0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 2 uur.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. Franse scholieren en studentenorganisaties roepen op om dinsdag opnieuw te protesteren. Ze willen de druk op de Franse overheid verder opvoeren na een volgens hen teleurstellend gesprek op het ministerie van Onderwijs. De jongeren zeggen dat ze onder meer betere schoolgebouwen hebben geëist, maar dat er geen concrete toezeggingen zijn gedaan. In heel Frankrijk wordt gedemonstreerd voor beter onderwijs. De meeste protesten zijn vreedzaam, maar er zijn ook demonstraties uitgelopen op rellen en geweld. Het Hoge Rechtshof in Israël heeft het besluit van het kiescomité om Arabische politieke partijen en politici te weren uit de verkiezingen teruggedraaid. Het hof ziet onvoldoende grond om een verbod in stand te houden. Als de uitsluiting door was gegaan, zou de Palestijnse minderheid in Israël zonder vertegenwoordiging zitten. De leider van de Arabische partij Balad heeft zich teruggetrokken. Het Hoge Rechtshof had hem laten weten dat zijn uitsluiting wel in stand zou blijven. De kiescommissie claimt dat hij de gewapende strijd tegen Israël zou steunen. De groep mannen die vorige maand betrokken waren bij de schietpartij in Overasselt zijn deels geronseld via sociale media. RTL Nieuws heeft het strafdossier ingezien en meldt dat het eerst lijkt of iemand in elkaar geslagen moet worden. Later wordt duidelijk dat er over dodelijk geweld wordt gesproken en dat het huis van Jan G. het doelwit is. De gemeente Rotterdam heeft een stokje gestoken voor een optreden van rapper Joey AK. De club waar hij afgelopen avond zou optreden moet 24 uur dicht. Volgens de gemeente Rotterdam zijn er concrete aanwijzingen dat de rapper gevaar loopt en dat er een risico is dat er iets zou gebeuren tijdens een optreden. Joey AK is in de afgelopen jaren 2 keer veroordeeld voor ontvoering en andere misdrijven. Het weer, vannacht is het droog met minimaal van 8 tot 12 graden. Komende dag begint lokaal mistig, later zon en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Noord. Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 3 uur.
3: Casper Meijer met het NOS Journaal. De Omaanse co-piloot die woensdag zijn gezagvoerder aanviel in een vliegtuig van Fly Dubai werd eerder geschorst bij vliegmaatschappij Oman Air. De man werd destijds gezien als een risico voor de veiligheid omdat er extremistisch materiaal bij hem was gevonden. Dat zeggen inlichtingenbronnen tegen het Amerikaanse ABC News. Volgens de bronnen werkte de man na de schorsing nog wel in een administratieve functie bij Oman Air. Hoe het kan dat hij later bij Fly Dubai wel weer mocht vliegen is nog onduidelijk. Franse scholieren en studentenorganisaties roepen op om dinsdag opnieuw te protesteren. Ze willen de druk op de Franse overheid verder opvoeren na een volgens hen teleurstellend gesprek op het ministerie van Onderwijs. De jongeren zeggen dat ze onder meer betere schoolgebouwen hebben geëist, maar dat er geen concrete toezeggingen zijn gedaan. In heel Frankrijk wordt gedemonstreerd voor beter onderwijs. De meeste protesten zijn vreedzaam, maar er zijn ook demonstraties uitgelopen op rellen en geweld. In een maand tijd is er in Nederland zo'n 6000 kilo vuurwerk ingeleverd. Omdat consumentenvuurwerk bij de komende jaarwisseling in het hele land verboden is, heeft de overheid sinds september speciale inleverpunten voor vuurwerk. Vuurwerk inleveren zonder boete kan nog tot 9 oktober. Premier Jette begrijpt dat de discussie over de box 3-belasting tot verwarring leidt. Ik kan me voorstellen dat mensen het niet meer kunnen bijbenen, zei Jette gisteren. Het kabinet is op zoek naar miljarden omdat de voorgenomen vermogenswinstbelasting minder oplevert dan een eerder plan voor box 3. Het idee was ook kleinere beleggers belasting te laten betalen, maar dat sneuvelde al na anderhalve dag door weerstand in de Tweede Kamer. Het weer, vannacht is het droog met minima van 8 tot 12 graden. Komende dag begint lokaal mistig, later zon en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.
2: Wakker.

0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 4 uur.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. De co-piloot die woensdag zijn gezagvoerder aanviel in een vliegtuig van Fly Dubai werd eerder geschorst bij vliegmaatschappij Oman Air. De man werd destijds gezien als een risico voor de veiligheid omdat er extremistisch materiaal bij hem was gevonden. Dat zeggen inlichtingenbronnen tegen het Amerikaanse ABC News. Volgens de bronnen werkte de man na de schorsing nog wel in een administratieve functie bij Oman Air. Hoe het kan dat hij later bij Fly Dubai wel weer mocht vliegen is nog niet duidelijk. Franse scholieren en studentenorganisaties roepen op om dinsdag opnieuw te protesteren. Ze willen de druk op de Franse overheid verder opvoeren na een volgens hen teleurstellend gesprek op het ministerie van Onderwijs. De jongeren zeggen dat ze onder meer betere schoolgebouwen hebben geëist, maar dat ze geen concrete toezeggingen kregen. In heel Frankrijk wordt gedemonstreerd voor beter onderwijs. De meeste protesten zijn vreedzaam, maar er zijn ook demonstraties uitgelopen op rellen en geweld. De groep mannen die vorige maand betrokken waren bij de schietpartij in Overasselt zijn deels geronseld via sociale media. RTL Nieuws heeft het strafdossier ingezien en meldt dat het eerst lijkt alsof iemand in elkaar geslagen moet worden. Later wordt duidelijk dat er over dodelijk geweld wordt gesproken en dat het huis van Jan G. het doelwit is. De film Truly Naked is de grote winnaar geworden op het Gouden Kalveren Gala. De speelfilm sleepte 6 prijzen in de wacht, waaronder beste speelfilm, beste regie en beste scenario. De tv-serie Basta over het leven van voetballer Marco van Basten won 3 Gouden Kalveren. Halina Rijn kreeg het Gouden Kalf voor de filmcultuur, een oeuvreprijs. Het weer, de dag begint lokaal mistig. Later meer zon, het wordt dan een graad of 20. En ook zondag wordt het zonnig na zomerweer. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: have we got news for you.
1: You better listen.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
0: Noord. Nu het nieuws van 5 uur.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. In de Australische stad Newcastle is een auto ingereden op een menigte. 9 mensen raakten gewond. 2 van hen zijn in kritieke toestand. Onder de gewonden zijn ook kinderen. Volgens de politie wijzen de eerste aanwijzingen niet op een terroristisch motief. Een lokaal parlementslid schrijft op Facebook dat de auto een zogenoemde burn-out maakte. En de bestuurder zou tijdens deze stunt de macht over het stuur zijn verloren. De automobilist is opgepakt. In Newcastle stonden duizenden mensen langs de weg om het plaatselijke rugbyteam toe te juichen. De Omaanse piloot die woensdag zijn gezagvoerder aanviel in een vliegtuig van Fly Dubai werd eerder geschorst bij vliegmaatschappij Oman Air. De man werd destijds gezien als een risico voor de veiligheid omdat er extremistisch materiaal bij hem was gevonden. Dat zeggen inlichtingenbronnen tegen het Amerikaanse ABC News. Volgens de bronnen werkte de man na de schorsing nog wel in een administratieve functie bij Oman Air. Hoe het kan dat hij later bij Fly Dubai wel weer mocht vliegen is nog onduidelijk. In Rotterdam is vannacht een 40-jarige fietser overleden na een botsing met een auto. De 30-jarige bestuurder van de auto is opgepakt. De politie onderzoekt het ongeluk. De ijsbaan in Deventer kan voorlopig nog niet open vanwege problemen met het koelsysteem. Op de website van ijsbaan De Scheg staat dat het defect helaas niet meer gerepareerd kan worden, waardoor nog niet gestart kan worden met het maken van ijs. De opening van het schaatsseizoen stond in Deventer gepland voor 10 oktober. De ijsbaan onderzoekt of er andere mogelijkheden zijn om alsnog open te gaan. Het weer, de dag begint lokaal mistig. Later meer zon en het wordt een graad of 20. En ook morgen zonnig na zomerweer. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
0: Noord. Nu het nieuws van 6 uur.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. In de Australische stad Newcastle is een auto ingereden op een menigte. 10 mensen, onder wie meerdere kinderen, zijn gewond geraakt. Een meisje van 5 en een 67-jarige man verkeren in kritieke toestand. Volgens de politie lijkt er geen sprake te zijn van terrorisme. Een politicus meldt dat de auto een zogenoemde burn-out maakte. De 18-jarige bestuurder zou tijdens deze manoeuvre de macht over het stuur zijn verloren. De automobilist is opgepakt. In Newcastle stonden duizenden mensen langs de weg om het plaatselijke rugbyteam toe te juichen. De Omaanse co-piloot die woensdag zijn gezagvoerder aanviel in een vliegtuig van Fly Dubai werd eerder geschorst bij vliegmaatschappij Oman Air. De man werd destijds gezien als een risico voor de veiligheid omdat er extremistisch materiaal bij hem was gevonden. Dat zeggen inlichtingenbronnen tegen het Amerikaanse ABC News. Volgens de bronnen werkte de man na de schorsing nog wel in een administratieve functie bij Oman Air. Hoe het kan dat hij later bij Fly Dubai wel weer mocht vliegen is nog niet duidelijk. Franse scholieren en studentenorganisaties roepen op om dinsdag opnieuw te protesteren. Ze willen de druk op de Franse overheid verder opvoeren na een volgens hen teleurstellend gesprek op het ministerie van Onderwijs. De jongeren zeggen dat ze onder meer betere schoolgebouwen hebben geëist, maar dat er geen concrete toezeggingen zijn gedaan. In heel Frankrijk wordt gedemonstreerd voor beter onderwijs. De meeste protesten zijn vreedzaam, maar er zijn ook demonstraties uitgelopen op rellen en geweld. De film Truly Naked is de grote winnaar geworden op het Gouden Kalveren Gala. De speelfilm over een tiener die opgroeit in de porno-industrie sleepte 6 prijzen in de wacht. De tv-serie Basta over het leven van voetballer Marco van Basten won 3 Gouden Kalveren. Het weer, de dag begint lokaal mistig, later meer zon en het wordt een graad of 20. En ook morgen is het zonnig na zomerweer. Dit was het NOS Journaal.
3: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen. Wakker.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
0: Noord. Nu het nieuws van 7 uur.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In de Australische stad Newcastle is een auto ingereden op een menigte. 10 mensen, onder wie meerdere kinderen, zijn gewond geraakt. Een meisje van 5 en een 67-jarige man verkeren in kritieke toestand. Volgens de politie lijkt er geen sprake te zijn van terrorisme. Een politicus meldt dat de auto een zogenoemde burn-out maakte. Een 18-jarige bestuurder zou tijdens deze manoeuvre de macht over het stuur zijn verloren. De automobilist is opgepakt. In Newcastle stonden duizenden mensen langs de weg om het plaatselijke rugbyteam toe te juichen. In Rotterdam is vannacht een 40-jarige fietser overleden na een botsing met een auto. Een 30-jarige bestuurder van de auto is opgepakt. De politie onderzoekt het ongeluk. De Omaanse co-piloot die woensdag zijn gezagvoerder aanviel in een vliegtuig van Fly Dubai werd eerder geschorst bij vliegmaatschappij Oman Air. De man werd destijds gezien als een risico voor de veiligheid omdat er extremistisch materiaal bij hem was gevonden. Dat zeggen inlichtingenbronnen tegen het Amerikaanse ABC News. Volgens de bronnen werkte de man na de schorsing nog wel in een administratieve functie bij Oman Air. Hoe het kan dat hij later bij Fly Dubai wel weer mocht vliegen, is nog onduidelijk. Vandaag rijden er geen treinen van of naar Amsterdam Centraal. Het heeft te maken met werkzaamheden op het station. ProRail gaat onder meer de perrons verlengen en de trappen verbreden. Dat is volgens de spoorbeheerder nodig vanwege het groeiende aantal reizigers. Dagelijks komen er zo'n 200.000 mensen op Amsterdam Centraal. De verwachting is dat het stijgt naar 275.000 reizigers per dag. NS adviseert mensen vandaag de metro te pakken. Morgen en maandag rijden er minder treinen rond Amsterdam Centraal. Het weer, eerst wat nevel of mist, verder veel zon. Later in het noordwesten wat meer bewolking. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
3: Non-stop muziek voor wakker Groningen. Wakker.

0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
0: Noord. Nu het nieuws van 8 uur.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Rusland heeft vannacht opnieuw een belangrijke brug in Kiev aangevallen. De brug over de rivier verbindt het westen en oosten van de Oekraïnse hoofdstad. De burgemeester van Kiev zegt dat er door de aanval geen verkeer meer mogelijk is over de brug. Afgelopen dagen voerde Rusland aanvallen uit op ook een andere belangrijke brug in de stad. Rusland heeft de afgelopen weken de aanvallen op Kiev opgevoerd. In september werd de stad bijna 2 keer zo vaak aangevallen als een maand eerder. In Nederland rijden steeds minder dieselauto's rond. Al jaren daalt het aantal, nieuwe worden amper nog verkocht en naar tweedehands exemplaren is nu nog maar weinig vraag vanwege de hoge dieselprijs. Sinds de oorlog tussen de VS en Iran zijn de brandstofprijzen enorm gestegen en is diesel nu duurder dan benzine. Tweedehands sites zeggen dat er de laatste tijd amper nog interesse is in tweedehands diesels. 10 jaar geleden reden er nog 1,4 miljoen exemplaren rond in Nederland. Nu zijn dat er nog zo'n 560.000. Vandaag rijden er geen treinen van of naar Amsterdam Centraal. Het heeft te maken met werkzaamheden op het station. ProRail gaat onder meer de perrons verlengen en de trappen verbreden. Dat is volgens de spoorbeheerder nodig vanwege het groeiende aantal reizigers. Dagelijks komen er zo'n 200.000 mensen op Amsterdam Centraal. En de verwachting is dat het stijgt naar 275.000 reizigers per dag. NS adviseert mensen vandaag de metro te pakken. Morgen en maandag rijden er minder treinen rond Amsterdam Centraal. De opening van het schaatsseizoen in Deventer volgende week zaterdag is onzeker. Door technische problemen met het koelsysteem kan er op de schaatsbaan geen ijs worden gemaakt. De schaatsbaan in Deventer bekijkt nog wanneer het seizoen dan wel van start kan. Het weer, eerst nog wat nevel of mist, verder veel zon. Later in het noordwesten meer bewolking en het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Het Vesta Woonforum bestaat 20 jaar. En dat vieren we de hele maand oktober. Met activiteiten, workshops, muziek, exposities, hapjes en drankjes en heel veel jubileumacties. Vier het met ons mee. Vesta Woonforum. Al 20 jaar de hotspot voor je hele interieur. Bekijk de agenda op woonforum.com.
4: Kom ook naar het Stoffenspektakel, de grootste stoffenmarkt van Nederland. Woensdag 7 oktober in de Martini Plaza in Groningen. De toegang is gratis. Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
5: Badkamer renoveren? Kom naar de nieuwe showroom van Vaatstra in Bedum. Vaatstra, nu ook voor sanitair en tegels, Verbindingsweg 19 in Bedum.
6: Waar was jij?
7: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
8: Ga nu naar Koken en Wonen.
9: Voor topkwaliteit kokerij en uitgeroepen tot beste kookwinkel van Nederland.
8: Ga nu naar Koken en Wonen.
9: In het stadshart van Appingedam.
10: Meertens Meubelen.
11: En Tapijthuis. De vriendelijkste woninginrichter heeft alle soorten meubelen, een slaapafdeling, raamdecoratie en vloeren.
10: Meertens Meubelen.
11: En Tapijthuis in Veendam. En Rolf?
12: De koffie staat klaar.
13: Ervaar de pracht van Groningen op het landgoed van Museum Borg Verhildersum. En bezoek de exposities in het koetshuis en op de boerderij. Ga naar verhildersum.nl.
10: Meertens Meubelen.
11: En Tapijthuis. En natuurlijk hebben we ook thee.
14: Radio Noord.
0: Noord en Ommeland.
1: Met Marcel Nieuweweg.
15: Het is de eerste zaterdag van oktober. Elwin Baas is onderweg door de BMX'en. En Karel en ik gewoon het café in. Echt voor.

0: C. Karel Posnet, Take Me. Amy McDonald, This Is The Life. Toch, Karel?
1: Absoluut. Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Kappenwees, Mio.
1: Ik ben bij de kappenwees, ja.
0: Zo.
1: Ja,
0: zit er strak op.
1: Een beetje gel erin.
0: Ook nog.
1: Ja, alsof het niks kost.
0: Ja, wat is dat? Bril cream of nee?
1: Nee, dat is geen bril cream.
0: Nee, okay.
1: Nee, dat is super strong hold.
0: Super strong hold.
1: En dat heb ik eigenlijk helemaal niet nodig, want zoveel zit er niet meer op.
0: Dan kan Elwin Baas over met proberen, dus ik ook. Elwin, goedemorgen.
2: Mooi.
0: Mooi, Mio. Doe best een beetje...
2: Minder. Ja,
0: maar ook minder. Door een laf een beetje onbekend aan stonden, zeg maar.
2: Zo is het.
0: Zo is het. Hey Elwin, doe best verdorgen, zeg maar, ontwikkelingswaak aan het down. Want doe geeft de grunniger Kaukenvoort. En doe best in Drenthe.
2: Ja, en dan kun je denken van, nou, dat is misschien in Tweede Mond. Of het is net in Nijbun. Of het is net in Rood.
0: Net in Mogelgrup.
2: Ja, daarom. Je bent in Azen.
0: Zo.
2: Ja, dat is wel een eind weg.
0: Er is een grunnige vlagen met, nou, om gelijk te planten dat ding door, nee.
2: Dat zal wel goud wezen, hè. Nou, ze zeggen toch ook altijd wel dat Azen een beetje grun zuur is, toch?
0: Ja, eigenlijk wel.
2: Jawel, hè?
0: Ja. Ja.
2: Nee, wie ben hier omdat we straks naar BMX'en gewoon. Dan denk je van, waarom is dat BMX'en in Azen? Nou, dat vertellen we straks allemaal wel. Dus
0: precies.
2: Ik denk, maar de kouk wel een beetje weggeven, een beetje in de buurt. Want ja, om in grun de kouk weg te geven, mooi. Kijk, hier zeggen ze gewoon hoi, Marcel.
0: Oh, echt gewoon?
2: Ja.
0: Hoi?
2: Ja.
0: Hoi.
2: Ja.
0: Hoe gaat
2: ja.
0: Hoi.
2: Dus nee, wie gewoon even op suik. Ik was eigenlijk op suik. Ik heb Ruben met, de stagiair. Ruben, wat ben je nou? Pitlo of Pelo? Ik begrijp dat nooit.
3: Pelo.
2: Pelo, oké. Kijk, merci. Je bent dus in Pelo en dat is een soort van, hoe mooi dat uitleg. Dat is een beetje bijen van Azen. Dat is allemaal kruip door, sluip door. Rocks gewoon de weg snel kwiet. Nou, daar hebben we dus nou ook. Ik word totaal nooit wel wie ik ben. Ik ben uitstapt en ik loop gewoon even... een paar meter langs een hoezen. Ik word ook nog in welke stroot. Nummer 99, nummer 97.
0: Dat kan wel mooi worden als ze door hem aanbellen. Ze zijn het natuurlijk niet wend. In Grun wordt zapmol als ze deurbellen gooit. Zotterdag meuk een kwart naar achter. Krijgen ze een gekauk. Maar in Drenthe hebben ze er gewoon flauw benul van.
2: Ja, en wat mij ook opvalt hier in Drenthe is dat ze ook nooit heel veel gediend hebben. Ik is gewoon allemaal in huis kijken. En het is allemaal nog leeg. Het is nog heel erg leeg.
0: Ik ben er niet wakker.
2: Nee, even kijken. Oh, hier zie ik wel Aina. Is het nou een computerspeltje aan het spelen? Ik denk het wel. Is dat nog een leukje kindje? Ja, dat is een leukje kindje. Dat is te klein. Dat doen we nog maar even nooit.
0: Ja, nee.
2: Nee,
0: er is een grens.
2: Een deur. Ja, dat is wel een grens. Als man is weer papa en mama de biol. En die ligt natuurlijk nog een lekker boom.
0: Oh, dat is wel even een bijzondere
2: rol. Hup, papam, papam. We gaan eens even rustig rondlopen hier. Oh, hier is een mooi
0: strootje. Nee, niet hier.
2: Ja, daarom hebben we het wel even. Ja, als dan ontwikkelingswaak, dus dan moest er ook goud doen, denk ik. Fietspad. Gewoon hier even mee? Ja, wie gewoon niet, maar er zijn meer. Hier is ook alles. Zit meer ook kranten voor de rondmang.
0: Ja.
2: Ik weet niet wat dat betekent.
0: Kranten voor de rondmang.
1: Waarschijnlijk om de bloemen te beschermen.
2: Oh, is dat zo, ja?
0: Ja, dat is in de zomerperiode. Dat is heel warm, is Karel.
1: Ja, nou ja, we hebben nog wel wat zon gehad.
2: Kijk. Dan gaan we hier weer even een strootje in. En dan moeten we toch wel bij...
0: Komt de laatste deur volgens mij of nee?
2: Ja, nou, ik weet niet, maar het is ook echt een beetje... Ik ben echt een beetje verdwold ook. Ik zit op de kink en hoop dat ik weer bij de auto kan komen straks. Kijk, dit liet me wel een schierhoesje te houden. Toen zucht er ook mooi uit. Wie gewoon niet gewoon hem kijken? Wie gewoon niet gewoon maar eens even aanbellen? Zo, 100 sub. Kijken of de bellen duurt. Ik hoop het. Ik hoor niks. Hem de droom in kijken. Tap-tap-tap-tam.
0: Dat wordt
2: wel spannend, hoor.
0: Ja.
1: Ja.
2: Gordien ben allemaal nog dicht. Pelo, Bambi. Waar is hij nou nooit geweest? Nou.
0: Maar er gebeurt niks.
2: Nee. Ruud, meld me met me, jong.
0: Ja, rabbel ze wakker door die Drenthe.
2: Ja. Best wel allemaal nog een nu. Oh, jong, dat is... Heb ik nog een hoi naar van... Ik zei net tegen Ruben, het is me in al die jaren nog nooit overkomen dat ik hem naar de kwiet rook.
0: Nee.
2: Lukt niet altijd.
0: Ja, maar eerder mag ook niet voor de Elwin, hoor.
2: Nee, wat er ook gebeurt, het komt gauw. Heb ik. We gaan weer in, Ruben. Hier een strootje. Ja, we lopen gewoon in de deur. Dikke passen. En dat ken je wel, Ruben is binnen 2 meter, dus dat is wel dikke passen. Heb ik of er nog ergens een lampje brandt in hoes. Want dan hebben we wat meer kans natuurlijk dat ze ook open doen natuurlijk.
0: Ja.
2: Want het is allemaal wel balkenduster bij de mooiste hoezen. Hier gewoon even kijken. Dit strootje, man. Dit vind ik wel mooi. Dat stoort ook op dakwerk. Dus daar ben mensen, die vrouw... Voor ik vrouw wakker ben.
0: Normaal gesproken wel.
2: Ja, zoals wel denk ik.
0: Ja.
2: Dat ben ik wel... vragen. Hier brandt licht, ja? Ja, geweldig, hier brandt licht.
0: Mooi. Nou, dan was ook nog open down.
2: Nou, man, is ook nog open down. Wie dan hem de deur bellen? Die doet het ook, want ik zorg hem ook blauw.
0: Ellen en Bram, want komen ook uit Drenthe, hè? Ze hebben ze wel eens verminderd van tafel of joh, hè?
2: Dat is woord, dat is woord. Ja. Ik denk wel nee, dat ze gewoon van Noord-Hollands of nooit. Denk je
0: zeker nooit.
2: Nee?
0: Nee hoor,
2: goedemorgen.
0: Gewoon... Mooi.
2: Ken ik Gunnus met die brood?
3: Nee.
2: Wel Nederlands?
3: Jawel.
2: Ja, hè? Ja. Goedemorgen, we zijn van Radio Noord. We zijn een klein beetje...
1: Verdwaald.
2: Nee. Verdwaald.
3: Verdwaald?
2: Ja.
3: Waarom?
2: Nou, we moeten straks wel in Assen zijn, maar waar zijn we beland? Kunt u ons helpen? Waar zijn we nu?
3: In Vlasveld. Pelo.
2: Pelo?
3: Ja.
2: In Assen?
3: Ja.
2: Ja, en u denkt van, wat doen ze van Radio Noord hier?
3: Ik weet het niet waarom.
2: Nee. Ik kom u verblijden met een heerlijke Groningse koek.
3: Ja, dat is mooi. Dank je wel.
2: Ja.
3: Ja.
2: Want ja, wij geven altijd, we beginnen de dag op zaterdag... Ja. Met het weggeven van een koek. Gewoon ergens. Ja. Meestal in de provincie Groningen. Ja. Maar nu we in Assen zijn, denken we gaan hem aan u geven.
3: Nou, de Groningen is anders dan Drenthe. Nou, we zitten in de Drenthe.
2: Ja, nou, daarom juist.
3: Ja,
2: ja. Ja, bent u een beetje bekend met Groningen?
3: Jawel.
2: Ja?
3: Ja.
2: In welk opzicht?
3: Ik werk dekdekkerbedrijf. En ik overal ga bij klanten in Groningen. Overal zo.
2: Ja, hè?
3: Ja.
2: Dus merkt u een groot verschil tussen de Groningers en de Drenthe?
3: Soms. Soms op mensen praten Gronings tegen mij en ik begrijp niet zo.
2: Nee, begrijpt u dat niet?
3: Nee, nee.
2: Nee?
3: Nee, maar vroeger mijn schoonvader praat Drenthe tegen mijn binnenmond. Een beetje moeilijk voor mij te verstaan.
2: Ja. Ja. Waar komt u van origine vandaan?
3: Israël.
2: Israël, ja. Ja. Ja, dan spreken ze geen Gronings of Drenthe.
3: Nee.
2: Nee, hè?
3: Nee.
2: Nee. En hoe is het om hier in Assen te wonen?
3: Het is geweldig.
2: Ja?
3: Ja. De mensen zijn aardig, mijn buren zijn allemaal aardig hier. Allemaal.
2: Oh, ja. Dus u heeft niks te klagen?
3: Nee.
2: Nee. Nee. En wat gaat u doen vandaag op deze zaterdagochtend? Want ik zei er ook al, ik zag een busje staan met inderdaad dakdekking.
3: Ja.
2: Die zijn altijd vroeg wakker. Die moeten altijd vroeg het dak op.
3: Nee, ja.
2: Dus je bent ook vroeg wakker, denk ik. Wat ga je doen vandaag?
3: Ik ga een beetje op de zaak een beetje werken doen.
2: Blijf maar doorwerken.
3: Ja. Ja, eigen zaak moet wel altijd werken. Dus
2: een beetje administratie?
3: Administratie, controleren alles, de materiaal, voorraad. Zo.
2: En dan voor maandag alweer?
3: Voor maandag, ja. We werken bij Elden. Vliegveld. En je moet alles voorbereid voor veiligheid en alles zo.
2: Dat is ook belangrijk, hè?
3: Ja.
2: Ja. En wat was u nu aan het doen? Even een kopje koffie aan het drinken?
3: Ja, ik was koffie drinken. Ja. Even je willen koffie, je mag wel komen binnen.
2: We hebben helaas heel veel haast, maar anders had ik er wel zin in gehad in een lekker bakje koffie. Want op zaterdag moet je natuurlijk even met koffie beginnen.
3: Ja.
2: U heeft in ieder geval een lekkere koek mee. Heeft u nog? U bent helemaal alleen op de zaak straks?
3: Ja.
2: Ja, nou, dan kunt u hem lekker opeten, die koek, in uw eentje.
3: Nee, het is voor familie, mijn vrouw en zonne straks.
2: Oh, kijk, die mogen ook een stukje.
3: Ja, ja.
2: Nou, werk ze vandaag.
3: Dank je wel.
2: En een fijne dag, hè?
3: Jullie een fijne dag verder.
2: Ja, en wij gaan nu melden op de radio dat Drenthe ontzettend gastvrij is. Marcel, ze ben hier hartstikke gastvrij.
0: Ik heb het duur, hartstikke gezellig. Hij komt gauw treden. Dank je wel, Elwin. En dan sluit ik aan dat we toch met een kander allemaal Noordeling ben. Dank je wel, Elwin. Tot dan mee.
2: Yo,
0: mooi. Martin, Tjeerd en Birdie. Ik ben een Noordeling.

0: Kershaw, The Riddle, hier op Radio Noord. 22 minuten over 8. En wie gewoon Noord Knol. Want door keer verdorgen treden voor het Navanta Festival. Navanta Festival, is het er wel eens van heur, Karel?
1: Nee.
0: Nee, nou, dat is heel eerlijk. Het wordt voor het vijfde mol organiseerd. En ik proef met Inge Pot. Zij is de organisatie. Inge, goedemorgen.
2: Mooi, goedemorgen.
0: Mooi, ja. Navanta Festival. Karel, die kijkt me aan met grote ogen. Hij zegt van, wat is dat? Leg hem eens even uit wat Navanta Festival eigenlijk inhoudt.
2: Nou, dat snap ik. We zijn nooit begonnen met een heel klein festivaletje. Waar we met wat bandjes muziek maakten in onze oude smederij op Knol. En we hadden zo'n theatrie voor de deuren liggen en ons zangschip Noordenwind. En daar hadden we huiskomen concertjes in en wat grotere optredens op het podium in de smederij.
0: Juist.
2: En dat is in Viviotiet eigenlijk een beetje uitgeruid tot nou, meer artiesten, twee wat grotere podia, een heel klein podium, maar wel allemaal rondom de smederij. De jaartrikkinder helaas nooit meer bijwezen, die was vorig jaar was een stuk. En nou ja, eigenlijk bleek dat met oversteken en dat soort dingen was toch ook wel een dingetje. Dus nou is alles op eigen terrein.
0: Juist, en als ik kijk naar zeg maar de flyer van het Navanta Festival, dan zag ik door ook een prachtig schip door op de achtergrond. Jullie zitten aan het water. Is dat ook zeg maar een beetje de ziel van het festival? Dat het met water te maken heeft? Navanta, wat betekent dat eigenlijk?
2: Dat klopt. Navanta is oud-Italiaans voor scheepsruim.
0: Aha.
2: Dus de naam verwijst ook naar scheepvoort. En nou ja, we zijn natuurlijk zelf van de bootjes. Dus dat was een hele mooie combinatie.
0: Ja, ja, en dan heb je vernomen de zeestal, meerdere podia. En er stond nooit de eerste de beste. Want ik zeg Bert Hadders, Steenvanger.
2: Klopt, ja. En nou ja, we hebben al een aantal jaren een leuke line-up staan. Maar vorig jaar zijn we, nou eigenlijk kennen dit soort kleine festivaletjes niet meer. Dat kost gewoon zoveel geld. En we zijn natuurlijk maar een heel kleine organisatie. Dus nou, het is eigenlijk nooit meer op te brengen. En toen hebben we op een gegeven moment gezegd tegen al die bandjes, zo van, nou jongens, les de mol. En artiesten vond het ook altijd hartstikke leuk om te spelen. We hebben ook Pierine Zalaat, we hebben Erwin de Vries Zalaat. Maar nou, elke nine die vond eigenlijk dat het nooit stoppen kon. Toen hebben we gezegd, nou was dat, doen we het nog een keer. En dan even het goede doel. Dan hebben we er niks aan overal. En hebben al die bandjes gezegd, wie daar mis?
0: Wow.
2: En die speelden allemaal voor niks, voor Stichting Ricky vernoemd. En er zijn zelfs bandjes geweest, die hebben die nog nooit eerder optreden. Zoals Steenvanger, zoals Arjan Plats. En die hebben ook gezegd, we willen heel groot middown. En die komen dus ook gewoon spelen voor het goede doel.
0: Dus het is eigenlijk een benefietenhond?
2: Klopt, ja. Volledig in het teken van Stichting Ricky.
0: Maar dus, dit is toch wel mooi. De Kruiskippen wel van dat elke nou zegt van, nou, weet je wat, wie vindt zo'n mooi festival? Wie snapt het eigenlijk, het kennen uit meer uit. Dus wie doet nog eenmaal omdat het zo gezellig is. En wie hebben er gewoon stuur van over te houden. Al het geld gooit naar Stichting Ricky. Even voor de mensen in Zoldkamp. Stichting Ricky, wat is dat precies?
2: Stichting Ricky is een organisatie die zich inzet voor. Nou ja, eigenlijk hun slogan is aandacht in een leuke verpakking. Ze zetten zich in voor kinderen die in moeilijke situaties zitten. Hè, met ouders in vechtscheiding of ernstige ouders of in armoede. Die eigenlijk nooit in de gelegenheid zijn om wat leuks te doen of even te ontspannen. Of wat dingen te doen voor het leven leuk van wordt, zeg maar.
0: Ja.
2: Dus doorvuur organiseren zij dan weekendjes weg, bijvoorbeeld in de Burg ten Wedde. Leuke oompjes, middelen voor leuke kinderen, maar ook voor pubers. En ja. Doorgaat de opbrengst van taal.
0: Wat goud, Harmia Riks net hem opricht en een stichting die staat inderdaad. En wat een prachtig goed doel is voor ja, een hele memorabele oom. Dat zal ook wel even een, denk ik, op het leerst Inge van Oomt een troontje opleveren. Zo van, hé frek, ben we gestopt? Of zegt van, nee, dat ben ik te nuchter voor.
2: Nee, zeker wel hoor. Wat dat betreft ben ik emotioneel genoeg. Dus ik vrees dat wel een pol mooi gebeurt vandoor.
0: Hartstikke graag.
2: Ja, en dat is. Het is altijd bijzonder als al die artiesten gewoon bij ons op het podium komen staan. En we zijn eigenlijk altijd gewoon de rol wie smit met hou elke nine hier het nodig zin heeft. En daar word ik warm van.
0: Mooi.
2: En helemaal dat het nou voor het goede doel is.
0: Ja. Kent mensen nog een notaal binnen akkoord?
2: Er binnen nog poolkoortjes.
0: Oké.
2: Okay. Maar het loopt oorlog steun, dus er binnen nog wel wat koren. Maar er binnen nog zo heel veel meer.
0: www.navantafestival.nl De mensen die nou zitten te luisteren, die denken, lijkt me wat, dan moet je er heel snel bij wezen, want anders ben je heel gewoon te lood.
2: Dat klopt. En definitief te lood.
0: En definitief, ja, dat is hem inderdaad. Nog 5 jaar, maar wel een hele mooie lijste met al dat geld wat naar Stichting Rikkie gaat. Ik wens Dien Aldrik en al die artiesten en vooral de mensen die langskomen heel veel plezier vanavond.
2: Dankjewel.
0: Mocht er wat moois
2: van. Dat gaat vast lukken.
0: Daar ben ik niet bang voor.
2: Bedankt Marcel.
0: Gaaf weekend.
2: Hetzelfde.
0: Mooi.
2: Mooi.
0: Ja, toch mooi. Zo'n festival, dat is er meestal logisch, modern. Benefiet, alles voor het gooien doel.
1: Ja.
0: Prachtig. En met Bert Havens, steenvanger. Wauw. Hier is Rick Schuring. Wat een geluk. Op Radio Noord.

0: expeditie.
1: Vanaf maandag is het de Expeditie Gun jubileumweek.
2: Het zijn meer dan 1000 afleveringen.
1: En dat is niet alles.
2: Zo!
1: Want op zaterdag 10 oktober sluiten we de week af met een speciale jubileumuitzending.
0: Echt leuk.
1: Expeditie Gun. 10 jaar bij RTV Noord.
3: Ik kan er weinig aan toevoegen.

0: kan ik naar Duitsland?
1: Nou, je kan wel naar Duitsland, maar alleen met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt naar Duitsland of België, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
2: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar Promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
7: Drie minuten overal denk ik, ga er maar even goud verzitten, want hier is Frits Emmelkamp met het laatste nieuws uit stad en ommeland. Goedemorgen Frits.
8: Goedemorgen. De Groningse aardappeloogst lijkt ondanks de droge zomer redelijk gelukt. Toch ligt de opbrengst toch zo'n 10-15% lager dan vorig jaar. Henkel van Zwol, aardappelteler in Spijk, zegt dat hij en zijn collega's alle zeilen hebben moeten bijzetten om de oogst te redden. Zo moest er 6 weken non-stop worden beregend om de droge periode door te komen. En door die droogte hebben oogsten in het zuiden van het land wel grote schades opgelopen. In Zeeland ligt de opbrengst bijvoorbeeld zeker 30% lager, zegt Van Zwol. Daardoor is de aardappelprijs flink gestegen. Veel boeren krijgen daar niet veel van mee, want die hebben een vaste vergoeding voor hun oogst en zullen dus niet profiteren. De Groningse animatiestudio Happy Ship heeft geen Gouden Kalf gewonnen op het Nederlands Filmfestival. De prijs ging naar Gravesend, een korte film over AI. Happy Ship was genomineerd met de productie Being Gregor, waarbij de kijker via een VR-bril zelf de hoofdpersoon wordt. Ian Gregor is een bewerking van het Frans Kafka's beroemde voortelling De Gedaantewisseling. De Gouden Kalveren zijn de hoogste Nederlandse filmprijzen. De bosbrandweer Noord-Nederland in Niebert heeft een nieuwe brandweerwagen in gebruik genomen. Het gaat om een Franse bosbrandweerwagen, een zogenoemde CCFS voor de kenners. De wagen kan ruim 6000 liter water meenemen, daarmee makkelijker blussen in natuurgebieden. Tijdens de grote natuurbranden afgelopen zomer in Nederland zijn al Franse wagens ingezet. Ze waren toen nog niet in eigendom van Nederland trouwens. De komende periode worden de wagens aangepast aan de Nederlandse eisen en kunnen vanaf het najaar worden ingezet. En de politie heeft eerder deze week een 27-jarige stadjer aangehouden voor het hebben van een vuurwapen, schrijven de agenten op social media. Ook zou de verdachte soft- en harddrugs bij zich hebben gehad. Bij een huiszoeking werd vervolgens 7 kilo hash, 6 kilo hennep en 100 gram MDMA gevonden. De man heeft een verhoor moeten uitzitten en is daarna vrijgelaten. Hij blijft wel verdachte. Weer dan nog, komen vandaag regelmatig zonnige periodes voor. Het was zo'n 19 tot 20 graden en er staat een zwakke tot matige zuidwestenwind. En het uitgebreide weerbericht krijg je over een paar minuten.
7: Precies, en of het ook dreug is in Drenthe, dan durven we straks weer van Elwin. Want hij is namelijk in Assen voor het Grunnigs kampioenschap BMX rijden. Echt voor, in Assen. Oh, die afhaal. Nee, precies.
9: Bekijk de gerestylede winkel, ontdek de nieuwste woontrends en win fantastische prijzen. Tijdens ons gezellige woon-event op 19 en 11 oktober bij Prummel Interieur in Stadskanaal.
10: Sensatie, spanning en acties, dat is topbasketbal bij Donar. Kom aanstaande dinsdag ook naar de thuiswedstrijd van Donar in Martini Plaza in Groningen. De wedstrijd tegen Leuven-Bers begint om 19:30. Kaarten via donar.nl. Tot Donar!
11: Scherer Meubelen in Uithuizer Meeden. Een unieke collectie wonen, slapen en design. Ja, dat is ook echt zo. Precies wat je zoekt en vlakbij. Scherer, meubeltevreden in Uithuizer Meeden.
12: Hey, waar was jij?
13: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
14: Picknicktafel of speeltoestel? De Vierkeien.nl.
0: Kom ook naar het Stoffenspektakel, de grootste stoffenmarkt van Nederland. Woensdag 7 oktober in de Martini Plaza in Groningen. De toegang is gratis. Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
14: Ja, het is weer voorbij die mooie zomer. Tijd voor wat warmte in huis. Ja. Tijd voor sfeermakers. Dus snel naar Kruid en Kramer's gigantische showroom. Wow. Op de Woonboulevard in Groningen. Om je huis herfst en winter klaar te maken. Mooi. Met de sfeermakers van Kruid en Kramer. Zeker weten dat jij er lekker warmpjes bij zit dit najaar.
15: Echt wel?
14: Kruid en Kramer, de sfeermakers.

0: The Boss, Bruce Springsteen, born in the USA. Begon naar Drenthe. Assen om precies te wezen, maar dat had eigenlijk Zuidmuizen moeten weten. Hou dat zit, Elwin, kies toe het beste uitleggen, denk ik.
1: Ja, ik stond er vlakbij, dat is bij het stadblok. Want door in Zuidmuizen hadden ze wat problemen daarmee. Dan moesten ze door om naar Assen te houden. Maar dat is eigenlijk in Neutendorp een beetje het verrol, Jans Wiesma,
2: ja? Ja, klopt precies. Het was even nog anders.
1: En dan moet je schokken.
2: Dan moet je zeker schokken, maar dat is nog geen probleem.
1: Nee, want dan maak je dat nooit kan. En dan moet je, hoe gaat dat dan? Dan is het gewoon belden van welten een bonen kloor?
2: Nou ja, maar het was bekend dat Assen dus een goudgekeurde bonen heeft voor dit jaar. En toen hebben ze heel veel telefoontjes gepleegd op de woensdagavond om dat allemaal voor te krijgen hier op deze zondag. Dat is dus de vijfde overleden. Maar chapeau voor Assen, ze hebben het netjes overgenomen.
1: Ja, maar waar komt er allemaal nog bij kijken dan?
2: Het personeel, de vrijwilligers dus, de catering. Alles wat in Zuidmuizen moest opgesteld worden, dat wordt nou hier opgesteld. Wel is natuurlijk een klein beetje een samenwerking met het meester van Assen. Maar daar ben ik echt niet bij dat nooit lukt.
1: Nee, ja. Nee. Nou, druk bezig, hè, de kinderen. Want de kinderen ben nou aan train, leuf ik. Dat gaat nou allemaal gebeuren, want nou komt de dag er een beetje uit te zijn.
2: We gaan nou eerst met het eerste blok, daar ben de kinderen tot 12 jaar gewoon te trainen. Dit kan de tweede blok, daar ben de 12 jaar en de ouderen. Dus ook van 12 tot bijvoorbeeld 60, 65. Daar mijn wind trainen. We hebben een kleine pauze om 10:45 en om 11 uur begint de wedstrijd.
1: Ja, het belooft veel, want om het op zijn gauw Drents te zeggen, zonnegie komt er ook al lekker door.
2: Ja, in Grunners is dat gewoon de zon komt er door. Ja. Die hebben wel Grunners kampioenschap in Drenthe. Ja. Oké, er is niet eens, maar...
1: Is dat een beetje roer, even eerlijk?
2: Nee, absoluut niet.
1: Nee,
2: echt een goudgeval. Ja. Drenthe en Grunners, dat gaat wel.
1: Ja, en zoveel vrouwen ben er ook nooit in het noorden. En het is prachtig om te zijn, want hoeveel kinderen ben er en hoeveel deelnemers ben er gewoon verdoofd?
2: Vandoor, zoals ik de laatste getal hoorde, ben er nu 414 ridders.
1: Ja, ongelooflijk, hè?
2: Ja, ongelooflijk.
1: Gewoon echt lekker.
2: Ja.
1: Nou, ik gooi hem naar die kindertouw.
2: Prima.
1: Doe Max een mooie dag van, maar dat komt wel gauw, denk ik, hè?
2: Ja, dat mag wel.
3: Hey, Elwin?
1: Ja. Marcel, ja?
3: Ja, even vroeg je, want het is dus verploost door Assen, want vandoor zal dus die gloednieuwe BMX-bonen van FCC de Spartanen, hè? Want die gloednieuwe bonen, hoe ken nou dat die startblokken nou doen, hè?
1: Ja, ik wou net of Jans dat wou. Was toen waarom bij die nije bonen door en zo moesten dat startblok naar Dus? Of is dat technisch?
2: Nee, valt op zich wel mee. Dat is helemaal een nije startdek. En die had de laatste per week echt wel wat problemen gegeven. Het bedrijf dat het startdek geleverd heeft, die heeft echt alles eraan doen om dat probleem te verhelpen. Ja. Het is niet lukt. Zo kort mogelijk kutsloeten. Gewoon zeggen. Of laatst niet.
1: Je kunt toch geen risico nemen, hè?
2: Absoluut, maar ik ben gewoon puur de veiligheid van de kinderen.
1: Daarom, want dan zeg ik, maar als het hekje nooit open gaat of te vrouw open gaat, dan is het ook allemaal weer problemen. Dat wil je nooit hebben.
2: Nee, EHBO is in de handdruk.
1: Daarom, die moet nooit druk hebben op zo'n dag. Ik wil nog even een paar kindertouwen, Marcel. Ken dat nog?
3: Ja, zeker.
1: Ja? Loop ik, Jans, maak er een mooie dag van. Gewoon maar snel weg. Ho, maar ik nooit de... Want het is hier hartstikke druk. Oh, ik kijk door, hè. Wacht even. Hey, achter me. Hé, hey, maar ik moet hem nooit te veel in de drukte. Hey, boven een paaltje in.
3: Pas op,
1: achteruit, in de achteruit. Piep, piep, piep, piep, piep, piep. Jij begint te lachen.
4: Hoe kun je filmen?
1: Ik film niet, ik heb een radio.
4: Oh.
1: Dit is radio.
4: Hallo.
1: Ja, jij klets wel, heb ik door.
4: Ja.
1: Ja, hè? Wie ben jij?
4: Dion.
1: Hey Dion, hoi. Jij gaat zo rijden.
4: Ja.
1: Heb je al een rondje gereden?
4: Ja.
1: En hoe ging het?
4: Goed.
1: Ja? Hoe voelen de benen op dit kampioenschap?
4: Goed.
1: En wat vind je ervan, want je zou eerst in 7 huizen moeten rijden? En nu hier in Assen, wat vind je daarvan?
4: Jammer, maar wel dichtbij bij mijn oma.
1: Wel dichtbij bij oma? Want oma woont hier in Assen?
4: Ja.
1: Dus oma komt ook kijken straks?
4: Ja.
1: Oké, is heel goed. Hé, waar kom jij vandaan?
4: Ik kom uit Lelystad.
1: Lelystad? Maar dit is toch een Gronings kampioenschap?
4: Ja.
1: Maar ik snap hem niet.
4: Ik kan gewoon meedoen.
1: Oh, je mag gewoon meedoen?
4: Ja, we zijn ook allemaal van... Hij is ook van Kampen.
1: Ook van Kampen, Lelystad, ze doen zoveel mee.
4: Ja.
1: Oh, maar laten jullie een Groninger wel winnen? Nee?
4: Nee.
1: Oh, dat vind ik jammer. Nou, veel plezier. Kom, jullie allemaal, zet hem op. Begrip, ik,

0: Gabriella Tell Me Sweet About Me. We gaan naar het weer. En er is natuurlijk weer een vrouw die ons kan vertellen wat dat precies gaat worden. Arma, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen Marcel.
0: Ik reef een beuk de skaat op en ik wou verblied zo rond de klok van 6:15. Het was nog donker, maar het was lichter wui. Ik denk, heet zonnig, hier komt de deur. Natuurlijk, mooi die mist, die witte wieben.
2: Precies, mist.
0: Ja. Prachtig, prachtig. Ja, dat voorspelt volgens mij altijd dat het een schitterende dag wordt.
1: Ja, als we onder hoge druk liggen wel. Als we mist hem onder lege druk, dan wordt een ander verholt.
0: Is lege druk
1: maar
0: nou?
1: Maar in dit geval... Goud weer in vooruitzicht. Ja, en het is gewoon genieten. En het kan ook blijkbaar niet op. Maar ja, dat is natuurlijk een heel ander verhaal. Want het wordt echt wel aans. Want op dit moment in het hoge drukgebied net een half uur het zeggen. Maar vanaf halverwege volk de week. Nou, dan trekt hoge druk zich regelmatig verder terug. En dan komt er regelmatig ook aanvallen van lege druk dichterbij. Of die trekken over ons in. En die slong een behoorlijke slag in hoge drukgebieden. En ja, dan blijft er van dat... Ja, van dit weer natuurlijk nooit heel veel over. Maar ja, uitgaande van Wolkenburg, man Henk Baarman, die vertelde van muts. Vorig jaar had ik in 2024 dus gewoon enkele dag met 20 graden. En hij zegt, ik had gisteren toch alweer om het te pakken. Nou, in de komende dag, zoals nou liep dus ook. Ja, en dat is gewoon al een stukje winst. Dus 20 graden gisteren in Wolkenburg, 10 graden op dit moment op de thermometer. Het is een beetje wat diezig en de zon is er ook bij. Roodschaal ligt bewolkt, 3 kilometer zicht. Een dikke 10 graden gisteren werd 20 graden met 10,5 uur de zon erbij. In Visvliet gisteren 20 graden, 14 millimeter op dit moment wat grondmis ligt. Bewolkt. En vermeldens op tijd was de muinrood. En dat betekent dun aan de ring, water in de sloot. En dat klopt ook wel, want er zit wel een beetje in de verwachtingen. Op dit moment is het door 8,5 groot. Nou, vandaag in ieder geval regelmatig zon. Die nevel en mist is straks overal wel verdwenen. En die zon die is er ook regelmatig bij. En de wind doet er

0: gaan zwak tot matig uit het zuidwesten met net 10 of 20 graden. Dit vanavond en vannacht, er komt een frontje net eigenlijk een beetje ten noorden aan ons voorbij. Maar ik denk dat we er ook niet al dan van spoor blijven, dus ik verwacht een kans op een paar buien. In Loten kan er vannacht wat mistbank ontstaan met een minimum van 10 tot 13 graden. Maar hebben we de zon er weer bij. De wind had hij uit het zuidwesten brengt 18 tot 20 graden. Maandag 19 tot 21 graden. Dinsdag de gemiddeld 20 graden. De kinderen nog een beetje bijkom zoals het nou liekt. En ja, woensdag, donderdag en gewoon de geleidelijk aan. Toch wel regen in buiengebieden die ze kant op komen. En dan zakt de temperatuur terug toch echt onder de 20 graden. Ja, er wordt toch haalstoelder om hem weer aan te tikken. Maar niks is onmogelijk. Maar ja, we gaan richting 17, 18 graden. Ja, en 17 graden is normaal om deze tijd.
1: Ja, het is begin oktober. We kunnen keurig boksen aan haar, maar we zullen ervan genieten.
0: Ja. Ik heb hem nog halen.
1: Stikke
0: ja, op dit moment nooit, maar overdag wel.
1: Kloor. Hey, geniet van het weekend.
0: Ja, net zo. Mooi.
1: Mooi.

0: Goedenavond, dames en heren. Hier is de regionale omroep Noord en Oost.
1: Al 80 jaar regionale omroep in Groningen, Drenthe en Friesland.
2: Dat komt wel een dikke knal.
3: Heb ik toch niet van onweer of zo, maar...
4: Het epicentrum van de beving ligt in de buurt van Loppersum.
1: Wat is de toekomst van de regionale journalistiek? De documentaire Het Nieuws van Morgen. Zie je morgen op TV Noord.
5: De Rono wenst u een goedenavond.
6: Spreek met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
9: Voor, tegen, links of rechts, een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. EB Magazine. Zuurstof tot nadenken.
10: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
9: Probeer EB Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
11: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
1: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
12: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
1: Dit is Radio Noord. Nu het nieuws van 9 uur.

0: De co-piloot van het Fly Dubai-vliegtuig viel de gezagvoerder aan met een bijl, meldt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten. Hij probeerde de controle over het toestel over te nemen. Volgens de Emiraten was het een terroristische aanval. Het vliegtuig met ruim 170 mensen aan boord maakte een noodlanding in Saoedi-Arabië. Inmiddels is duidelijk dat de Omaanse co-piloot eerder werkte bij maatschappij Oman Air. Volgens ABC News werd hij daar geschorst omdat er extremistisch materiaal bij hem werd gevonden, waarna hij werd gezien als veiligheidsrisico. In Nederland rijden steeds minder dieselauto's rond. Al jaren daalt dat aantal. Nieuwe worden amper nog verkocht en naar tweedehands exemplaren is nu nog maar weinig vraag vanwege de hoge dieselprijs. Sinds de oorlog tussen de VS en Iran zijn de brandstofprijzen enorm gestegen en diesel is nu duurder dan benzine. Tweedehands sites zeggen dat er de laatste tijd amper nog interesse is in tweedehands diesels. Rusland heeft vannacht opnieuw een belangrijke brug in Kiev aangevallen. De brug over de rivier verbindt het westen en het oosten van de Oekraïnse hoofdstad. De burgemeester van Kiev zegt dat er door de aanval geen verkeer meer mogelijk is over de brug. Afgelopen dagen voerde Rusland ook aanvallen uit op een andere belangrijke brug in de stad. Rusland heeft de afgelopen weken de aanvallen op Kiev verder opgevoerd. In september werd de stad bijna twee keer zo vaak aangevallen als een maand eerder. Vandaag rijden er geen treinen van of naar Amsterdam Centraal. Dat heeft te maken met werkzaamheden op het station. ProRail gaat onder meer de perrons verlengen en de trappen verbreden. Dat is volgens de spoorbeheerder nodig vanwege het groeiende aantal reizigers. Dagelijks komen er zo'n 200.000 mensen op Amsterdam CS. En het weer, veel zon, later in het noordwesten meer bewolking. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Ontdek Noord-Europa met Kloosterreizen en MSC Cruises. Vaar vanuit Kiel, Hamburg of Rotterdam langs indrukwekkende kusten, charmante steden en frisse fjorden. Boek jouw MSC Cruise bij Kloosterreizen en geniet aan boord van de unieke MSC-beleving. Kloosterreizen en MSC Cruises. Samen brengen we Noord-Europa dichterbij.
2: Van Uffelen, dat is Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
3: Bent u minder mobiel en heeft u kunstgebitklachten? Met de mobiele praktijk van Kunstgebit aan Huis komen we bij u aan huis. Wij passen uw kunstgebit aan of we maken een nieuw kunstgebit dat weer goed zit in slechts 3 afspraken. Neem contact op met Kunstgebit aan Huis via 0683-252-162.
4: Zorgeloos lachen met Kunstgebit aan huis.
3: 0683-252-162.
2: Van Uffelen Broekenweek. Tweede broek, halve prijs. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
5: Ja, het is weer voorbij die mooie zomer. Tijd voor wat warmte in huis. Ja. Tijd voor sfeermakers. Dus snel naar Kruid en Kramer's gigantische showroom. Wow. Op de Woonboulevard in Groningen. Om je huis herfst en winter klaar te maken. Mooi. Met de sfeermakers van Kruid en Kramer. Zeker weten dat jij er lekker warmpjes bij zit dit najaar.
6: Echt wel?
5: Kruid en Kramer, de sfeermakers.
7: Riga. Riga Keukens, daar word je blij van.
8: De Winter Riool Service
9: lost elke verstopping en lekkage snel op.
8: De Winter Riool Service.
9: Kijk op uriool.nl.
7: Riga.
10: Riga Keukens heeft als een van de weinigen zijn eigen montageteam. Geen gedoe dus.
7: Riga.
10: Riga Keukens, daar word je blij van.
11: Radio Noord.
12: Noord en Ommeland.
13: Met Marcel Nieuweweg.
14: In dit uur van Noord en Ommeland, gewoon op Beppie van der Sluis, is boswachter van de week en Reinders.

0: De Bee Gees, dit is er al een van, Tragedy, op Radio Noord. Het is 9:10. En weer gewoon exact 100 jaar terug in de tijd. Want vandaag, precies 100 jaar geleden, kwam Otto Erelman uit tijd. Otto Erelman, denk je misschien, verrek. Ja, is er ook alweer?
1: Langstrodenoornuimt.
0: Reiner Smit, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, als we de geschiedenis induiken, dan wist er natuurlijk bij. Onze Zeker. Historicus, toen wijs er alles van. Otto Erelman. Ja, neem ons even met. Schilder en van schilderijen, die we eigenlijk allemaal wel kennen.
1: Nou, als het ooit een keer in de hal van Stadhuis in de stad best was, dan is het zo'n hang. Heel groot schilderij, dat het elke nacht vast wel eens een keer zijn. De paardenkeuring op de Grote Markt op de 28 augustus.
0: Ja, 1920.
1: En dat is toch wel wat kunsthistorici noemen. Het magnus opus, zeg maar, het grootste waak van Otto Erelman.
0: Ja, en als je nou radio luistert via televisie, dan kun je hem zo'n Karel, die gooit hem dan in beeld. En dan zing je ook dat schilderij, ja, dit is een icoon, toch?
1: Dit is een icoon, ja. Dit is zoals wie Grun denken dat de vooroorlogse Grote Markt was. Dat wordt altijd kreeg weer die discussie. Ja. Van de bouw moet afbroken worden. Wie moet terug naar die vooroorlogse Grote Markt. Die in april 45 verwoest worden is. Maar ja, het is een schilderij. En ja, Erelman had toch een beetje de neiging om de wereld een beetje mooier neer te zetten nog dan daar was.
0: Ja, want neem ons eens even met. Want wie zong Martini-toorn, wie zong dat Witte Peert. En ja. Er stond poor personen op dat schilderij wat helemaal niet kennen in 1920.
1: Nee, door helemaal rechts in beeld met bolhoed door rest eigenlijk de belangrijkste maat.
0: Als ik dit kaart op King sorry. En daarnaast vroeg hij in het microfoon.
1: sorry, zit met de King. Aan de rechterkader stond met de bolhoed door stond Jan Evert Scholten. De aerapaneelfabrikant. De zoon van Willem Albert Scholten. En dat was de man in Grun met de dikste portemonnee. Ja. En dus die zat overal in. En er was ook een peerderlijfhebber. Dus die stond er prominent in beeld. Maar ja, ook de piqueur die door met dat peerd rondloopt. Ja, die was toen schilderij Kloor was ook al dood. En om nog aan te maken, Erelman was peer en hondenschilder. Dus hij had het mooiste hengstschilder die ooit zijn had. Dat was Tabor. En die stond op prominent wit in beeld. Maar ja, Tabor die was op het moment van het schilderen ook al 22 jaar op tijd. en als die gebouwen aan de linkerkant, die gevels van de Grote Markt, ja, die waren toen ook al afbroken en vervangen door andere gevels.
0: Dichterlijke vrijheid.
1: Dichterlijke vrijheid. Een soort geïdealiseerde, geromantiseerde voorstelling van zoeken is er het eigenlijk van maakt.
0: Wanneer leefde die Otto Erelman?
1: Dit schilderij had een schilder toen hij 80 was.
0: Zo.
1: Ja, precies. Dat was wat.
0: En zeker in die tijd, toch?
1: Ja, zeker in die tijd. Tiet komt in 1926, hij is geboren in 1839. En dat was een heel andere tijd. Als een heel arm jonkie, zeg maar. Zijn pa was vermoedelijk koster van de A-kerk. En hij is geboren in huis op Houken van de Zonenstraat in de Botteringenstraat. Door stort dat huis, dat stort er nog altijd. En als Goudgoors kijkt naar herre, nog 80 jaar zijn schildersezel bij zijn ouderlijk huis op de stoep zet om dit schilderij te schilderen. Van nu dit perspectief herret schildert.
0: Wauw.
1: Ja, ja.
0: Wow. Nou kennen we vernomelijk hiervan. Ja. Wat had er nog meer schilderd? Wat was het eigenlijk voor schilderij?
1: Het was een jonkje dat arm geboren was, maar heel veel talent had voor tekenen en ook voor schilderen. Hij wilde tekenen in schilder. Worden. Mocht even van Olu, die vond dat niks, kunstenaar. Zo ging dat in die tijd. Ja, is toch nog Academie Minerva gewoon de tuikenschouder toen in stad. Ja, het was een gooie schilder. Maar ja, vooral talent voor honden en peren en daarin schilderen. Daar was er vooral heel goud in.
0: Was het populair trouwens?
1: Ja, hij mocht zelfs koningin Wilhelmina op peert schilderen.
0: Dus,
1: ja, zeker.
0: Je had nog wat met kolonialisme hebben gisteren.
1: Ja, zoals elke ander dat in die tijd had. En hij was een schilder van de elite. Hij schilderde de honden en de peren van de Nederlandse elite. En ja, die waren ook dol op die schilderijen van Erelman. Toen hij in 1926 overleed, was het een rijke kerel. Echt een nieuwe vermogen naar de biocorschilder.
0: Dus een aanzien. 26 kwam er ook de tijd. Exact 100 jaar geleden. Toen kwam er een Otto Erelman museum hier in de stad.
1: Nee. Toen hij overleefde, was al een beetje uit de mode. Toen kwam de moderne abstracte kunst kwam allemaal op. Ja. De ploeg en dat soort dingen begon toen. Toen kwam de oorlog. Toen kreeg je nog meer nieuwe zakelijkheid en moderne kunst. zoiets. En in 1986 hebben ze het huis Woorai, daar een speciaal met atelier hier in stad neerzet, hebben ze gewoon afbroken. Daardoor was het een heel mooi museum waar je een kind mag, maar er was ook geen enkel protest. En in de jaren 60, 70, 80, 90, ja, toen vroeg gewoon dat mensen wel eens schilderijtjes van Edelman bij de kringloopwinkel op de kop tikt hebben voor een paar gulden.
2: Echt hoor?
1: Ja,
2: en als er nou een Edelmannetje aan de muren heeft hangen?
1: Ja.
2: Wist koopman?
1: Wist wel koopman. Ik ben een beetje aan het rondschouwen geweest. Nog een keer gekeken bij de kunsthandel. Een gewoon klein portret van Sint Bernard Pup.
2: Yeah.
1: Dat was een van zijn favoriete hondensoorten. Nou, dat gooit tegenwoordig weg voor 10.000 euro. Schilderijtje van dat gebied vattig.
2: Zo.
1: En grote schilderijen, zeg maar, van die genre stukken. Wordt echt meer dingen allemaal opzucht. Die gewoon gauw weg voor 30.000, 40.000. En ook wel grotere schilderijen van om met Favie van die Sint-Bernards erop. 60.000, 70.000 euro. Ja, dat is vandaag de dag. Is dat weer heel anders.
2: Dus als je nog niks gedaan hebt, vandaag even snoesten op zolder maken, zeg maar.
1: Ja, en op zolder kijken wat er nog hangt. En zo. Ja, nog het was een productieve schilder. Dus wellicht hangt er biotus nog wat.
3: Maar wordt er ook wat vervalst van Edelman al?
1: Nee, dat heb ik nog nooit gehoord. Nee,
3: ik vraag
1: me
3: af, zijn er dan Edelman-kenners?
1: Ja, vast wel. Maar Edelman, hij kon ook heel gauw portret schilderen. Maar er waren heel veel portretschilders in die tijd. Hij had zich gespecialiseerd op honden en peren. En de manier waarop hij de vacht en de structuur van die beesten in de levendigheid op het schilderslinnen kreeg, dat was toch wel bijzonder.
3: Ja.
1: En ik denk dat dat vrij stoer is om dat noord te schilderen.
2: Worden Rosa, Karel, is het plan?
3: Nee.
1: Nee, maar is het wel inderdaad met ploegschilders dat vervalst wordt en dat soort dingen? Dat is ook makkelijk. Als toen gewoon Edelman weer snoer schilderde, dan was het een verdomd gooie schilderwezen. Hij kon wel wat. Ja,
0: bijzonder. Otto Edelman. Meung bij ons op de site een uitgebreid verhaal. Die optijkende Reinder. Zeker hem lezen op zo'n eerlijke zondag. Vandaag 100 jaar geleden uit Tietkom. Ja, een fantastisch schilder. Wel vattig Jolene, hoe het kwam is, die man kennen we ook. Reinder, dankjewel.
4: Mijn toontje.

slecht op en de sputter spreekt nabiens op. Wat is mooier dan een hoeske met een mooi lapje grond? Wat is beter dan de kunstmis? Ja, daar wou je die dat stront. Van een peer en een kou, bimien al ook de beer. En als wie om sneeuw, ja, dan zong wie maar weer. Mien wijkskilde bon, die komt zo slecht op en de sputter.

0: Golden Wien behoeft geen krans, zeggen ze dan. Kloor. Wie gewoon naar de boswachter van de week. En dat is ditmaal Bepje van der Sluis. Bepje, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ja, je wilt het met ons hebben over een heel lief beestje, hè?
1: Nou, hij is veel liever dan je denkt misschien.
0: Echt niet?
1: Ja, echt wel.
0: Nee.
1: Nou, wat is jouw beeld van de Europese hoornaar? Vertel.
0: Dat is een hele grote wesp. Als ik hem zie, dan krijgt hij een tik en dan maak ik hem dood.
1: Oh jeetje. Ja, dat is niet zo aardig van jou vooral.
0: Nou, ik denk de meeste luisteraars dat die dat ook doen, toch?
1: Ja, nee, ik snap het. De wesp heeft in het algemeen natuurlijk wel een beetje een negatieve... image, om het zo maar te noemen.
0: En ja.
1: Dat zijn denk ik vooral ook de limonadewespen, hoe ze genoemd worden, die op je eten afkomen. En als je lekker aan het eten bent, dan zit het om je heen zoomen. En ik kan me inderdaad goed voorstellen dat mensen dat niet zo heel erg leuk vinden. Maar de Europese hoornaar is eigenlijk best wel een heel ander type beest.
0: Want
1: die komt eigenlijk helemaal niet op je afvliegen. Die heeft daar helemaal geen zin in, heeft er helemaal geen belang bij. Die vliegt gewoon langs je heen, want die hoeft helemaal niks van mensen. Maar, er is wel een maar. Ik vond laatst, of nou niet ik, ik kreeg een melding van een nest Europese hoornaars bij Tetje Hoorn in Droegwold. En die zat onder in een boomholte, een boom liggend op de grond naast de parkeerplaats. Dus daar lopen best wel veel mensen langs. En er was een vrouw op een fiets, die had de fiets er tegen aangezet met het kindje voorop, tegen de boom aan waar het nest in zat. En dat vinden die hoornaars dus niet zo leuk. En ze konden nog op tijd wegkomen, er is gelukkig niks gebeurd. En er was ook nog
0: Want wat had er kunnen gebeuren?
1: Nou, dan komen die hoornaars heel hard op je afvliegen, want die willen niet verstoord worden. Dat is eigenlijk het enige wat ze niet willen, is verstoord worden in hun nest. En er was nog een aannemer die de boom even op wilde pakken met een heftruck of iets dergelijks. En die moest heel snel de trekker in omdat er heel veel hoornaars achter hem aankwamen. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat je dan helemaal niet blij bent. Ook weer niks gebeurd, maar toen dacht ik, daar moeten we wat mee. Dus ik heb daar een poster opgehangen van, let even op, hier zit een hoornaarnest, kom er niet te dicht langs. En dan is er dus niks aan de hand. Ik moest natuurlijk wel dat die poster ophangen, met gevaar voor eigen leven. Want,
0: maar dan kan je toch beter zo'n nest uitroken, of niet?
1: Nee. Het zijn natuurlijk gewoon beestjes die hier gewoon horen. Hè. De Europese hoornaar is wat anders dan de Aziatische hoornaar, die veel mensen ook wel kennen. Dat is een exoot en die wordt ook niet meer Aziatische hoornaar genoemd, maar geelpoothoornaar, omdat ze van die prachtige gele poten hebben. En het verschil is eigenlijk dat die Europese hoornaar hoort hier gewoon van nature thuis. Die hoort bij het natuurlijk evenwicht. Die eten wat verschillende soorten insecten, maar die eten ook boomsappen, nectar van bloemen en dergelijke. En die Europese hoornaar, die hoort hij dus gewoon, maar die geelpoothoornaar, die hoort hij eigenlijk niet thuis. Die verstoort een beetje dat natuurlijke evenwicht. Die eet bijvoorbeeld heel veel bijen en hommels. Dat zijn van die bestuivende insecten die wij nodig hebben. En daardoor wordt wel die balans wat minder. Dus dat is echt een groot verschil.
0: En die geelpoothoornaar, dat is een Aziatische hoornaar?
1: Dat wordt nu de Aziatische hoornaar, wordt nu de geelpoothoornaar genoemd.
0: Okay.
1: Die heeft een nieuwe naam gekregen,
0: ja.
1: dat heb je wel eens natuurlijk. En het verschil is eigenlijk dat de Europese hoornaar is veel groter. De Aziatische hoornaar is veel kleiner. De Europese hoornaar die kan wel tot 35 mm lang worden, de koninginnen.
0: Ja.
1: En het is daarmee ook de grootste inheemse wespensoort van Europa. Dus ik kan me voorstellen dat het niet echt een leuk pretje is als je bang bent voor insecten om
0: ernaar
1: te kijken.
0: Dat is wel grappig, dat is eigenlijk hetzelfde als bij mensen toch ook. Want wij Europeanen zijn groter dan die mensen uit Azië.
1: Nou, ik vind het een grappige link. Ik weet niet of het er wat mee te maken heeft. Maar het is een observatie inderdaad.
0: Ja, precies.
1: Ja, okay. Zeker. Dat is zeker zo. En, die Europese hoornaar heeft dan een hele grote opvallende roodbruine kop, roodbruin borststuk en roodbruine poot. En het achterlijf is net zoals een gewone wesp die wij dan wel kennen. Geel met zwart. En een Aziatische hoornaar is veel zwarter. En die zijn veel kleiner. En die hebben dus van die gele opvallende uiteinden aan hun poten. Waardoor ze nu dus ook de geelpoothoornaar worden genoemd.
0: Ja.
1: En je hoeft dus eigenlijk helemaal niet bang te zijn voor hoornaars. Ook niet voor de Aziatische hoornaars.
0: Zolang je ze maar niet lastig valt.
1: Precies, en ze komen echt niet op je af. Maar het is wel zo, als ze steken, dat doet wel een stuk veel meer pijn. Want die angel is groter, maar er zit minder gif in. Dus mensen die allergisch zijn, hebben daar dus wel weer minder last van. Dat is wel even een beetje voor de mensen die allergisch zijn. Want dan ben je vaak nog banger voor wespen natuurlijk.
0: Ja.
1: Maar ze komen dus beslist niet op je af. Ze kunnen wel op licht afkomen. Daardoor kan er ineens bijvoorbeeld een hoornaar bij je lamp of bij je raam zitten. Denk je, wat doet hij hier? Maar die komt niet op jou af, maar op het licht. En ze willen eigenlijk helemaal niks van je hebben. En tegen de herfst aan, dus ongeveer nu en de komende maand, wordt dat nest ook veel minder actief. De laatste koninginnen worden geboren en de mannetjes. Die koninginnen worden nog bevrucht door de mannetjes. Die mannetjes hebben overigens ook geen angel. Die gaan ook dood. Dus die zijn eigenlijk vrij nutteloos, behalve het bevruchten van die koninginnen.
0: Ik ga nu geen vergelijking trekken met mensen.
1: Nee, zou ik zeker niet doen. Nee. Ik zou me er niet aan branden als ik jou was.
0: Heel goed.
1: Ik zeg niks. En die koninginnen gaan die zo een plekje opzoeken om te overwinteren. En die worden in de lente weer wakker. En die gaan weer een nieuw nest bouwen. Waar je weer voor op moet passen, voor dat nest.
0: Je wordt weer enorm bedankt, Peppi. De Europese hoornaar. Toch de wijze waarop jij het vertelt, kijk ik toch iets anders naar die beestjes.
1: Oh, dat is heel fijn. Dus ja? Misschien niet meteen de krant pakken en hem doodmeppen. Maar gewoon even kijken wat er gebeurt.
0: Ik zal even aan dit gesprek denken.
1: Goed zo.
0: Dankjewel. Fijn weekend.
1: Fijn weekend. Doeg.

0: Op zondagochtend hoor je bij Radio Noord Leven in Muziek.
1: Deze week gepresenteerd door Nivino Geertsema.
2: Mijn gast deze week is Jeroen Rusjen. En ik praat met deze creatieve duizendpoot over het maken van de allergrootste Nederlandstalige hit ooit. Over zijn werk voor en zeker ook met Wout Aans. En met welke artiesten zou hij nog graag willen werken? Dat hoor je ook. En we hebben het over het geloof.
1: Luister ook morgenochtend van 8 tot 10 Leven in Muziek.
0: Hier bij Radio Noord.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
6: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
7: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
8: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
9: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
8: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
10: Het is 9:30. Het laatste nieuws kringen we van Frits Semmelkamp.
11: Goedemorgen. Aardappeltelers in onze provincie knijpen hun handjes dicht. Ondanks de droge zomer lijkt de oogst nog redelijk gelukt. Toch is de opbrengst nog zo'n 10-15% lager. Menkel van Zwol, aardappelteler in Spijk, zegt dat het allemaal niet vanzelf ging.
12: We zijn 6 weken lang non-stop aan het beregenen geweest om die planten maar gewoon aan het praten te houden in de hoop dat er dan een regenachtige periode zou komen met normale temperaturen, zodat je nog een paar weken groei kon krijgen. En dat is gelukkig in augustus is dat wel gelukt. Daar zijn we heel blij mee. En daardoor lijkt het nu de opbrengst nog bij ons nog redelijk. Niet goed, maar wel redelijk nog.
11: Door de lagere opbrengst is de aardappelprijs flink gestegen, maar veel boeren krijgen een vaste vergoeding voor hun oogst en zullen daar dus niet van profiteren. Een Gronings kampioenschap, dat wordt verreden in Drenthe. Dat is wat er vandaag op het programma staat voor de BMX'ers, de crossfietsers. Het kampioenschap zou vandaag in 7 huizen worden verreden, maar de baan werd daar afgekeurd afgelopen week. En dus moest er flink worden geschakeld.
13: Het was bekend dat Assen dus een goudgekeurde bona voor dit jaar. En toen hebben ze heel veel telefoontjes gepleegd op de woensdagavond om dat allemaal vormen te krijgen hier op deze zondag. En dat is dus de vooruit overleden. Maar chapeau voor Assen, ze hebben het netjes overgenomen.
11: Ja, zei Jans Wiersma, een van de vrijwilligers bij de BMX-vereniging FCC de Spartanen in 7 huizen, maar vandaag dus in Assen. De bosbrandweer Noord-Nederland in Niebert heeft een nieuwe brandweerwagen in gebruik genomen. Het gaat om een Franse auto, een zogenoemde CCFS. De wagen kan ruim 6000 liter water meenemen, rijdend blussen en heeft 4x4 aandrijving, waardoor die makkelijker in natuurgebieden kan komen. Tijdens de grote natuurbranden afgelopen zomer in Nederland zijn de Franse wagens al ingezet, al waren ze toen nog in Franse handen. De komende periode worden de wagens aangepast aan de Nederlandse eisen en kunnen daarna worden ingezet. Het Groningse animatiestudio Happy Ship heeft geen gouden kalf gewonnen op het Nederlands Filmfestival. De prijs ging uiteindelijk naar Graves End, een korte film over AI. Happy Ships was genomineerd met de productie Being Gregor, waarbij de kijker via een VR-bril zelf de hoofdpersoon wordt. Being Gregor is een bewerking van Franz Kafka's beroemde vertelling De Gedaantewisseling. En de Gouden Kalveren, dat zijn de hoogste Nederlandse filmprijzen. Laat er meer van te lezen bij ons op de site rtvnoord.nl en natuurlijk in de app.
10: Dankjewel Frits. Kringen we nog het weer van Harma.
14: Vroeg is de regelmatig zon en met een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt zo'n 19 of 20 graden. Vanavond min vannacht is de kans op een enkele bui. Voor de rest kan de lote mistbank ontstaan met een minimum van 10 tot 13 graden. En morgen komt de zon er weer bij. De wind uit zuidwestelijke richting is zwak tot matig met 18 tot 20 graden.
10: En Elwin is onderwegs weer Noordstad vanuit Assen. Want er is namelijk een marktendag. Kijken of we wat moois kunnen scoren.
15: Bekijk de gerestylede winkel, ontdek de nieuwste woontrends en win fantastische prijzen. Tijdens ons gezellige woon-event op 19 en 11 oktober bij Prummel Interieur in Stadskanaal.
16: Ervaar de pracht van Groningen op het landgoed van Museum Borg Verhildersum. En bezoek de exposities in het koetshuis en op de boerderij. Ga naar verhildersum.nl.
17: Mensen, als je kool worden, word ik een goudadres voor jou. Frans Kopal Hoorwagen aan Noorderhoven in Stad. Alle stijlen voor man en vrouw en alles is op vuurrood.
18: Palen en planken voor een schutting. De4keien.nl.
17: Nou ook bij Frans Kopal. Secret Hair. Een hooraanvulling voor man en vrouw en gooi meestijd zicht. Kijk maar eens op hun webstee. Franskopal.nl.
19: Ontdek Noord-Europa met Kloosterreizen en MSC Cruises. Vaar vanuit Kiel, Hamburg of Rotterdam langs indrukwekkende kusten, charmante steden en frisse fjorden. Boek jouw MSC Cruise bij Kloosterreizen en geniet aan boord van de unieke MSC-beleving. Kloosterreizen en MSC Cruises. Samen brengen we Noord-Europa dichterbij.
20: Meertens Meubelen
21: en Tapijthuis. De vriendelijkste woninginrichter heeft alle soorten meubelen, een slaapafdeling, raamdecoratie en vloeren.
20: Meertens Meubelen
21: en Tapijthuis in Veendam. En Rolf?
22: De koffie staat klaar. Sensatie, spanning en acties, dat is topbasketbal bij Donar. Kom aanstaande dinsdag ook naar de thuiswedstrijd van Donar in Martini Plaza in Groningen. De wedstrijd tegen Leuven Bears begint om 19:30. Kaarten via donar.nl. Tot Donar!
20: Meertens Meubelen
21: en Tapijthuis. En natuurlijk hebben we ook thee.

0: Jackson Brown en Clarence Clemens. You're a friend of mine. Hobby naar onze kameroot van de show, Elwin Baas. Ja, Elwin, veel mensen die vinden dat hij schier om even nooit maakt te gewoon. En als je echt maakt, live hebben ben, dan moet je even door. Volgens mij nog staat, want dan ben, lees ik dat goud, waar 100 kron?
1: Ja, klopt ongeveer.
0: Is het telt?
1: Ik hoor die heel slecht. Ik hoor mezelf ook terug en ik hoor die ongeveer 3 keer vanaf de mond komst. Maar ik denk, vaar 100 krom, ja, dat kan ik denk ik wel naar Paul doorkaatsen van de organisatie. 400 kramen ruim vandaag.
2: Ja, dat zijn er nogal wat, hè? Ja, heel veel standhouders. We hebben natuurlijk 7 verschillende themamarkten. En ze komen met kramen, tenten, verkoopwagens. Dus laat je vooral verrassen als je vandaag langskomt.
1: Ja, 5e keer na de pandemie, zei je direct ook al even bij in het voorgesprek met mij. Hoe ziet het eruit vandaag?
2: We hebben eigenlijk vanaf de Martini-toren, dus vanaf de Grote Markt, hebben alle straten die ertussen zitten, tot en met de Brugstraat, helemaal vol. Met standhouders en we hebben een leuk foodplein aan Munnekeholm. Dus ook voor de kinderen is wat te doen, leuk speeltoestel daar. 4 punten met muziek, dus ook live muziek is erbij. Dus laat je verrassen, struin langs de meer dan kilometer afstand aan kramen en geniet.
1: Ja, want het is ook nog op een bepaalde manier ingedeeld, begreep ik toch?
2: Ja, 7 verschillende themamarkten die ook vaak zijn in Groningen. Maar die worden geclusterd bij de Groningen Marktdag. Markten, streekmarkten, vintage, handgemaakt, antiek en vlooien. Ook voor boeken en platen kan je langs. Er zijn wat brokanten. Dus ja, het is genoeg te bewonderen.
1: Ja, en hoe is het voor jou? Want de telefoon ging de hele tijd en net zei iets moois van... Oh, mijn telefoon gaat en die ging niet.
2: Ja, er moet ook veel plekje. Iedereen wil stroom. Iedereen wil toch nog even de laatste dingen weten. We sturen natuurlijk altijd keurig de informatie. Maar ja, die mensen zijn ook al soms een beetje gespannen. Zeker als het voor hun de eerste keer is op een markt staan. Dus er gebeurt veel. Maar nu zijn we open. Dus nu kan de telefoon bewijs van uit. Dat doen we natuurlijk niet. Maar nu kunnen we zelf ook even rondlopen en zelf ook genieten.
1: Ja, en Harma heeft goed weer meegebracht. Hè? Want het is nu al heerlijk toeven.
2: Ja, het is echt na zomer. Ik heb nu nog een jas aan, maar die gaat uit. En vanmiddag wordt het gewoon 20 graden. Als je wil kun je gewoon met je teenslippers hier over de markt lopen 3 oktober. Hoe mooi is dat?
1: Ja, fantastisch. Nou, ik ga eens even de markt op. Dankjewel Paul. Veel plezier dan dat je met je jas uit doen straks. En geniet er een beetje van vandaag. Loop ik even een klein rondje over de markt. En dan even kijken of ik hier wat... U begint al te lachen.
3: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
3: Ik ben een Duitse mens.
1: Nou, dan spreek je weer Duits.
3: Ja?
1: Ja, kaak geen probleem. Ja. Ja, wat sind Sie ja hier früh?
3: Heute früh?
1: Ja.
3: Ja, wir kommen hierher, weil der Markt so schön ist und Groningen so schön.
1: Ja, ja. Sind Sie noch, was wollen Sie kaufen? Haben Sie etwas in...
3: Wir gucken und dann wollen wir erstmal lecker Kaffee trinken und Appetit essen und Kibbeling essen.
1: Ja, Kibbeling, ja. Ja, natürlich.
3: Ja, und hier gucken. Vielleicht kaufen wir was.
1: Ja, super. Na, viel Spaß damit.
3: Bedankt. Schönen Tag.
1: En moin.
0: Ja, kijk, dat is mooi. Hè?
1: Nou, dus
0: in
1: het is
0: er ook al gauw die Marcel. Ja, ik begreep dat Elwin mij heel slecht hoorde. Gaf net ook aan, alsof ik in een blikje zit.
1: Ik hoor die ook nooit meer.
0: Nee, ik begreep het. De boodschap is helder. Als je nog maakt wil, de mooie Noordstaat. Er stond vaar onder de krom en ze komen overal fort. Ook uit Duitsland. Ga je er nog heen, Karel?
4: Ja.
0: Nou, duidelijke tol.
4: Ja.
0: Mooi.
5: Hoor je nieuwe muziek uit Groningen.
6: Dit is deze week Gronings Goud. Maal om Vel van Bees Maal en Alex Lutjeboer.

0: Het erodeert allemaal wat, hè?
1: Het is niet meer zoveel op, zeg maar.
0: Nee.
1: En Nights Alone, alhoewel in Bruine Kroeg, is dat ook nooit. De kist vond mij ook wel redelijk op tijd.
0: Kan ze geen donker zitten.
1: Aan de middag worden, dat bedoel ik.
0: Ja. Ja.
1: We gaan het erover hebben, want het is de dag van de Bruine Kroeg. En voor het eerst doen er ook Bruine Kroegen in stad met. En hier met, ja, wordt eigenlijk de vertrouwde stamkroeg in het zonnetje zet. En de keer binnenstappen bij een kroeg worst misschien nog nooit west best. Bijvoorbeeld bij Café Merlijn in Oosterpoort. En ik heb aan de telefoon Peter Ribberink, eigenaar van Café Merlijn. Peter, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Goedemorgen, ja. Even kijken, het is 10:50. Met zo'n kroegleven denk ik dat jij nog niet zo heel lang wakker bent. Klopt dat of niet?
2: Nou, ik zou al wat eerder gebeld worden, dus ik had een wekker gezet. Maar ja. Ik was gisteravond hoefde ik niet te werken. Dus in tegenstelling tot mijn collega Felix, die vannacht wel moest werken. En ja, die ligt nog op één oor.
1: En hoe laat wordt het dan gemiddeld op zo'n vrijdag?
2: Nou, op zo'n vrijdag toch wel een uurtje of drie. En dan, ja, dan gaan de mensen weer uit. En dan moet je nog schoonmaken en doen. Dus ach, ja. Dan ben je als barkeeper toch wel tot een uurtje of 4:30 bezig.
1: Bezig. En gisteren moest er sowieso goed schoongemaakt worden. Want vandaag is de dag van de Bruine Kroeg.
2: Vandaag is de dag, hè?
1: Ja.
2: Ja. Nee, dat klopt. Ja.
1: Hebben jullie zo'n speciale dag nodig, Peter?
2: Nou, wij aan zich niet. Maar dat het Bruine Café in het zonnetje wordt gezet, dat, ja, dat lijkt me wel nodig. Want er verdwijnen er een hoop. Ik bedoel, ik las dat Heineken in Engeland 500 cups opgekocht heeft. Ja, dat is ook niet voor niks.
1: Nee.
2: En er zijn er steeds minder in Groningen.
1: Waar zit hem dat in, Peter?
2: Waar zit hem dan in? Ik denk in kosten, baten. Ik denk dat je kan niet echt in de overheadkosten kijken van andere cafés. Nee. Maar vaak huurcontracten met brouwerijen, denk ik, met huurbazen. Dat zijn mogelijkheden. En natuurlijk alles wordt duurder, hè?
1: Ja, alles wordt duurder. Huurcontracten zitten er niet in het feit dat mensen het bruine kroeg, het bruine café minder goed weten te vinden?
2: Dat zou ook kunnen. Tuurlijk, dat zou ook kunnen. Ja. Ja, daar hebben wij gelukkig geen last van. We hebben het hartstikke gezellig druk altijd.
1: Ja. Even voor de mensen uit Zoutkamp en Boetangen, hè? Café Merlijn. Wat is de geschiedenis? Even in een notendop van jullie café.
2: De geschiedenis in een notendop. Ja, het is begonnen als een buurtcafé in de Oosterpoort. En dat is in de jaren 80. Studenten dat overgenomen en die hebben daar Café Merlijn van gemaakt. Er was toen behoefte aan iets met, niets stuk kon maken. Er stonden wat bruine tafels in, wel een geweldige draaitafel met een hele hoop LP's en geen gezeur en muziek draaien. Juist. Daar had de jeugd toen erg veel zin in.
1: Ja, daarvoor was het Café Le Doc, toen kwamen dus die studenten erin. Dus toen zijn zeg maar de rode kleedjes ook van tafel gegaan.
2: Toen zijn de rode kleedjes ook van tafel gegaan. Ja, precies. Dat klopt.
1: Hey, heb je nou veel stamgasten, Peter?
2: Heel veel. Heel veel. Ja. En die komen niet alleen uit de Oosterpoort. Die komen nou vanuit Hoogkerk, maakt niet uit waar ze vandaan komen. Ze hebben meestal wel eens in de Oosterpoort gewoond. En dan blijf je toch komen.
1: Ja. Ja, dat is dan het is familie, denk ik dan, of niet? Zo voelt het
2: mensen helpen elkaar graag. Als je wat nodig hebt, een match. Nou, toevallig laat je nou net aan de bar zitten, zeg. En dan, wordt er eenmaal wat geregeld. En dan wordt er iemand uit de brand geholpen. Dat gebeurt vaak.
1: Hey, als ik vanmiddag zou komen, hè, wat betaal je voor een fluitje?
2: 2,70.
1: Zo, kom daar nog eens om.
2: Nou, dat scheelt wel. We zijn natuurlijk ook geen binnenstad, maar je hoeft het ook niet allemaal super duur te maken.
1: Dat is ook weer waar. Hey, hoe laat gaan jullie los? Hoe laat kunnen mensen terecht?
2: Vandaag vanaf 4:00. Hè, dat zijn bijna altijd onze openingstijden, 4:00. Behalve als de FC thuis speelt, dan gaan we eerder open.
1: Juist, dat is vanaf volgende week weer. Maar vanmiddag dus vanaf 4:00. En ben je nooit in een bruin café geweest of denk je, oh, even terug naar vroegere tijden. Of gewoon benieuwd naar Café Merlijn. Iedereen is welkom. Dankjewel, Peter, en heel veel plezier.
2: Jo, dankjewel. Hey, bye.

Zo af en toe kriegen we berichten van luisteraars dat je denkt van, oh ja, daar word je wel even stil van. Er kwam een berichtje binnen van Remy de Meijeren. Dat de radio bij zijn pa Joop standaard elke ochtend op Radio Noord stuit. Echt een vaste luisteraar. En daar hebben we gelukkig heel veel van. En daar ben we blind met. En schaam genoeg stond er ook in dat berichtje dat Joop door een ziekteperiode is overleden afgelopen week. En vandoor wordt er afscheid van hem genomen. En Joop had in het hele land woont met zijn vrouw. Vervolgens trouwde hij met een man en met hem woonde hij de eerste 30 jaar in Zeumuizen. Hij was uitvoerverzorger en hij had ook zijn eigen uitvoer helemaal zelf regisseerd. Alles lag klaar, zo ook het volgende nummer. Hij vond het namelijk fantastisch. Dit nummer wordt vandoor gedraaid tijdens het afscheid van Joop. Maar ik draai hem ook speciaal voor Joop Meijeren en zijn nabestaanden. Joop is 83 jaar geworden. Hier is Paul de Leeuw, De Steen.

een steen verlegd in een rivier op aarde. Het water gaat er anders dan voorheen.

altijd een weg omheen. Misschien eens gevuld door sneeuw en regen, neemt de rivier mijn kiezel met zich mee. Om hem dan glad en rondgesleten te laten rusten in de luwte van de zee. Ik heb een steen verlegd

Ik lever de bewijs van mijn bestaan. Omdat door het verleggen

0: door Expeditie.
1: Vanaf maandag is het de Expeditie Grun Jubileumweek.
2: Dat zijn meer dan 1000 afleveringen.
1: En dat is niet alles.
2: Zo!
1: Want op zaterdag 10 oktober sluiten we de week af met een speciale jubileumuitzending.
0: Echt leuk.
1: Expeditie Grun. 10 jaar bij RTV Noord.
3: Ik kan er weinig aan toevoegen.
4: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
5: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskil. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskil op Texel.
6: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskil op Texel.
7: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
8: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
9: Echt waar, joh?
8: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
1: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
10: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app.
11: Dit is Radio Noord.
1: Nu het nieuws van 10 uur.
12: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De prijs van diesel aan de pomp is iets gedaald. Gisteren maakten de grote industrielanden van de G7 bekend dat ze de komende 4 maanden maximaal 100 miljoen vaten olie en diesel uit hun reservevoorraad op de markt brengen. Dat gebeurde onder druk van president Trump. Meteen na de aankondiging ging de adviesprijs met 1 cent omlaag naar €2,76 per liter, meldt United Consumers. Bij een schietpartij in Amsterdam is vannacht een dode gevallen. Het gebeurde bij de Overtoomse sluis. Er is nog niemand aangehouden. Over de toedracht en over de identiteit van het slachtoffer in Amsterdam is nog niets bekend. De co-piloot van het Fly Dubai-vliegtuig viel de gezagvoerder aan met een bijl, meldt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten. Hij probeerde de controle over het toestel over te nemen. Volgens de Emiraten, waar het onderzoek loopt, was het een terroristische aanval. Het vliegtuig met ruim 170 mensen aan boord maakte een noodlanding in Saoedi-Arabië. Inmiddels is duidelijk dat de Omaanse co-piloot eerder werkte bij maatschappij Oman Air. Volgens ABC News kreeg hij daar een vliegverbod, omdat er extremistisch materiaal bij hem werd gevonden, waarna die werd gezien als veiligheidsrisico. Rusland heeft vannacht opnieuw een belangrijke brug in Kiev aangevallen. De brug over de rivier verbindt het westen en het oosten van de Oekraïnse hoofdstad. De burgemeester van Kiev zegt dat er door de aanval geen verkeer meer mogelijk is over de brug. Afgelopen dagen voerde Rusland aanvallen uit op een andere belangrijke brug in de stad. Rusland heeft de afgelopen weken de aanvallen op Kiev opgevoerd. In september werd de stad bijna 2 keer zo vaak aangevallen als een maand eerder. En het weer, veel zon, later in het noordwesten meer bewolking. Het wordt 19 tot 21 graden. Morgen in het noorden mogelijk een bui. Vooral in het zuiden zon en ook dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
13: November, 30 jaar kunstmaand Ameland. Op 40 plekken ontmoet je internationale kunst. Is er muziek? Zijn er films, rondleidingen en verhalen die je meenemen? Laat je verrassen en vier ons jubileum mee. Kijk op kunstmaandameland.com.
14: Ja hoor, zelfs voor een olifant heeft Otterdier Compleet in Leek het juiste voer. Otterdier Compleet, de grootste dierenspeciaalzaak van de regio. Ook online.
15: Ga nu naar Koken en Wonen.
16: Voor topkwaliteit kokerij en uitgeroepen tot beste kookwinkel van Nederland.
15: Ga nu naar Koken en Wonen.
16: In het stadshart van Appingedam.
0: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Radio Noord gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus schrijf nu 97.5 FM op. Dat is jouw frequentie van Radio Noord. Denk vooruit.
3: Mooi, ik ben Wia Buze. Kent u Every's Fashion in Zuid-Laren al? Vroeger kocht ik daar een maatje meer, nu vele maatjes minder. Maat 38 tot en met 58 bij Every's in Zuid-Laren.
17: Kom ook naar het Stoffenspektakel, de grootste stoffenmarkt van Nederland. Woensdag 7 oktober in de Martini Plaza in Groningen. De toegang is gratis. Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
18: Radio Noord.
19: Noord en Ommeland.
20: Met Marcel Nieuweweg.
21: In dit uur van Noord en Ommeland speelden we de weekquiz. En Pieter de Hart zit hier met een bijzonder verhaal over deze dag in de geschiedenis.

0: Tina Turner, Rod Stewart, It Takes Two hier op Radio Noord. Ik kijk naar de klok en ik zucht dat het sikkum 10 over 10 is. Dat betekent deze dag in de geschiedenis. Pieter Haan, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Het is de eerste zaterdag van oktober, de 3e oktober.
1: Ja.
0: Wat gebeurde er zoal in de geschiedenis?
1: We beginnen in 1942, midden in de oorlog. En dat blijkt ook uit dit verhaal. Er was een grote razzia op deze dag. En de Duitse bezetters die brachten zo'n 500 Joden uit Winschoten en omgeving bij elkaar om ze de volgende dag per trein af te voeren naar Westerbork en Hooghalen. En van die 500 mensen kwamen er 449 niet meer terug. Die zouden overlijden in concentratiekampen als Birkenau, Theresienstadt en Auschwitz. Geen verrassing, want Winschoten was na Amsterdam de Nederlandse stad met het hoogste percentage Joodse inwoners.
0: Ja.
1: Ja, en er zijn er zoveel bij omgekomen. Het is dramatisch, maar we moeten dat wel blijven benoemen, denk ik.
0: Ja.
1: Vrolijke nieuws, een felicitatie, hoera. Maria Aaltje Timmer is jarig.
0: Maria Aaltje Timmer.
1: Marianne.
0: Luister eens mee.
2: En daar komt ze ruim onder, zeg. 2 seconden onder. 54,87. Timmertje, wat ga je doen?
0: Ja, 1998. En wat deed ze?
1: Ze won goud, meneer.
0: Ja,
1: ze won toen goud op de 1500 en ook op de 1000. Toch?
0: Ja. Ja. Ja, en dat herhaalde ze nog een keer in Turijn.
1: Dat was helemaal een verrassing. 2006, daar had niemand op gerekend en in één keer stond ze daar weer.
0: De schaatskoningin Utsap Meer.
1: Prachtig. Prachtige vrouw. Stopte in 2010. Getrouwd met Pieter Müller en later nog met Henk Timmer.
0: Ja.
1: En beide huwelijken zijn inmiddels geschiedenis geworden.
0: Yes.
1: En jij komt er nog wel eens tegen, vriend.
0: Ik kom er nog wel eens tegen met schaatsen in het 10-11, inderdaad.
1: Ja, leuk. Leuk mensen ook.
0: Fantastisch.
1: En een fantastisch talent had ze. Op 3 oktober 2002 besluiten de fractievoorzitters in de gemeenteraad van Bellingwedde dat burgemeester Engbert Drent, Partij van de Arbeid, niet hoeft op te stappen. Hij was een week eerder op de A7 aangehouden, terwijl hij achter het stuur zat met te veel drank op.
0: Het is de dag van de bruine kroeg, hebben we het net over gehad. Even een linkje.
1: Ja, in die bruine kroeg kun je zoveel drinken als je wil.
0: Ja.
1: Als je daarna maar niet.
0: Nee, precies.
1: Alsjeblieft, laat je rijden, zeg.
0: Ja, glaasje op.
1: Laat je rijden. 3 oktober 2002 was dat. Burgemeester moest zijn rijbewijs inleveren. Hij verklaarde 4 glazen whisky te hebben gedronken. Hij ging daarna ook door het leven met de bijnaam Whisky Drent. Ik heb gekozen voor een verhaal over een andere burgemeester. Want op deze dag in 2013 stapte Peter Reewinkel op. En Reewinkel was de gedroomde opvolger van Wallagen. Hij was niet zo formeel, het was veel meer wat men noemde een mensenmens. Maar hij aarde hier niet zo goed. Er waren allerlei, je zult in dat verhaaltje allerlei dingen tegenkomen waardoor die botste met allerlei notabelen. Hij had ruzie met de provincie Groningen. En hij kwam hier gewoon niet goed tussen, zal ik maar zeggen.
0: Waar lag dat aan? Waar zat hem dat in?
1: Hij was niet goed genoeg. Dat is de kortste verklaring. Hij had het niet de goede politieke antenne om te zeggen van dit gaan we. Kijk, bijvoorbeeld, hij schreef toen Max van den Berg zei tegen de landelijke overheid, we hebben een miljard nodig om de mensen een beetje te compenseren voor al die aardbevingsellende. Wat deed Reewinkel? Die stapte naar NRC Handelsblad en die zei, nou, dat is allemaal maar onzin. Dat is allemaal Calimero gedrag. Ja, als je dat doet, dan heb je niet het juiste gevoel voor wat hier leeft. En dat had hij bij een aantal andere bij een aantal andere gevallen had hij dat ook. En dat was niet goed. En, ja.
0: Hij is daarna waarnemend burgemeester geweest in Zaltbommel.
1: Ja.
0: Bergen, Dijk en Waardvoorn aan Zee. Momenteel waarnemend burgemeester.
1: Nee, tot vorig jaar
0: Alphen aan de Rijn. Ja. Allemaal kleinere gemeenten. Zit het hem daarin?
1: Het zou kunnen, want het verhaaltje eindigt ook met die gebeurtenissen. En daar zijn de mensen wel dolblij met hem. Dus het is misschien dat de schaal van de gemeente Groningen. In het Dagblad van het Noorderwet noemden ze hem ook dorpsburgemeester die een beetje verdwaald was in de grote stad.
0: Ik zou hem even gaan lezen.
1: Ja, dat zou ik zeker doen.
0: Ergens in dit weekend, deze dag in 2013. De burgemeester stapt op, was opgetekend door Pieter de Hart. Dankjewel, Pieter.
1: Alsjeblieft.
0: Daarmee spelen we de weekquiz. Esther Kloor, Karel?
3: Jazeker.
0: Mooi. Ik zal zeggen, bereid je voor. Hier is King. Somewhere only we know. Op Radio Noord. Fijn dat je luistert.

0: Noord- en Ommeland.
1: Weekquiz.
2: Elke provincie zit de kloveur en ook verder boeten natuurlijk. Ja. Wie gewoon de weekquiz speelt. Ja, Karel.
3: En wat voor een?
2: Dat bedoel ik. Ja, Nederland blijft namelijk een land van vleeseters. In sikkem elke leeftijdscategorie zegt tenminste, let op, 93% van de Nederlanders nog vlees te eten. Dat blijkt uit een recent gepresenteerd onderzoek van het Nationaal Vleesonderzoek. Onder onze lustro's deden wie een polletje door de vleesconsumptie. Door rest doen we even nog kijken, Karel.
3: Ja, wat was nou die uitslag? Ja, vlees bij de maaltijd ten opzichte van iets anders.
2: Precies. Nou, dat is een... Ik vind het nou een hele makkelijke. Vlees bij de maaltijd ten opzichte van iets anders. Is dat ongeveer A?
3: 50-50.
2: B?
3: 60-40.
2: C?
3: 70-30%.
2: Ja, dus... Ja, dan moet je nog jezelf kijken. Maar goud, het is ook het polletje waar afgelopen week voorbij kwam. Dat is natuurlijk de weekquiz. Staat bij ons op de site, dus als je het nice volgt hebt. Nog een keer. A.
3: 50-50.
2: B.
3: 60-40.
2: En C.
3: 70-30.
2: Als je denkt, gooi je antwoord erbij. Dan kring je een vleespakket. Nee, dat is niet waar. Je kring een paraplu. Oh, en een parasol. 050-3188-288. Appje sturen mag ook.

0: Weekquiz.
1: De weekquiz, de wij veel belt. En wie gewoon Noor Sibboer, daar woont namelijk Frida Noordman. Frida, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Mooi. Doe was de vlot bij, Frida.
2: Ja, je moet een beetje opschuiten met dat spelletje dan, hè.
1: Ja, dat is wel duur, hè.
2: Ja.
1: En als hem kieken als toe ook goud opletten van de week, hè? Want wat is dingstoe het gooie antwoord? Hoeveel procent, zeg maar, van de grunnigers wil een lapje vlees bij de warme maaltijd?
2: Nou, 70%.
1: 70%.
3: Hij is hartstikke goed.
1: Keurig. Ja, hoor. Ja, Frida. Bist u ook onder van die 70%?
2: Inderdaad, ja, ja? Hoor.
1: Elke dag,
2: ja, zeker.
1: Elke dag een lapje vlees op boord?
2: Ja, ik heb wel een keer een dagje zonder, maar ik vind het wel lekker. Leuk. Ik krijg gewoon een grote stuk vlees, maar een leukje stukje vlees vind ik wel lekker. Hoor.
1: Ja, hè? En best erin, ja, ook, zeg maar, in de loop der jaren een beetje de herstel van meer mensen. Die zeggen van, oh, lekker lapje vlees, wel lekker, maar liever een goudstukje vlees. Een keer in twee dagen bijvoorbeeld, dan elke dag een kilo knaller op boord.
2: Ik wil wel een lekker stukje vlees hebben.
1: Juist,
2: het is niet dat schietspul.
1: Wat schaft de port vanopend?
2: Oh, gooi de vroeg zwaar, dat weet ik niet.
1: Nou, ik zal zeggen, bedenk een lekker stukje vlees en dan denk nog even terug aan deze weekquiz.
2: Kom bedankt.
1: Hartstikke goud.
2: Dat komt helemaal prima.
1: Gefeliciteerd, ik zal zeggen, het is mooi weer. Ga je aan de wandel in Sibboer en elk die zal zeggen, Frida, gefeliciteerd.
2: Ja, super, dankjewel.
1: Goud weekend.
2: Oké. Okay.

0: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
1: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen haal je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
2: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly and Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
1: Nu bij Dirk, Mentos Gum. Diverse varianten, €1,99.
3: Ik zie een dansende inktvis. Nee, spaghetti met stippen.
4: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
5: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
6: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
5: Beren goed, thanks bo.
6: Social Deal, deals die je niet mag missen.
5: En actie, olifant!
7: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
6: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
8: Een minuut over 10:30, het Leerse Nijs met Frits Emmelkamp.
9: Goedemorgen, het Gronings Open Kampioenschap BMX'en wordt vandaag verreden in Assen. Ja, dat is inderdaad een beetje gek. Heeft allemaal te maken met de baan in Zevenhuizen van de vereniging. Die werd eerder deze week namelijk afgekeurd en dus moest er snel gezocht worden naar een andere baan. En daar hebben we ook nog een stukje audio bij, let maar op.
10: Het was bekend dat Assen dus een goudgekeurde baan had voor dit jaar. En toen hebben ze heel veel telefoontjes gepleegd op de woensdagavond om dat allemaal voor te krijgen hier op deze zondag. En dat is dus de vijfde geleden. Maar chapeau voor Assen, ze hebben het netjes overgenomen.
9: Ja, dat zei Jans Wiersema, een van de vrijwilligers vanochtend. De wedstrijden zijn inmiddels begonnen en later vandaag wordt daar dus de winnaar bekend. Een Franse bosbrandweerwagen actief in Nederland. Afgelopen zomer was het zover tijdens de natuurbranden elders in Nederland. Reden voor de Bosbrandweer Noord-Nederland om eens te kijken waar deze CCFS-brandweerwagens vandaan komen. Onlangs werd zo'n wagen aangeschaft en afgelopen week werd hij in ontvangst genomen. De wagen heeft ruim 6000 liter water aan boord, kan tijdens het rijden blussen en heeft bovendien een 4x4 aandrijving. Daarmee kan de komende tijd ook in Nederland, waarin het natuurlijk ook steeds warmer wordt, natuurbranden worden geblust. De wagen moet trouwens nog wel eerst worden aangepast. En de Groningse animatiestudio Happy Ship heeft geen gouden kalf gewonnen op het Nederlands Filmfestival, de belangrijkste filmprijs in Nederland. De prijs ging uiteindelijk naar Gravesend, dat is een korte film over AI. Happy Ship was genomineerd met de productie Being Gregor, waarbij de kijker via een VR-bril zelf de hoofdpersoon wordt. Being Gregor is een bewerking van Franz Kafka's beroemde vertelling De Gedaanteverwisseling. En de Gouden Kalveren die zijn dus gisteren uitgereikt. En aardappeltelers in onze provincie die knijpen hun handjes dicht, want ondanks de droge zomer lijkt de oogst toch nog redelijk gelukt. Opbrengst is zo'n 10-15% lager. Dat had veel erger kunnen zijn, zegt Menko van Zwol, aardappelteler in Spijk. Maar dankzij hard werken is het toch nog gelukt om een goede oogst neer te zetten.
11: We zijn 6 weken lang non-stop aan het beregenen geweest om die planten maar gewoon aan het praten te houden in de hoop dat er dan een regenachtige periode zou komen met normale temperaturen, zodat je nog een paar weken groei kon krijgen. En dat is gelukkig in augustus is dat wel gelukt. Daar zijn we heel blij mee. En daardoor lijkt het nu de opbrengst nog bij ons nog redelijk. Niet goed, maar wel redelijk nog.
9: Ja, wel redelijk. In Zeeland bijvoorbeeld ligt de opbrengst bijna 30% lager. Door de kleinere opbrengst is er nu ook een hogere aardappelprijs. Veel boeren krijgen daar trouwens niks van mee, want die hebben een vaste vergoeding. Dat er meer valt te lezen bij ons op de site rtvnoord.nl en natuurlijk ook in de app.
8: Dankjewel Frits. Ja, een dreuge zomer. Harma, kringen we ook een dreug weekend?
12: Droog is de regen motig zijn en met een zwakke tot motige zuidwestenwind wordt zo'n 19 of 20 graden. Vanavond en vannacht is de kans op een enkele bui. Voor de rest kan de lote mistbank ontstaan met een minimum van 10 tot 13 graden. En maart komt de zon er weer bij. De wind uit zuidwestelijke richting is zwak tot motig met 18 tot 20 graden.
8: Het is de dag van de Bruine Kroeg. Het is ook Nationale Kringloopdag. Het is Marktendag. Er bent nogal wat doen. Elwin is onderwegens in onze provincie. En Bas van der Heijden. Hij komt weer hier in de studio. Gewoon weer de geschiedenis in. Ah, dat loopt er net langs. Hij pakt een kopje koffie.
13: Scherer Meubelen in Uithuizer Meeden. Een unieke collectie wonen, slapen en design. Ja, dat is ook echt zo. Precies wat je zoekt en vlakbij. Scherer. Meubeltevreden in Uithuizer Meeden.
14: Zunnen te veel? Jokason.nl. Albino 60 jaar zonweer en rolloen.
15: Ervaar de pracht van Groningen op het landgoed van Museum Borg Verhildersum. En bezoek de exposities in het koetshuis en op de boerderij. Ga naar verhildersum.nl.
16: Hey, waar was jij?
17: A7 Car Wash Hoge Zand natuurlijk.
18: Als kapper of kapster ben je altijd bezig om mensen blij te maken met hun haar. Maar heb je wel eens gedacht aan de mensen die geen haar hebben? Wij van Frans Copal Haarwerken bieden jou de ultieme baan om diepgang te vinden in het vak en mensen weer gelukkig te maken. Bel ons of kom langs bij Frans Copal Haarwerken.
19: Koel in de zomer, warm in de winter. Met de juiste airco van Blauwvolt in Hoge Zand. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
20: Ja, het is weer voorbij die mooie zomer. Tijd voor wat warmte in huis. Yeah. Tijd voor sfeermakers. Dus snel naar Kruid en Kramer's gigantische showroom. Wow. Op de Woonboulevard in Groningen. Om je huis herfst en winter klaar te maken. Mooi. Met de sfeermakers van Kruid en Kramer. Zeker weten dat jij er lekker warmpjes bij zit dit najaar.
21: Echt wel?
20: Kruid en Kramer, de sfeermakers.

0: to your heart. Wax hier op Radio Noord. We gaan weer naar Elwin Baas. Ja, Elwin. Ik heb vanmorgen een gesprekje over... het is de dag van de Bruine Kroeg. Het is Marktendag in staat. Maar het is ook nog Nationale Kringloopdag.
1: Zeker.
0: Ja, en door dus toe wat met. Waar stijst?
1: Goudgoeds in stad. Proton Stroorten. Ja, en door ben ze net open. Nou, net. Heb ik al 50 minuten leed al. 10 uur ongeveer. En ze maken er echt een feestje van. Want Thomas, wat doen jullie allemaal vandaag op Nationale Kringloopdag?
2: Wij aan de Protonstraat, wij bakken pannenkoeken. Voor eigenlijk elke klant. Wij hebben een rad van fortuin. Waar mensen aan kunnen draaien, die wat kopen.
1: Oh, we worden even... ja, doe maar hoor. U mag er langs. Komt even meneer langs, die voorrang pakt. Ja, ga verder.
2: En ter viering van ons nieuwe kringloopconcept hebben we elke uur verstoppen een goudgoeie vondst. In goudpapier en dan de eerlijke vinden, die mag dat houden. Als een soort cadeautje.
1: Kijk, wat zijn dat dan? Als je even, mensen die kennen het hier niet mee. Maar wat zit er dan in?
2: Ja, dat kunnen we nog niet verklappen natuurlijk. Dat is een geheim.
1: En dan elk uur lang?
2: Elk uur lang, ja.
1: En leuk man. En dat rad, we lopen er even naartoe, Thomas, als je het goed vindt. Ja. Want inderdaad, je komt binnen, dan krijg je een tafel. Dan zie je echt, dat herken ik meteen. Want die geef ik ochtends ook weg op zaterdagmorgen. Knols koek klaar liggen. En daar is dat rad. Even kijken of die ook een beetje geluid maakt. Haha, doet het die ook nog. Ja. Wat staat er allemaal op?
2: Wij hebben de koek. We hebben extra korting voor klanten waar ze uit kunnen kiezen. Of waar ze terecht kunnen komen natuurlijk. En elke betalende klant die mag eraan draaien. En die krijgt dus de kans om nog wat extra's te winnen.
1: Kijk, wat mooi man, mooi man. Dat is natuurlijk een hartstikke mooi initiatief. Maar hoe gaat het met de kringloopwereld? Want zo lang geleden heb ik er ook nog wel een verhaal over gemaakt. Hè, van er zijn ook wel wat regelgeving, wat wetgeving waar jullie mee te maken hebben. Maar hoe gaat het met de kringloopwinkel?
2: Nou, in principe gaat het qua klanditie gaat het bij ons hartstikke goed. Wij zitten echt wel in de lift. Mensen weten ons steeds beter te vinden. Alleen de kosten die stijgen ook gigantisch. Dus we moeten ook commercieel moeten we aan de bak. Daarvoor hebben we dus ook deze nieuwe formule. En dat houdt elkaar een beetje in balans. Zodat we niet de sociale aspecten uit het oog verliezen. En duurzaamheid, dat ook bij ons nog steeds hoog in het vaarwater zit. Dus en dat gezamenlijk, dat maakt dat het voor ons best prima is. Goed is.
1: Wat houdt die nieuwe formule echt concreet in?
2: Een nieuw logo. We hebben een nieuwe naam voor sommige winkels. Kijk, wij in de stad waren al goudgoed. Maar in Appingedam en Radewerk, dat is Kolom en Buitenpost, waren ze nog, hadden ze andere namen. En we hebben nu allemaal een beetje dezelfde indeling en dezelfde kleuren. Dus zodat de klanten ons ook beter weten te herkennen vanaf de buitenkant.
1: Dus als je in Appingedam bent of hier in de stad, dat je echt goudgoed is, goudgoed.
2: Ja, en we hebben van de binnenkant een beetje dezelfde indeling gekregen. Dus dat versterkt ons alleen maar. Ja.
1: We maken weer even een wandelingetje, Thomas, als je het goed vindt. Want je hebt een schort om. Je zei al, je bent pannenkoeken aan het bakken. Want dat is iets wat ook een beetje bij deze dag hoort bij jullie?
2: Zeker. Dat doen we nu sinds 2 jaar. En dan bakken we van 's ochtends vroeg tot sluitingstijd gaan we pannenkoeken bakken voor elke klant die dat maar wil. Ja.
1: En hoeveel pannenkoeken heb je al gebakken?
2: Ik ben het tel een beetje kwijt. Maar ik denk dat we nu 6 pakken of zo hebben klaargestoomd. Dus we hebben al heel wat klaar en we hebben nog een stuk of nog 15 pakken over. Dus laat iedereen maar komen.
1: Maar ik heb in ieder geval een stagiair die nog wel een pannenkoek lust. Kan dat?
2: Ja, zeker. Ook wel 2.
1: Die jongen ziet er wel hongerig uit.
2: Ja, die lust wel wat.
1: Ruben, de stagiair, is vandaag mee voor de luisteraars die net inschakelde. Die heeft een kort nachtje gehad, want een student die moet natuurlijk ook nog af en toe de kroeg in op vrijdagavond natuurlijk. Dankjewel Thomas. Ik schiet nog even iemand aan om kijken of ze al een pannenkoek hebben gehad. Of gaat er nu iemand een pannenkoek eten? Zo te zien wel, dus dan ben ik even benieuwd. Ja.
0: Nou, dat was een bijzonder interview als gewoon een pannenkoek in de mond werd.
1: Nee, nog nooit. Maar dacht je, ik ben er alleen maar toe aan een pannenkoekje?
3: Ja, ik heb er mijn zin in.
1: Ja? Nou, ziet er wel lekker uit, toch?
3: Ja.
1: En wat doe je erop?
3: Denk poedersuiker.
1: Poedersuiker.
0: Eetsmaker.
3: Dankjewel.
1: Eetsmaker. Ik geef Ruben een, Marcel, vindt het goed?
0: Groot geliefd, die studenten kennen hem wel gebruikt.
1: Die jongen die moet er nog groot en sterk van worden.
0: Zo is dat. Nog een vraag aan die, Elwin. Hoe old was toen in 1985?
1: Ligt eraan wanneer?
0: Oh, nou goud.
1: Welkom ons.
0: Dus toen komt u 85?
1: Nee.
0: Oh.
1: Nee, ik ben van 83.
0: 83, dus er was een joh, zeg maar.
1: Nou, ligt eraan. Als het in januari was, dan was ik nog geen joh.
0: Nee, precies.
1: Maar ik ben van februari 83, dat is zo ingewikkeld. Maar ik was een joh old.
0: Ja. Hoe old was toen in 85, Karel?
4: 15.
0: Hoe oud was toen Frits in 85?
5: Dan ben ik geboren.
0: Ook. En Bas, hoe oud was toen je 85? Hoe oud?
4: Min 14.
0: Zo, broekie. Ja, ik was 10 jaar. Waarom ik dat vroeg, dat doe je dan mee. Want dan ga ik hem met Bas over hebben, 1985. En deze man was dan 8 jaar. Edwin Jongendijk. Als toe hier, noos mij lichtst.

0: 84, ik gaf het net al aan, want dat heb jij aangekaart. Daar wilde jij het met ons over hebben. Waarom? Waarom 1984?
1: Nou, omdat precies 42 jaar geleden, dit weekend, was het eindfeest van een enorm groot cultureel manifest dat georganiseerd is door de gemeente Groningen. Er kwam toen 197.000 gulden aan subsidiegeld vrij voor cultuur. Ja. Omdat er allerlei bijzondere dingen gebeurden in de stad. De stad Schouwburg werd heropend na 8 jaar leegstand en bijna afbraak. En toen opknappen.
0: Zouden we nu eigenlijk helemaal zijn vergeten dat ja, destijds zo was.
1: Precies, ja, dat zouden we nu echt nooit meer doen natuurlijk. Nee. Ik bedoel, volgens mij wordt de stad Schouwburg binnenkort weer gerenoveerd. Dus dat, nou ja, afbraak is natuurlijk helemaal geen thema. Nee. Maar ook Academie Minerva, daar werd toen een nieuw gebouw voor opgetuigd. De school voor handenarbeid werd uitgebreid. Het conservatorium had de eerste steenlegging. Dus er was een enorm cultureel... Het was een beetje toeval eigenlijk. Maar de wethouder van cultuur, Ate Berger heette die man, van het CDA toen, ja, hier in de fractie, die zei van... maar we moeten nu veel meer doen met cultuur. Die probeerde heel lang de gemeenteraad te overtuigen. En eigenlijk pas eind 83 gaf de PvdA akkoord. En toen konden de dingen opgetuigd worden. Maar achteraf was dat veel te laat.
0: En waarom wilde Groningen zich in 1984 eigenlijk zo manifesteren, projecteren als culturele hoofdstad?
1: Nou ja, juist omdat daar al die culturele instellingen waren, waar ook gewoon geld in gepompt werd. Dus zij wilden laten zien eigenlijk aan heel Nederland van kom naar Groningen, want hier kun je mooie cultuur zien en beleven.
0: Is dat gelukt?
1: Dat is zeker gelukt, want er kwamen toen ontzettend veel projecten los. Onder andere het Jules Verne-project van de toneelgroep De Voorziening. Dat werd later het Noord-Nederlands toneel, nu Night. Ja. En Jules Verne was een science-fiction schrijver uit de 19e eeuw. En daar konden natuurlijk hele mooie theatrale dingen mee gedaan worden. En Peter Tuinman speelde de hoofdrol, ook niet de minste natuurlijk. Nee. Het grootste succes van het manifest, absoluut, is Theater te Water geweest, van Just Vink.
0: Dat komt dus uit die periode?
1: Ja, die kregen toen subsidiegeld.
0: Theater te Water, dan moet ik toch denken aan, en correct me if I'm wrong, maar Arno van der Heijden, ik denk aan Bert Visser, ik denk aan Alina Kies, ik denk, ja.
1: Precies, die zijn in de loop der jaren daar allemaal bekend mee geworden, maar Theater te Water speelde toen de eerste voorstelling, Verzopen Liefde heette die voorstelling, nou ja, toepasselijk voor op een schip natuurlijk. Later zijn al die mensen erbij gekomen en is dat tot 2016 doorgegaan. Dus dat soort dingen zijn er ook uit voortgekomen. Ja. Maar er werd ook bijvoorbeeld een compositiewedstrijd georganiseerd door de gemeente, juist vanwege het conservatorium. En daar kwamen meer dan 100 inzendingen op. En uiteindelijk werd dat helemaal niet zo'n groot succes, want dat waren eigenlijk mensen die niet konden componeren. En echte componisten die waren daar weer boos over, omdat ze vonden dat hun beroep werd gedegradeerd tot kruiswoordpuzzelaars en dat soort dingen. Ja. Dus daar zat niet echt een idee achter. Dus het was allemaal nogal los zand.
0: Juist.
1: En bij het eindfeest, dat was in de Oosterpoort, er waren 3100 mensen. Nou, dat kun je wel als een succes noemen natuurlijk. Maar het was zo vol dat het ook echt rokerig en zweterig en warm werd en zo. Je mocht binnen ook nog roken.
2: Ja, dat mocht nog, hè. Dus, je zag helemaal niks.
1: Precies, je zag helemaal niks. De recensent was ook niet dollende enthousiast. En er liepen allemaal figuranten doorheen. En die vielen helemaal in het niet omdat er zoveel mensen waren. Dus dat was een enorm probleem. Toen er moest besloten worden of dit in het volgende jaar weer voortgezet zou worden. Toen zei men, dit was ook los zand, dit gaan we niet doen.
0: Want er werd verlies geleden?
1: Er werd ook nog ontzettend verlies geleden, ja dat is
0: dus eigenlijk uiteindelijk het hele Groningen Manifest, 1984, zo'n mega succes was het ook weer niet, maar ook weer wel. Dus
1: nou,
0: volledig?
1: Ja, ook weer wel. Juist omdat er dus zoveel te doen was op cultureel gebied, zoveel voorstellingen, zoveel verschillende dingen. Maar aan de andere kant, ja, als een gemeente verlies gaat leiden op iets, dan gaan ze zeggen, hier gaan we niet meer door de volgende keer. Nee. Terwijl het natuurlijk juist heel mooi is om zoveel culturele dingen te organiseren. Dus we hebben nu weer een nieuw cultuurgebouw in de Sint-Jansstraat, Tumult. De stad Schouwburg wordt straks weer gerenoveerd, want dat is natuurlijk heel lang geleden.
0: Is dat er, zeg maar, over 42 jaar later van het Groningen Manifest? Kunnen we het zo een beetje zien? Of?
1: Ja, dat kunnen we wel zien. En natuurlijk, op De Verwondering worden nog steeds voorstellingen gegeven. Het is Theater te Water. Dat is nog steeds een podium. Dus dat blijft zeker wel. Maar ja, echt die volledige erfenis, die is weg. Dus wat mij betreft is het tijd voor een nieuw en beter doordacht Groningen Manifest.
0: Ik zou zeggen, de initiatiefnemer daartoe zit hier aan tafel. We zijn heel benieuwd, Bas.
1: Ik ga mijn best doen.
0: Heel goed, dankjewel, Bas.
1: Oké. Okay.

0: De presentator van Dawn State, Stokkie Openham, die vindt het een hele lekkere plot volgens mij.
1: Zeker weten.
0: Ja.
1: Nice to meet you.
0: Precies, nice to meet you. Miles Smith was dit. Nice to meet you. Je zit ook mee te tikken, zag ik.
1: Ja, een beetje wel, inderdaad. Een beetje meeswingen op de zaterdagochtend.
0: Hartstikke goud, lekkere plot inderdaad. Edwin, jij neemt hem over. Edwin Mooibroek, de presentator van dienst.
2: Klopt.
0: Na de klok van 11, wat ga je doen?
1: Elwin gaat zometeen naar een geheime locatie voor het NK Jeugdbrandweer.
0: Oh, welke dan?
1: Ja, dat is op een geheime locatie. Nee, want anders kunnen ze zich een beetje voorbereiden. Dus niemand mag weten waar het is. Dus zij wordt daar zometeen naartoe gebracht. En zo horen we zometeen ook meer. En wat het NK Jeugdbrandweer ook precies is. En Jeanette van Zuilenkom uit Spijk, die was op zoek naar een schip. Maar ze kwam thuis met een nieuwe liefde.
0: Zo.
1: En hoe dat allemaal gaat, gegaan is, dat hoor je zo meteen ook.
0: Suik zijn bootje, kom met een kerel tussen. Dat is toch wat. Ik ga het weekend in. Onder hier op Noord. Veel plezier met Edwin en met Karel. Zwoele zomernachten. Rutger van Barneveld. Mokte wat moois van.

0: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
1: De megajackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
3: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskill. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskill op Texel.
4: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
3: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskill op Texel.
5: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
6: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
7: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
6: Radio Noord. Nu het nieuws van 11 uur.
8: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De aanval op de gezagvoerder van het Fly Dubai vliegtuig was terrorisme. Dat meldt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten, waar het onderzoek loopt. Woensdag viel de co-piloot de gezagvoerder aan, kennelijk in een poging een toestel te laten neerstorten. Eerst werd gemeld dat hij een mes gebruikte, maar volgens de onderzoekers was het een bijl die aan boord was voor noodgevallen. Het aantal personenauto's op diesel daalt steeds harder, meldt de autobranche. 10 jaar geleden waren het er nog bijna 1,5 miljoen. Nu zijn het er nog 560.000. Door de onrust in de wereld is diesel inmiddels duurder dan benzine. Vlak voor de start van het schaatsseizoen kampen enkele ijsbanen met problemen. In Tilburg kan de Irene Wüst ijsbaan niet open. Het ijs is gesmolten doordat de installatie die ijs maakt is uitgevallen. Ook in Deventer zijn problemen. Bij schaatsbaan De Scheg is het koelsysteem kapot, waardoor het ijsmaken niet kan beginnen. Na 25 jaar zet de evangelische omroep een punt achter het familiediner. Presentator Bert van Leeuwen maakt dat bekend op Facebook. Hij zegt dat er nog 1 serie wordt opgenomen. Het familiediner begon in 2000. Van Leeuwen presenteert het sinds 2003. Het weer zonnig, later in het noordwesten meer bewolking. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Meertens Meubelen en Tapijthuis. De vriendelijkste woninginrichter heeft alle soorten meubelen, een slaapafdeling, raamdecoratie en vloeren. Meertens Meubelen en Tapijthuis in Veendam. En Rolf?
10: De koffie staat klaar.
11: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
9: Meertens Meubelen en Tapijthuis. En natuurlijk hebben we ook thee.
11: Van Uffelen Broekenweek. Tweede broek, halve prijs. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
12: Maak kennis met de EmiHeat zonnestroomboiler. De oplossing tegen de verdwijnende salderingsregeling. Door jouw stroomoverschot om te zetten naar warm water in deze boiler, profiteer jij weer optimaal van je zonnepanelen en bespaar je flink op gas. Kijk op EmiHeat.nl.
13: Het Vesta Woonforum bestaat 20 jaar en dat vieren we de hele maand oktober. Met activiteiten, workshops, muziek, exposities, hapjes en drankjes en heel veel jubileumacties. Vier het met ons mee. Vesta Woonforum, al 20 jaar de hotspot voor je hele interieur. Bekijk de agenda op woonforum.com.
14: Radio Noord en Ommeland.
15: Met Edwin Mooibroek.
16: Goedemorgen, Jeanette van Zuiden komt uit Spijk. Die was op zoek naar een schip en ze kwam thuis met een nieuwe liefde. En Elwin is zometeen op

0: Emily, daar samen met Shania Twain hoorde je en het heette Unhealthy. Ja, Nederland staat vandaag in het teken van de kringloop tijdens de Nationale Kringloopdag. Je hoorde eerder Elwin Baas al bij Kringloop Goudgoed in de stad op zoek naar cadeaus. Nou, bij Kringloop Plus is het vandaag een extra speciale dag, want ze bestaan ook nog eens 12,5 jaar. En ze schenken ook nog eens 20.000 euro aan 8 Groningse doelen. Erwin Sturing, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Is het druk bij jullie vandaag?
1: Nou, er stonden wel 60 mensen voor de deur voordat we open gingen. Dus ja, dat was trekt al een behoorlijk aanloop hier.
0: En dat komt vanwege het feestje, vanwege 12,5-jarig bestaan?
1: Ja, de Nationale Kringloopdag die vieren we elk jaar. En dat is altijd gezellig en dat weten onze klanten ook. Altijd wat meer acties, heel veel spulletjes voor 50 cent. Mensen staan hier bij kramen door de bakken heen te wroeten van allemaal leuke dingetjes en de boeken voor 50 cent en van alles wat hier allemaal ligt.
0: Oh, het is vandaag extra goedkoop zelfs allemaal?
1: Ja, we hebben de actie, hè. Alles in de tent, 50 cent.
0: Oké, nou ja, dan kan ik me voorstellen dat inderdaad al 60 mensen voor de deur stonden te wachten.
1: Ja, mensen vinden het hartstikke leuk. Dat is heel leuk.
0: Maar je hoort regelmatig wel dat de kringloopwinkels groeien, maar toch geld verliezen. Hoe is dat bij jullie?
1: Nou, inderdaad. Wij zijn ook lid van de branchevereniging. En niet elke kringloopwinkel haalt meer zwarte cijfers. Omdat de kosten toch wel echt omhoog zijn gegaan.
0: Yeah.
1: En wij hebben een prachtig cao afgesloten met de branchevereniging en een vakbond. En die kost natuurlijk wel wat.
0: Mm-hmm.
1: En dat is natuurlijk ook omdat je personeel ook dat wel waard vindt. Maar het is allemaal wel heel veel duurder geworden. En dat heb ik zelf ook in die 12 jaar wel gemerkt, hoor. Dat onder een streep gewoon wel minder overblijft. Dus we moeten af en toe wel een beetje zuinig doen en goede keuzes maken.
0: Maar jullie maken nog geen verlies?
1: Nee, wij gelukkig nog niet. Zeker niet.
0: Maar nu hoor ik ook van Karel, die wel eens in de kringloopwinkels komt, dat ook de prijzen van de spullen ook wel flink omhoog zijn gegaan de laatste jaren ook.
1: Ja, dat spreek ik bij onze winkel natuurlijk heel hard tegen, dat snap je.
0: Ja, oké, maar?
1: Nee, maar wij proberen het wel leuk te houden. Dat horen wij ook van heel veel klanten. En ook op Google lezen wij echt wel dat mensen het bij ons echt nog leuk vinden.
0: Mm-hmm.
1: Ook de prijzen. Maar het is natuurlijk wel zo dat alles in de supermarkt is duurder geworden. Energie is duur, personeel is duur. Het kan niet meer dezelfde prijzen dan wat wij altijd maar deden.
0: Nee, dus ook de kringloop wordt duurder. Maar is het dan ook goed inkopen dat je niet alles inneemt? Ik bedoel, dat je echt kijkt van nou, dit raken we makkelijk kwijt en dit niet?
1: Nou ja, kijk, we hebben ook last van dat je gewoon heel veel van de Chinese spul gewoon in de winkel krijgt.
0: Gewoon een beetje rotzooi bedoel je?
1: Ja, de kwaliteit van spullen gaat ook naar onderen.
0: Ja,
1: omdat
0: okay.
1: Er gewoon zoveel is. Wij consumeren ook veel en veel te veel, jongens.
0: Ja.
1: En veel te veel.
0: Dus veel Chinese spullen, dat willen jullie liever niet hebben, want dan raak je niet meer kwijt.
1: Nou ja, goed, die kwaliteit van spullen gaat in het algemeen gewoon daardoor heel erg naar beneden. En dat kost ons allemaal meer tijd om dat uit te zoeken. Dus ook bij de inbreng doen wij niet zo heel moeilijk. Maar we willen de klant wel leren van dat je beschadigde spullen bijvoorbeeld helemaal niet naar ons toe hoeft te brengen.
0: Nee. Nou, jullie bestaan vandaag 12,5 jaar en jullie hebben toch nog 20.000 euro over. Want dat gaan jullie weggeven aan goede doelen, hè?
1: Ja, die mooie doelen. Die kunnen ze hier komen stemmen. Ik loop hier ook met mijn stembriefjes in de hand uit te delen. Onze klanten bepalen inderdaad welke drie doelen nog een extra groot bedrag van ons krijgen. En wij geven elk doel sowieso een mooi bedrag.
0: Mm-hmm.
1: Maar de klanten bepalen eigenlijk drie doelen die nog een 3000 euro extra krijgen.
0: Ja, en wat voor doelen zijn dat bijvoorbeeld dan? Kan je een paar noemen? Niet allemaal hoor, want het is een hele lijst geloof ik.
1: Ja, nou, Quiet Groningen, Procent Groningen, de Gered Gereedschap is ook wel heel erg bekend. Ook een sportcommunity in Hoge Kerk.
0: Okay.
1: Eens even kijken, wat zijn er nog meer?
0: Maar klanten mogen dus bepalen waar het meeste geld naar toe gaat voor jullie 12,5-jarig bestaan.
1: Ja, er zijn hier allemaal mensen nu druk aan het stemmen, briefjes aan het invullen, zodat we hun bepalen aan het eind. De drie doelen die het meeste stemmen hebben gekregen, die krijgen een extra mooi bedrag.
0: Oké, nou, succes vandaag.
1: Ja, nou, als je nog zin hebt, kom langs.
0: Oké.
1: Het zonnetje schijnt, het is heerlijk hier, dus een feestelijke dag.
0: Bij de Kringloop Plus vandaag extra feest, want ze bestaan al nog 12,5 jaar. Dankjewel, Erwin.

0: Prins was dat. Het heette Mr. Know-It-All. Ja, we gaan het hebben over de liefde, zoals elke zaterdagochtend in Noord- en Ommeland. Hoe heb jij je partner ontmoet? Die vraag die stellen we elke week aan iemand. Dit keer aan Jeanette van Zuiderkom uit Spijk. In 2008 was ze op zoek naar een schip. En het schip dat vond ze ook, maar ook nog gelijk een nieuwe liefde. Jeanette, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen. Je hebt het mooi verwoord.
0: Ja, klopt het ongeveer zo?
1: Ja, prima.
0: Oké, want je was dus op zoek naar een schip. Laten we daar maar eens mee beginnen. Waarom was je op zoek naar een schip?
1: Nou, dat was ons ouderlijk schip, type Spits.
0: Ja.
1: Maat 39 bij 55, Belgisch.
0: Want je bent opgegroeid op een schip en je was op zoek naar dat schip waar je was opgegroeid.
1: Ja hoor, daar hebben wij onze jeugd op doorgebracht. Wij zijn schipperskinderen, zeg maar.
0: Ja.
1: En als we dan bij mijn zussen elkaar weer eens troffen van... oh, wat zou het toch met de André geweest zijn, want zo heette die.
0: Mm-hmm.
1: En op een gegeven moment kregen we een tip... kijk eens op het binnenvaartforum en stel daar de vraag.
0: Ja.
1: Nou, ik heb foto's opgezocht, zoveel foto's waren er niet uit die tijd. En ik zoek dit schip. En toen kwam er gelijk een hit onder. Van, heeft Eemspoort die niet gevonden, geplaatst 2 weken geleden? Die had hem zien liggen bij de sloperij in Coach te Tillen.
0: Mm-hmm.
1: En ik was natuurlijk nieuwsgierig wie dat dan gevonden heeft. En nou, zo zijn we met elkaar in contact gekomen. Van, ja. Nou... Ja, en van het een kwam eigenlijk het ander.
0: Het klikte meteen.
1: Zeg maar. Ja, dat klikte eigenlijk heel goed.
0: Oké, ja. Want natuurlijk allebei liefhebbers van schepen.
1: Ook dat, maar ook van andere dingen. Wij houden van oude meuk.
0: Oh, oké. Okay. Maar heb je uiteindelijk ook nog je ouderlijke schip ook gevonden?
1: Jazeker, hij had hem gezien liggen bij de sloperij in Coatse Tillen.
0: Oh, dus hij ging naar de sloop. Heb je nog van een sloop kunnen redden of niet?
1: Nee, niet kunnen redden. Maar mijn jongste zusje heeft er nog wel foto's kunnen maken.
0: Ja.
1: En nadat Ed het hem had zien liggen en er werk van gemaakt heeft, was hij binnen 14 dagen ook gesloopt.
0: Oké. Maar wonen jullie...
1: En ik heb van iemand...
0: Ja?
1: Ja.
0: Nee, zeg
1: en
0: maar.
1: Ik heb van iemand van de sloperij nog wel foto's gekregen dat hij gesloopt werd. En dat deed pijn.
0: Oh, ja, dat kan me voorstellen inderdaad. Maar wonen jullie nu ook op een schip?
1: Nee, ik niet meer.
0: Nee?
1: Maar ik ben nu walkaptein in Spijk.
0: Ja? Yeah.
1: Maar mijn partner vaart nog wel.
0: Oh, die vaart nog wel, oké. Okay. Maar dan af en toe voor de lol?
1: Nee, voor beroep.
0: Oh, voor beroep inderdaad. Oké. Maar jullie zijn dus inderdaad nog steeds bij elkaar?
1: Ja, zeker.
0: En allebei nog steeds gek voor schepen?
1: Ja, en we hebben een oude camper, een oldtimer. En we gaan aanstaande maandag weer een bijzondere kruiser, een jacht ophalen voor onszelf. Ook weer iets bijzonders. Het komt gewoon op ons pad. Zulke rare aparte dingen.
0: Nou, hartstikke mooi. Jij bent trouwens altijd even een plaat, hè, die bijzonder is voor jullie twee. Welke plaat is dat bij jullie?
1: Nou, hij is meer voor mij, hoor, Boudewijn de Groot. Ed heeft een heel andere genre van muziek. Dan liggen we mijlenver vanuit elkaar.
0: Oh ja, daar vinden jullie elkaar niet in de muziek?
1: Nou, nee, maar Ed vindt over het allemaal, die heeft een brede interesse. Maar ik vind de hedendaagse muziek dan niet zo.
0: Oké, maar Boudewijn de Groot dus wel. En het nummer Testament, heeft dat nog een... waarom dat nummer?
1: Nee, gewoon, dat spreekt mij heel erg aan.
0: Oké, nou, gaan we die van jullie draaien?
1: Nou, hartstikke fijn, bedankt.
0: Oké, Jeanette, dankjewel voor je verhaal, hè.
1: Ja, goede uitzending nog.
0: Dankjewel, fijne dag, hoor.

0: voor expeditie.
1: Vanaf maandag is het de Expeditie Gun jubileumweek.
2: Dat zijn meer dan 1000 afleveringen.
1: En dat is niet alles.
2: Zo!
1: Want op zaterdag 10 oktober sluiten we de week af met een speciale jubileumuitzending.
0: Echt leuk.
1: Expeditie Gun. 10 jaar bij RTV Noord.
0: Ik kan er weinig aan toevoegen.
3: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
4: Vergeet je niet in te smeren.
3: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
5: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
6: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
3: Het zijn ook doei-doei dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
6: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
7: Waarom is wetenschap geen mening? Onderzoek het zelf in het oudste museum van Nederland in de tentoonstelling Zeker Weten? Kom naar Tijlers Museum in Haarlem.
8: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
7: Nu te zien in Tijlers Museum Haarlem. Zeker Weten? Hoe wetenschap werkt.
9: Ik droom van het Noorderlicht, maar ook van het neerploffen in een goed bed. Ik wil op avontuur met mijn gezin, maar wel op onze manier. En soms, dan is stilte het mooiste geluid van samen zijn.
10: Jouw Noorden is niet hetzelfde als dat van iemand anders. Daarom luistert, selecteert en kiest Nordic wat bij jou past. Laat je inspireren op Nordic.nl. Nordic, het juiste Noorden voor jou gekozen.
11: Het is 11:30, je krijgt een overzicht voor het nieuws in Groningen. Frits Emmerkamp, goedemorgen.
12: Goedemorgen. De veiligheidsregio Groningen vindt dat er onvoldoende onderzoek is gedaan naar de veiligheidsrisico's rondom de mogelijke komst van een kerncentrale naar de Eemshaven, schrijft de organisatie in een brief aan het kabinet. In totaal worden 22 aandachtspunten genoemd, waaronder de aardbevingsrisico's en de aanwezigheid van de LNG-terminal. Ook het feit dat Groningse gasputten mogelijk weer worden geopend wordt als veiligheidspunt gezien. Verder stoort de VRG zich eraan aan de opmerking van het kabinet dat de veiligheidsregio betrokken zou zijn bij de plannen. Volgens de veiligheidsregio was er slechts 1 bijeenkomst van een half uurtje waarin 10 minuten wat gezegd kon worden. En aardappeltelers in onze provincie die knijpen hun handjes dicht. Ondanks de droge zomer lijkt de oogst nog redelijk gelukt, al is de opbrengst wel 10-15% lager. Winkel van Zwol, aardappelteler in Spijk, zegt dat het allemaal niet vanzelf ging.
13: We zijn 6 weken lang non-stop aan het beregenen geweest om die planten maar gewoon aan het praten te houden in de hoop dat er dan een regenachtige periode zou komen met normale temperaturen, zodat je nog een paar weken groei kon krijgen. En dat is gelukkig in augustus is dat wel gelukt. Daar zijn we heel blij mee. En daardoor lijkt het nu de opbrengst nog bij ons nog redelijk. Niet goed, maar wel redelijk nog.
12: Door de lagere opbrengst is de aardappelprijs flink gestegen, maar daar hebben boeren niet heel veel aan, want die hebben vaak een vaste vergoeding voor hun oogst. De basketballers van Donar hebben hun eerste overwinning van dit seizoen in de boeken gezet. Gisteravond werd met 76-85 gewonnen van House of Talents Kortrijk Spurs in België. De Groningers stonden al binnen 10 minuten op voorsprong en bij de rust stond er zelfs een verschil van 23 punten op het bord. Komende dinsdag dan is de eerste thuiswedstrijd voor Donar. Dan staat het Belgische Leuven Beers op het programma. En bij Middelstum is vanmorgen een auto in het water beland. Hulpdienst drukte massaal uit, maar of er ook iemand is gevonden is niet bekend. Hoe die auto te water kon raken, dat is ook niet helemaal duidelijk. Dat er meer valt te lezen bij ons op de site rtvnoord.nl en natuurlijk in de app.
14: Vandaag is de regen motigsen en met een zwakke tot motige zuidwestenwind wordt zo'n 19 of 20 graden. Vanavond en vannacht is de kans op een enkele bui. Voor de rest kan de lote mistbank ontstaan met een minimum van 10 tot 13 graden. En morgen komt de zon er weer bij. De wind uit zuidwestelijke regio's is zwak tot motig met 18 tot 20 graden.
15: Tijdens de feestdagen lekker samen eten en genieten van gezelligheid. Mis geen moment van het kerstdiner door een kunstgebit dat niet goed past. Wij van Kunstgebit aan Huis passen uw kunstgebit aan, of we maken een nieuw kunstgebit dat weer goed zit in slechts 3 afspraken. Gewoon bij u thuis. Genieten van elke hap en lach. zonder zorgen, met familie en vrienden. Bel nu met Kunstgebit aan huis via 0683 252 162. Of kijk op kunstgebitaanhuis.nl om voor de feestdagen klaar te zijn.
4: Zorgeloos lachen met Kunstgebit aan huis.
15: 0683 252 162.
16: Ja, ja. Zelfs paarden staan te trappelen voor Otter Dier Compleet in Leek. Otter Dier Compleet. De grootste dierenspeciaalzaak van de regio. Ook online.
17: Hey, waar was jij?
18: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
19: Riga. Riga Keukens. Daar word je blij van.
20: Kom ook naar het stoffenspektakel. De grootste stoffenmarkt van Nederland. Woensdag 7 oktober in de Martini Plaza in Groningen. De toegang is gratis. Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
21: Riga!
22: Riga Keukens verzorgt als een van de weinigen zelf het installatiewerk. Geen gedoe dus.
21: Riga!
22: Riga Keukens. Daar word je blij van.

0: Train was dat en het heette Drive-By. Ja, spannend, spannend. Elwin is naar een geheime locatie gebracht in Elwin.
1: Ja, klopt. En ik mag die geheime locatie ook niet prijsgeven. Dat is maar echt heel nadrukkelijk verteld. Ik denk dan van ja, waarom kun je niet vertellen waar die wedstrijd wordt gehouden? Want ik ben bij het NK Jeugdbrandweer. Ergens in de gemeente Midden-Groningen. Mark, moet ik het zo omschrijven?
2: Ja, helemaal goed. Op een fantastische locatie in de gemeente Midden-Groningen. Waar Hoge Zandsappermeer vroeger onbekend stond en nog steeds. Maar meer gaan we er niet over zeggen.
1: Waarom is het allemaal zo geheimzinnig? Want ik denk, ja, het is gewoon een brandweerwedstrijd voor jeugdleden.
2: Ja, nou, je kan een beetje vergelijken met een voetbalwedstrijd. Als Groningen tegen Heerenveen speelt, dan maakt Heerenveen ook niet 3 dagen van tevoren de opstelling bekend. Dat is vlak voor de wedstrijd. Dus wij willen zo min mogelijk voor informatie prijsgeven.
1: Want is het zoveel concurrentie dat ze gewoon wellicht wel naar Radio Noord zitten te luisteren? Ik noem maar wat, een brandweerteam uit Zeeland of Gelderland die denkt, misschien kunnen we dan toch wat wijzer worden?
2: Ja hoor, sociale media wordt gevolgd, radio wordt misschien geluisterd. En ja, je wil toch niet dat iemand voorinformatie heeft en daarop een wedstrijd wint. Want het gaat om het landskampioenschap.
1: Heel belangrijk dus. Wat gaat er gebeuren vandaag?
2: We hebben hier 21 teams die komen langs. Verdeeld over 2 banen. En die gaan een brand blussen. Mogelijk komen ze slachtoffers tegen. Ze moeten dat veilig doen. Ze moeten dat snel doen. En met de juiste handelingen. En daar worden ze op beoordeeld. En wie aan het eind van de dag de meeste punten heeft, die mag zich landskampioen noemen.
1: Ja, nu ben jij van Midden-Groningen, Hoge Zand. Ja, eigenlijk nog altijd regerend houder van het NK. Maar jullie mogen niet meedoen. Dat lijkt me toch heel erg vervelend.
2: Ja, dat klopt. De junioren zijn landskampioen vorig jaar geworden. En die hebben daarmee ook een jaar lang de titel mogen hebben. Dit jaar komt er een nieuwe. Onze aspiranten die waren wel geplaatst voor de finale dit jaar. Maar je mag niet in je eigen woonplaats spelen. Dus ja, we moeten een jaartje wachten op de finale. Maar het organiseren is minstens net zo leuk.
1: Ja, wat maakt dat zo leuk?
2: Dat alle voorbereidingen die je treft, en dat doen we al een jaar lang, dat die op 1 dag nou samenkomen en fantastisch weer erbij en het loopt allemaal. We kunnen op tijd spelen, de ploegen hebben lol. Ook al is het niet zo goed gegaan voor sommigen en voor anderen juist weer wel. Ze komen hier allemaal met een grote glimlach weg.
1: Ja, je zegt, we zijn een jaar mee bezig. Want wat komt er allemaal bij kijken?
2: Het hele logistieke plan, want we moeten een stukje rijden vanaf de kazerne. Iedereen moet te eten, te drinken hebben. De ploegen moeten weten waar ze heen moeten. Het publiek moet gebriefd worden. Ze moeten straks douchen na die tijd. Dus er is een douchelocatie geregeld bij ons in het zwembad. Dat kan ik wel vertellen. Ja, dus er komt van alles bij kijken. En ook de veiligheid, want de ploegen moeten natuurlijk wel op een veilige locatie spelen. Dus er is heel veel ook gedaan aan hun veiligheid, dat ze veilig kunnen spelen. En de veiligheid zelf moeten ze natuurlijk ook in acht nemen.
1: Ja. Want nu worden hier ook weer verschillende mensen op een rijtje. Wat gebeurt er? Wat zien we nu?
2: Nou, de wedstrijd begint altijd met het opstellen, zoals we dat noemen. Dan gaan ze de kleding controleren, dan gaan ze materiaal controleren. Ze krijgen de opdracht en dan gaan ze de informatie uitvragen bij de alarmcentrale. En als ze dat hebben, dan zul je straks zien dat ze weg gaan rennen. En dan gaan ze naar het object waar het is.
1: Ja. Is er een titelfavoriet?
2: Er zijn af en toe wel eens posten die wat vaker naar boven komen drijven. Maar dit jaar hebben we heel veel van dat soort posten in de finale staan. Dus ik durf het eigenlijk nog niet te zeggen.
1: We weten het rond 1 uur of 5.
2: We weten het rond 1 uur of 5. Dan hebben ze allemaal gespeeld. Dan worden de jurystaten, dus alle kruisjes die gezet zijn, worden in de computer gezet. En dan rond 6:30, 7 uur, dan is de echte landskampioen bekend.
1: Ja. Ik ga toch nog even, je mag me corrigeren. Je weet dat we live zijn, Mark. Hè? Maar ja, ik had graag even wat jeugdleden nog willen spreken. Maar hier is zoveel, als ik om me heen kijk, ja, materiaal waar mijn zender niet goed tegen kan. Hè?
2: Ja, dat klopt. Het is een omgeving waar radio wat last van kan hebben. Aangezien we live zijn, is het lastig om nu nog snel iemand hierheen te trekken. Maar ja, wellicht zouden we uit dit publiek van Hagestein, zouden we iemand wel naar voren kunnen trekken. Ja, hoe ze het vinden om hier te zijn.
1: Ja, maar die worden nu even diep gebriefd. Ik denk dat we het hier moeten laten blijven. Want ja, het is een geheimzinnige locatie. En dus dat maakt het ook wel weer heel erg leuk bij deze NK jeugdbrandweerwedstrijden hier in het mooie gemeente Midden-Groningen.
0: Oké, Elwin, mysterieus.
2: Luisteraars, mocht je nou op deze geheime locatie willen komen, ga naar onze kazerne aan de Rembrandtlaan 8 in Hoge Zand. Daar vertellen we waar het is en daar kan je een fantastische wedstrijd zien.
0: Kijkers, je kan wel komen kijken dus.
1: Je kan dus wel, maar dan word je misschien geblinddoekt.
0: Ja.
1: In een busje.
0: Okay.
1: Word je hier naartoe gebracht.
0: Nou, zo'n avontuur voor de zaterdagmiddag.
1: Ja, toch? Het is mooi weer.
0: Veel plezier daar, dankjewel.
1: Yo.

Harry Styles en het heet American Girls. Jij met zijn tour is hij aangekomen in New York. Daar staat hij de hele maand oktober. En daarna gaat hij nog door naar Australië met zijn residential tournee. Je hoorde American Girls. Dit is Noord-Holland bij Radio Noord.

Toploader was dat een Dancing in the Moonlight. Ja, zometeen na 12 uur hebben we weer twee plaatjes meegenomen. Vanaf vinyl. Het zijn twee Zweedse plaatjes, kan ik alvast verklappen. En jij mag zometeen gaan bepalen welke van die twee we helemaal gaan draaien. Natuurlijk krijg je ook nog het uitgebreide weer met Harma. En hondenliefhebbers, opgelet, want we zijn op zoek naar een tweede huis voor Bowie. Niet voor altijd, maar om af en toe eens op te passen. Dit is Kim Wilde en A Fall in the World.

0: Goedenavond, dames en heren. Hier is de regionale omroep Noord en Oost.
1: Al 80 jaar regionale omroep in Groningen, Drenthe en Friesland.
2: Dat komt wel een dikke knal.
3: We hebben toch niet een onweer of zo, maar...
4: Het epicentrum van de beving ligt in de buurt van Loppersum.
1: Wat is de toekomst van de regionale journalistiek? De documentaire Het Nieuws van Morgen. Zie je morgen op TV Noord.
5: De RONO wenst u een goedenavond.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen... uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
7: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen 6 euro. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
8: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen corona, griep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
9: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
10: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
11: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar... en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
12: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
13: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app.
14: Dit is Radio Noord.
12: Nu het nieuws van 12 uur.
15: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De aanval op de gezagvoerder van het Fly Dubai-vliegtuig was terrorisme. Dat meldt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten. Maar het onderzoek loopt. Woensdag viel de co-piloot de gezagvoerder aan... kennelijk in een poging om het toestel te laten neerstorten. Eerst werd gemeld dat hij een mes gebruikte. Volgens de onderzoekers was het een bijl die aan boord was voor noodgevallen. Bij een schietpartij in Amsterdam is vannacht een dode gevallen. Het gebeurde bij de Overtoomse sluis. Er is nog niemand opgepakt. Over de toedracht en over de identiteit van het slachtoffer in Amsterdam is ook nog niets bekend. Vlak voor de start van het schaatsseizoen kampen enkele ijsbanen met problemen. In Tilburg kan de Irene Wüst ijsbaan niet open. Het ijs is gesmolten doordat de installatie die ijs maakt is uitgevallen. De Tilburgse baan wordt gebruikt door recreanten, maar ook voor wedstrijdtrainingen. En ook in Deventer zijn er problemen. Bij schaatsbaan De Schech is het koelsysteem kapot, waardoor het ijs maken niet kan beginnen. Er wordt nog gezocht naar een noodoplossing. Na 25 jaar zet de evangelische omroep een punt achter het familiediner. Presentator Bert van Leeuwen maakt het bekend op Facebook. Hij zegt dat er nog één serie wordt opgenomen. Het tv-programma probeert familieleden die al jaren ruzie hebben... weer met elkaar aan tafel te krijgen. Het familiediner begon in 2000. Van Leeuwen presenteert het sinds 2003. Max Verstappen heeft pole position veroverd voor de Grand Prix van Bahrein in Maleisië. Voor het eerst dit seizoen was hij de snelste in de kwalificatie. De laatste keer dat Verstappen op de eerste plek begon... was bij de slotrace van vorig jaar in Abu Dhabi. Daar pakte hij ook zijn laatste overwinning. De race in Bahrein is morgenochtend om 9 uur. Het weer zonnig, vooral in het noorden en westen ook wat sluierbewolking. Het wordt een graad of 21. Ook morgen vrij veel zon, in het noorden misschien wat regen... en dan ook ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Krijg een overzicht voor het nieuws in Groningen. Frits Emmerkamp, goedemiddag.
17: Goedemiddag. De veiligheidsregio Groningen vindt dat er onvoldoende onderzoek is gedaan... naar de veiligheidsrisico's rondom de mogelijke komst van een kerncentrale naar de Eemshaven... schrijft de organisatie in een brief aan het kabinet. In totaal worden 22 aandachtspunten genoemd... waaronder aardbevingsrisico's en de aanwezigheid van de LNG-terminal in de Eemshaven. Ook het feit dat de Groningse gasputten mogelijk weer worden geopend... wordt als veiligheidspunt gezien... Verder stoort de VRG zich aan de opmerking van het kabinet... dat de veiligheidsregio betrokken zou zijn bij de plannen voor de kerncentrale. Volgens de veiligheidsregio was dit slechts één bijeenkomst van een half uurtje waarin 10 minuten wat gezegd kon worden. Ergens in onze provincie worden vandaag de jeugdbrandweerwedstrijden gehouden. De exacte locatie wordt geheim gehouden om deelnemende teams geen voorsprong te geven over op wat voor ramp ze krijgen voorgeschoteld. De wedstrijden worden georganiseerd door het jeugdbrandweerteam uit Hoge Zandsappemeer. Dat team won de wedstrijd vorig jaar. Dat was toen heel leuk, maar nu even iets minder, vertelt Mark Heemskerk.
2: Ja, dat klopt. De junioren zijn landskampioen vorig jaar geworden. En die hebben daarmee ook een jaar lang de titel mogen hebben. Dit jaar komt er een nieuwe. Onze aspiranten die waren wel geplaatst voor de finale dit jaar. Maar je mag niet in je eigen woonplaats spelen. Dus we moeten een jaartje wachten op de finale. Maar het organiseren is minstens net zo leuk.
17: Ja, wie de winnaar van dit jaar wordt, dat horen we vanavond. Tenminste, dat horen zij vanavond als alle rampen en ongelukken zijn afgehandeld. Groningse animatiestudio Happy Ship heeft geen gouden kalf gewonnen op het Nederlands Filmfestival. Prijs ging naar Gravesend, een korte film over AI. Happy Ship was genomineerd met de productie Being Gregor, waarbij de kijker via een VR-bril zelf de hoofdpersoon wordt. Being Gregor is een bewerking van Franz Kafka's beroemde vertelling De Gedaanteverwisseling. De Gouden Kalveren zijn de hoogste Nederlandse filmprijzen. En de basketballers van Donar hebben hun eerste overwinning van dit seizoen in de boeken gezet. Gisteravond werd met 76-85 gewonnen van House of Talents Kortrijk Spurs in België. De Groningers stonden al binnen 10 minuten op voorsprong en bij rust stond er zelfs al een verschil van 23 punten op het bord. Komende dinsdag is de eerste thuiswedstrijd van Donar van dit seizoen. Dan staat het Belgische Leuven Bears op het programma. Dat er meer valt te lezen bij ons op de site rtvnoord.nl en natuurlijk in de app.
16: Frits, dankjewel.
18: Ervaar de pracht van Groningen op het landgoed van Museum Borg Verhildersum. En bezoek de exposities in het koetshuis en op de boerderij. Ga naar verhildersum.nl.
19: Ontdek Noord-Europa met kloosterreizen en MSC Cruises. Vaar vanuit Kiel, Hamburg of Rotterdam langs indrukwekkende kusten, charmante steden en frisse fjorden. Boek jouw MSC Cruise bij Kloosterreizen en geniet aan boord van de unieke MSC-beleving. Kloosterreizen en MSC Cruises. Samen brengen we Noord-Europa dichterbij.
20: De Winter Rioolservice lost elke verstopping en lekkage snel op. De Winter Rioolservice. Kijk op uriool.nl.
21: Bekijk de gerestylede winkel, ontdek de nieuwste woontrends en win fantastische prijzen tijdens ons gezellige woon-event op 19 en 11 oktober bij Prummel Interieur in Stadskanaal.
22: Sensatie, spanning en acties, dat is topbasketbal bij Donar. Kom aanstaande dinsdag ook naar de thuiswedstrijd van Donar in Martini Plaza in Groningen. De wedstrijd tegen Leuven Bears begint om 19:30. Kaarten via donar.nl. Tot Donar!
23: Radio Noord.
24: Noord en Ommeland.
25: Met Edwin Mooibroek.
26: Goedemiddag, landgoed Vrijlemaborg staat in het teken van de Slag van Slochteren. Elwer is er zo bij. En wat gaan we draaien vanaf vinyl? Je hoort het zo.

0: Coldplay samen met het Koreaanse BTS. Je hoorde My Universe. Arma, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: En lekker najaarsweer hebben we.
1: Ja, het is gewoon fantastisch. Vorig jaar, ik heb vermoedens ook al zeggen. Henk Bouwman die belde vermoedens en die zegt van ja, ik heb het vorig jaar, night holdag. En enkele dagen de 20 graden op de thermometer in oktober. Ja, en dat staat inmiddels toch al wel, nou ja, dat het dit vandaag, nou, zover de provincie nog wel lukt, denk ik. Nou, gisteren lukt het sowieso. Dus ja, wat dat betreft is het al dan niet slecht. En tot en met dinsdag, ik denk dat die 20 graden zeker nog wel weer holbaar is. Ja, daar glijden we toch geleidelijk aan over. Een hoge druk waar we continu onderling op dit moment ook een mooie hoge barometerstand. Ja, die moeten toch volker overleggen tegen lege drukgebieden die op de Atlantische Oceaan zitten. Die gaan richting IJsland. Ja, en wanneer dat hoge druk zich wat verder terugtrekt richting het zuiden en midden van Europa. Ja, ja, ja. Dan wordt het toch wat gevouwelijker voor front. En vanavond en vannacht komt er ook al wat over. Roodschaal, 3,5 uur de zunderbie, een zwakke zuidelijke wind. En zo'n beetje 17 graden op de thermometer. Het is wel een beetje heijig. Eelde, 17,5 graden. En in Slochten zo'n beetje 16 graden. En de barometerstand doet zo'n 30 millibar. Nou, voor vanmiddag. Er is regelmatig zon. Er is onweinige bewolking. En met een zwakke tot motige zuidwestelijke wind wat zo'n 19 of 20 graden nog. Vanavond en vannacht kans op een bui. En later kan de mistbank ontstaan met een minimum van zo'n 10 tot 13 graden. En maar hebben de zon er weer bij wanneer dat die mist opruimd is. De wind blijft zwak tot motig uit zuidwestelijke richting met zo'n 18 tot 20 graden. En op mijn nacht nevel en mistkansen. Maandag is zo'n bewolking is in mijn koor hoofd met 19 tot 21 graden. En iets wat meer wind, motig tot vrij krachtig uit het zuidwesten. Dinsdag geregeld zon, gemiddeld 20 graden. Ja, en woensdag, donderdag. Dan komt het tot regen. Een aantal buien over het touw is wat zon. En de temperatuur duurt een stap terug richting 17 of 18 graden.

0: Stella Lefty was dat. Haar vader is de 643 rijkste mens ter wereld. Je hoorde Boston op Radio Noord. Ja, we gaan weer iemand helpen om te zoeken. We zijn op zoek naar een tweede plek eigenlijk voor een hond, voor Bowie. Leen Westerhof, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, even voor duidelijkheid, je bent niet op zoek naar een nieuw baasje, maar iemand die af en toe je hond Bowie in huis zou willen hebben, hè?
1: Ja, misschien wel een tweede baas. Zou je het ook kunnen omschrijven. Dus dat hij zich, ik zoek een adresje waar hij gewoon regelmatig komt, waar hij zich helemaal thuis voelt. Dus dat zoek ik eigenlijk.
0: Oké, waarom ben je op zoek naar een tweede baasje?
1: Nou, ik ben zelf regelmatig weg. En dat niet naar plekken die niet altijd leuk zijn voor hem. Ik vind stedentrips vind ik leuk. Dat is niks voor een hond om mee te gaan. Vliegen wil ik hem echt niet aandoen in een bench, in een ruim. Dat lijkt me helemaal niet leuk. Ik ga ook eraf toe in het hoogseizoen naar een warm land, want ik hou van warmte.
0: Yeah.
1: Ja, daar doe je hem ook geen lol mee, want het is hij heeft wat lange haren, heeft hij. Daar doe ik dus ook geen lol mee. Dus er zijn allemaal dingen dat ik denk van ja, daar doe ik hem eigenlijk helemaal geen plezier mee. En hoe leuk zou het zijn als hij dan een plek heeft waar hij zich ook helemaal op zijn gemak voelt en zich thuis voelt.
0: Ja, als ik eigenlijk dit zo hoor, dan past er eigenlijk geen hond in jouw leven op dit moment, toch?
1: Nou, eigenlijk, als je dit zo hoort, niet. Maar nee. Ik ben ook nog behoorlijk veel thuis en dan hebben we het heel erg naar ons zin. En vorig jaar heb ik een trip gemaakt met mijn camper van 2,5 maand. En die hebben wij met z'n tweetjes gedaan. En dat was wel leuk. Buiten het hoogseizoen om. Dus zijn we in Portugal geweest, Spanje geweest.
0: Mm-hmm.
1: En dan, ja, dan is het wel, dan vind ik het, ja, dan hebben we het heel erg naar ons zin wel met z'n tweeën. En thuis hebben we het ook enorm naar ons zin.
0: Dus je wil hem niet kwijt, zeg maar. Je wil hem alleen af en toe eens uitbesteden als je op reis wilt. Maar wat voor hond is het?
1: Het is een labradoodle gekruist met een schapendoes. En dat vond ik heel aantrekkelijk, omdat nou beide een hartstikke leuk karakter hebben, de doodle en de schapendoes. En dat is ook terug te vinden in Bowie. En een beetje klein beetje eigenwijs, maar aan de andere kant goed leers. En altijd opgewekt. Dus begroet me elke ochtend zeer vrolijk. En heeft zin om de dag weer te beginnen en te gaan wandelen en bos in te gaan. Te zwemmen vindt hij hartstikke leuk.
0: Kan hij goed opschieten met andere dieren ook?
1: Ja, met poezen kan hij wel overweg. Als de poezen ook met hem overweg kan, dan hij wel nog wel eens enthousiast wezen natuurlijk.
0: Mm-hmm.
1: Maar daar kan hij mee goed mee uit de voeten. Met kinderen, met alle andere honden ook. Hij kwam bij Noorderplantsoen in de stad. En hij is dus behoorlijk gesocialiseerd hier van pups af aan al met andere honden.
0: Oké, en hoe zou hij het vinden als hij af en toe naar een tweede baasje zou moeten?
1: Ja, hij vindt het prima. Hij gaat nu ook regelmatig naar andere mensen toe. Omdat ik nu ook af en toe weg ben. Hij heeft ook een gezin in Eelde. Alleen die kunnen niet de continuïteit bieden die ik voor ogen heb.
0: Mm-hmm.
1: En daar heeft hij het enorm naar zijn zin. Ze zijn blij met hem. We hebben twee jonge dochters. En die hebben het enorm naar hun zin. En dat vindt hij leuk. Gaat hij met plezier naartoe. Hij staat op de Pispelstraat als hij weer daar naartoe mag.
0: Ja.
1: Dus alles wat leuk is, vindt hij leuk.
0: Oké, dus eigenlijk ben je op zoek naar iemand die ook wel graag een hond zou willen hebben. Maar ook eigenlijk vaak weg is. En dus af en toe een hond zou willen delen eigenlijk.
1: Ja, een soort co-schap zoek ik.
0: Ja, oké. En voor hoe vaak is dat dan?
1: Nou, dat kan zelfs een wisseling van in de maand wezen. Zeg maar dat je Sam bijna doet of zo.
0: Oké, nou we zien nu een foto van de hond in beeld inderdaad. Dus als mensen geïnteresseerd zijn. Maar ik begrijp, hij staat ook op Marktplaats, hè?
1: Hij staat ook op Marktplaats, ja.
0: Oké, klinkt een beetje gek, ik heb hem op Marktplaats gezet, maar...
1: Ja, klopt. Ja, zo heb ik dat gezin in Eelde ook gevonden.
0: Ja.
1: Toen zat ik hem ook op Marktplaats. En als ik dat al zei, ik heb Bowie op Marktplaats gezet. En dan dacht ik ook wel van, waar klinkt dat naar?
0: Maar ja, waarom niet? Ik bedoel, hè, voor hetzelfde geld vind je daar ook iemand. En voor hetzelfde geld vind je inderdaad iemand via ons. Als mensen dus geïnteresseerd zijn in een deeltijdhond, laat ik het dan zomaar even noemen. 050-3188-288. Je kunt bellen of appen 050-3188-288. Leen, dankjewel.
1: Jullie ook hartstikke bedankt.
0: Oké, fijne dag.
1: Dankjewel,
0: hoi.
1: Dag.

0: Ja, ik ben best fan hoor. Van Anastasia, Jorden, I'm Out of Love. Ja, we hebben weer twee plaatjes meegenomen van vinyl. Ik zou het even bijpakken eigenlijk.
1: Ja. Kwaliteit.
0: Ja, die zijn hier altijd mooi verstopt onder de platenspeler. We hebben hier nog platenspelers natuurlijk ook. En elke zaterdag dan draaien we een plaat van vinyl. En jij mag bepalen welke van die twee we gaan draaien. We hebben allebei eentje meegenomen. Karel, welke heb jij meegenomen?
1: Ik heb ABBA meegenomen.
0: Ja, ABBA?
1: Ja, Super
0: Trooper. Oh, dat weet ik nu al wel.
1: Want op deze dag in 1980 duikt ABBA de studio in voor het nummer Blinka Lilla Stjerna. Zeg je dat wat?
0: Nee, dat ken ik helemaal niet.
1: Dat betekent twinkel kleine ster.
0: Maar dat was nog een werktitel, hè?
1: Dat was de werktitel. En uiteindelijk werd dat Super Trooper.
0: Super Trooper klinkt wel beter dan Blinka Lilla Stjerna.
1: Blinka Lilla
0: Stjerna.
1: Ja, toch?
0: Als je wereldwijd een hit zou willen hebben.
1: Ja. Wat heb jij mee? Want je bent echt een metalhead.
0: Ja, ik heb een plaat meegenomen. Dat was een gigantische hit in de jaren 80 van Europe.
1: Ja.
0: Dat kwam in 1986 kwam het uit. Alleen in Spanje en in Nederland. En ze wilden eigenlijk ook naar Groot-Brittannië toe. Alleen die Britse hitlijsten die waren nogal eigenzinnig toen destijds. En het was heel moeilijk om daar binnen te komen.
1: Ja.
0: Dus hebben de plaat eerst hebben ze uitgebracht in Spanje en in Nederland. Om een beetje te testen. Hoe zou het daar gaan? En uiteindelijk hebben ze het ook in Engeland uitgebracht. Omdat het in Europa, in Nederland en in Spanje al een hele grote hit was.

0: Als de dag van gisteren dat het op nummer 1 stond, hè?
1: Ja. Wist je trouwens dat in die regio, in die drie noordelijke landen...
0: Ja.
1: Dat metalbands, elk dorp had zo'n beetje metalband... die dit soort muziek maakte.
0: Oh, dat is heel populair daar.
1: Het was zo populair dat je er eigenlijk ook amper doorkwam. Dus het is voor Europe eigenlijk best heel bijzonder... dat ze tussen al dat, nou ja, al dat koren er uiteindelijk zijn uitgesproken.
0: Maar ja, er komen natuurlijk heel veel artiesten toch uit Scandinavië.
1: Zeker.
0: Noorwegen en
1: maar
0: zo.
1: Als dat
0: en
1: heel veel
0: goede
1: zelf...
0: krimis, trouwens ook. Heel veel goede series komen tegenwoordig daar vandaan.
1: Ja, joh. Joh.
0: Moet het wel ondertitelen, anders begrijp je er helemaal niks van.
1: Nee.
0: Je mag kiezen welke van de twee gaan we helemaal draaien. Wordt het Super Trooper van ABBA of wordt het de Final Countdown van Europe? Welke gaan we zo meteen op die platenspeler leggen? Ja, ik weet nog hoe die werkt. Ja, dat moet lukken, denk ik, toch?
1: Ja, vast.
0: 050-3188-288. Dit is Boy George.

0: Op zondagochtend hoor je bij Radio Noord Leven in Muziek.
1: Deze week gepresenteerd door Nivino Geertsema.
2: Mijn gast deze week is Jeroen Rusjen. En ik praat met deze creatieve duizendpoot over het maken van de allergrootste Nederlandstalige hit ooit. Over zijn werk voor en zeker ook met Wat Aans. En met welke artiesten zou hij nog graag willen werken? Dat hoor je ook. En we hebben het over het geloof.
1: Luister ook morgenochtend van 8 tot 10 Leven in Muziek.
0: Hier bij Radio Noord.

0: The Abuser op Radio Noord en Voor is de Man. Ja, we gaan naar landgoed Vrijlemaborg. Daar is Elwin, want vandaag staat het in het teken van de Slag van Slochteren. We gaan terug in de tijd, hè, Elwin?
1: Ja, zeker. En dat is ook wel goud te maken, hoor, dat je terug gewoon in de tijd. Want als ik een goud roek, dan roek ik ook wel een beetje lekker hold en dergelijke. Ja. Hou van jouw home eigenlijk terug, Rijn. Was je dat?
2: Ja, de eerste keer was in 2004.
1: Kijk eens.
2: Door ben we begonnen.
1: Ja, en wanneer was die slag om slachten hier?
2: Wie heb hier geen slager?
1: Nee, dat wou je denken. Waarom strik voor?
2: Nee, ja. Die hebben we nooit daar.
1: Nee, hè? Nee. Het is toch helemaal anders dan een andere plek in onze provincie. Wat holt dat nou vandoor in je?
2: Nou, wie loopt eigenlijk het kamp leven en wapenzoeken zijn over de 80-jarige oorlog. Dus dat betekent, wie ben met kanonnen aan het schieten, wie ben met een musket aan het schieten, wie ben met de pieken bezig. Wie proberen straks ook nog met de kinderen ook te pieken. Dus dan mogen ze tegen onze piekeniers, mogen ze vechten. En dan, ik zal nooit zeggen dat ze winnen. Ze winnen, die kinderen.
1: Altijd,
2: dus dat was altijd mooi. Dus hier in het kampement, we proberen de barrel zo gauw mogelijk te benoderen. Van hou het in die tijd geen. Ik bedoel, het ken natuurlijk niet volledig. Maar we proberen het echt zo gauw mogelijk te benoderen.
1: Ja, maar je bent nou ook allemaal hier zo op het kampement. Schaft iets? Wat schaft de pot dan op zo'n moment? Hè?
2: Nou, we hebben op het moment hebben we gewoon brood. En vanochtend hebben we goulash. Ja.
1: Kijk, en allemaal hier ook mokt en dergelijke?
2: Absoluut. We maken brood nooit, maar de goulash die wordt boven het kampvuurtje gemaakt. Alles wat er wordt boven het kampvuurtje gekookt. Andere groepen die eten maar anders. En die maken er ook allemaal boven het kampvuur.
1: Hoe is dit verdiept? Want het is natuurlijk wel. Ik heb er al volken, ben ik best. Ik ben wel eens een heilige leeuwerd, boetangen werd. Ik heb altijd geveild, het is al een grote familie.
2: Ja, dat klopt wel. Het is ons kent ons. En ik doe dit. Ook al wel 24 jaar, denk ik. En ik heb nog nooit oneenigheid gehad. Of zijn, of dat ze met me op de voesten hingen. Maar altijd gewoon oplust. En een meningsverschil mag er weten, maar wat erover proort. En nooit iets. Soms een beetje aan het kampvuur en het is weer kloor.
1: Ja.
2: En het is gewoon hooggemoedelijk.
1: En zo kom ik overal voor, hè? Want jullie meer ook Duitsers rondlopen, Belgen, overal komen ze vandoan.
2: Ja, dat is correct. Dat klopt. Willy Deegslijver is hier met zijn. Sliepsteinen. Ja. Dus die sliep de messen, hè, Degenslijver. Wie hebben Belgische vrienden. Ja, alles uit alle windstreek.
1: Ja, hè? Nou ben je nog even aan het schaffen. Hou God de rest van de dag de roet zijn?
2: Ik dacht dat de heuft om 2:15 beginnen we geloof ik weer met de kanonnen. Dan om 2:15 de musketten weer. Dan om 2:15 weer de pieken. En dan gaan we dus ook met de kinderpieken. En door nu hebben we aansloten hebben we het de wintermonstering. Maar dat is het laatste evenement. En dan was in het verleden was dat ook een goede gewoonte om. Was dat zeker de uitrustingstukken van de soldaten. Om dat te checken van, hoe gaan we de winter in? En dan, hoe komen ze de winter weer uit? Ja.
1: Kijk, en als mensen dit allemaal willen zijn, dat kennen gewoon?
2: Ja, zeker. Ze kennen hier gewoon inkomen tot en met 18 jaar. Nee, tot en met 17 jaar. Ja, als ze 18 best moesten aan het reben toe, maar tot 18 best kerst gewoon binnen.
1: Ja, maar dat vind je wel belangrijk, hè? Vooral kinderen, die mogen komen.
2: Ja, nou, absoluut. Dat. Dit is ijs inderdaad gewoon voor kinderen. En we proberen nu toch een klein beetje een lesje geschiedenis met te geven.
1: Doe eens toetje al op?
2: Nee, ik mag nog begonnen.
1: Nou, kom maar snel naar het toetje touw, want Furtas Voice is alweer zover dat ze weer naar die kanonnen touw moest. Ja. Dus veel plezier vandoor. Ja,
2: bedankt, hè? En jou ook.
1: Jo, kom zeker goud. Dus de hele middag nog, Edwin hier zo, de Vrijlemaborg. Kist gewoon hierin en dan tot te met. 17, dus vanaf 18, mooi beton. De rest kennen de kinderen gewoon groters naar binnen.
0: Oké, Alwin, dankjewel.

0: Roxy Music op Radio Noord en More Than This. Ja, we zijn er weer toegekomen aan de uitslag van vandaag op vinyl. We hebben wat Zweedse plaatjes meegenomen vandaag, hè?
1: Ja, wat had jij ook alweer meegenomen?
0: Ik had Europe and the Final Countdown. Stond die echt heel lang op nummer 1 in de jaren 80.
1: Was ook een dikke hit.
0: Ja, dat weet ik nog als klein jochie inderdaad. Ik heb, ja. Volgens mij heb ik dat singeltje ook nog ergens thuis liggen.
1: Oh ja, vast. Ja. Volgens mij heeft iedereen dat singeltje wel.
0: Ja, dat denk ik ook wel. Maar ik heb alle singles ergens in een kelder. Dus ik weet niet of het allemaal al krom getrokken is. Maar,
1: Nou, dat valt mee. Als het niet heel warm wordt, dan trekt dat niet krom.
0: Ja, binnenkort eens kijken. Volgens mij zitten daar nou ook wel wat pareltjes tussen. Misschien ook wel eens.
1: Ja, sommige zijn geld waard.
0: Ja, ja.
1: Als je een goede persing hebt van bepaalde vinylplaatjes,
0: ja, okay.
1: Dan is dat geld waard.
0: Okay.
1: Ik had meegenomen Super Trooper.
0: Ja, eigenlijk kon je van tevoren al wel een beetje voorspellen, denk ik, hè, welke het zou worden.
1: Ja, dat zou je misschien wel kunnen voorspellen.
0: Nou, welke is het geworden dan?
1: Ja, jij wil hem al starten.
0: Ja, ik bedoel, ik moet naar de platen spelen toe. Want dus dat duurt eventjes. Ik bedoel, normaal druk ik op knopjes, maar
1: ik heb nog een leuk ABBA-verhaal.
0: Nou, vertel.
1: ABBA die wou concurreren met de Bee Gees in de jaren 70. Met die disco-sound.
0: Mm-hmm.
1: Want dat was natuurlijk super succesvol.
0: Ja.
1: Dus zijn ze naar de studio gegaan waar de Bee Gees opnamen. Criteria Studio in Miami. En daar moesten ze muziek opnemen, maar ze hadden hun muzikanten niet meegenomen. Dus er moest een band ingevlogen worden om een nummer voor hun in te spelen.
0: Ja.
1: En dat was Foxy. Ken je dat nummer van Get Off?
0: Ja, Foxy. Ja, ja. Get Off. Oh,
1: nou, Get Off.
0: Ja.
1: Nou, die band speelt het disco-nummer van ABBA. Onder andere Summer Night City.
0: Oké. Okay. Oh, dat is ook een leuke trouwens. Maar we hebben nu een andere.
1: En die klinkt ook heel goed.
0: En ABBA is het geworden volgens mij.
1: ABBA is het geworden.
0: Dit is Super Trooper.

0: door Expeditie.
1: Vanaf maandag is het de Expeditie Grun Jubileumweek.
2: Dat zijn meer dan 1000 afleveringen.
1: En dat is niet alles.
2: Zo!
1: Want op zaterdag 10 oktober sluiten we de week af met een speciale jubileumuitzending.
0: Echt leuk.
1: Expeditie Grun. 10 jaar bij RTV Noord.
0: Ik kan er weinig aan toevoegen.
3: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimercafé of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
6: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
7: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskil. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskil op Texel.
8: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
7: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskil op Texel.
9: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
10: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
11: Dit is Radio Noord.
9: Nu het nieuws van 1 uur.
12: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Het Britse Openbaar Ministerie heeft twee Iraniërs in staat van beschuldiging gesteld voor het voorbereiden van een aanslag op een synagoge in Manchester. Die aanslag stond volgens het OM gepland voor 20 september met Yom Kippur, de belangrijkste Joodse feestdag. De Iraniërs zouden een bom willen maken. Ze waren volgens het OM op zoek naar onderdelen, gereedschap en een instructievideo. De twee verdachten zijn op 20 september opgepakt. De strijd om de IJsselcup, de traditionele start van het lange baan schaatsseizoen, is onzeker. Op de kunstijsbaan in Deventer, waar de wedstrijden worden verreden, is het koelsysteem kapot. Er kan geen ijs worden gemaakt en een oplossing is er nog niet. Schaatsbond KNSB is op de hoogte en bekijkt wat er nu moet gebeuren. Ook de Irene Wüst ijsbaan in Tilburg heeft technische problemen met de koeling. Daar is het ijs gesmolten. De Tilburgse baan wordt gebruikt door recreanten, maar ook voor wedstrijdtrainingen. De prijs van diesel aan de pomp is iets gedaald. Gisteren maakten de grote industrielanden van de G7 bekend dat ze de komende 4 maanden maximaal 100 miljoen vaten olie en diesel uit hun reservevoorraad op de markt brengen. Dat gebeurde onder druk van president Trump. Meteen na de aankondiging ging de adviesprijs met 1 cent omlaag naar €2,76 per liter. Bij een pinautomaat in Amerika heeft een man een tas gevonden met $128.000 erin. Hij dacht dat het geld van een kiprestaurant was, omdat er een logo van het restaurant op stond. Maar dat bleek niet het geval. Hij belde toen maar de politie. Die ontdekte dat het geld van een bank was. Iemand die voor onderhoud met het pinautomaat bezig was, was vergeten om die tas met geld mee te nemen. Het geld is teruggegeven. Het is niet duidelijk of de eerlijke vinder nog een beloning heeft gekregen. Het weer zonnig, vooral in het noorden en westen sluierbewolking. Het wordt een graad of 21. Ook morgen vrij veel zon. In het noorden misschien wat regen bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: November, 30 jaar kunstmaand Ameland. Op 40 plekken ontmoet je internationale kunst. Is er muziek? Zijn er films, rondleidingen en verhalen die je meenemen? Laat je verrassen en vier ons jubileum mee. Kijk op kunstmaandameland.com.
14: Als kapper of kapster ben je altijd bezig om mensen blij te maken met hun haar. Maar heb je wel eens gedacht aan de mensen die geen haar hebben? Wij van Frans Copal Haarwerken bieden jou de ultieme baan om diepgang te vinden in het vak en mensen weer gelukkig te maken. Bel ons of kom langs bij Frans Copal Haarwerken.
15: Ga nu naar Koken en Wonen.
16: Voor topkwaliteit.
15: kwaliteit kokerij en uitgeroepen tot beste kookwinkel van Nederland.
16: Ga nu naar koken en wonen.
15: In het stadshart van Appingedam.
17: Hey, waar was jij?
18: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
19: De Winter Riool Service
20: lost elke verstopping en lekkage snel op.
19: De Winter Riool Service.
20: Kijk op uriool.nl.
21: Kom ook naar het Stoffenspektakel, de grootste stoffenmarkt van Nederland. Woensdag 7 oktober in de Martini Plaza in Groningen. De toegang is gratis. Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
22: Noord en Ommeland.
23: Met Edwin Mooibroek.
24: Goedemiddag. Op deze dag 1945 stond Elvis als 10-jarige voor het eerst op het podium. En voor Sientje Huisman is dat jeugdsentiment.
25: Wat?

0: Eva Max was dat en het heette So Am I. Ja, muziek kan veel met je doen. Het kan herinneringen bij je oproepen en je ook terugbrengen naar een bepaalde tijd. Nou, als we dan heel ver teruggaan naar 3 oktober 1945... dat was een groot moment voor Elvis Presley. Hij had zijn allereerste optreden als 10-jarig jochie. Hij deed mee aan een talentenjacht en hij werd daar tweede. En hij won daar maar liefst $5 aan kermisbonnen. Ja, later kwam er natuurlijk nog heel veel geld meer bij. Hij scoorde heel veel hits zoals deze.
1: Love me tender, love me true, all my dreams fulfill.
0: En voor wie Elvis Presley echt een jeugdsentiment is, is Sientje Huisman uit Den Andel. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ja, dat was wel een hele andere tijd toen natuurlijk ook, hè?
2: Ja, ik kende, in 45 was ik nog niet geboren, hoor.
0: Dus, nee, ik wou net vragen, hoe oud bent u?
2: 77.
0: Ja, want ja. Elvis die brak natuurlijk wat later door en dat was in uw tienerjaren, geloof ik, hè?
2: Ja, op de middelbare school.
0: Oké, okay, ja. Weet u nog van de opkomst van Elvis?
2: Nou, zo niet de opkomst, maar dat plaatje werd gewoon heel vaak gedraaid. En toen kwamen we dus op de middelbare school, konden we dus naar dansles. Nou, daar ben ik ook gegaan.
0: Ja.
2: En daar werd hij dus ook heel vaak gedraaid, dus zo wel meer. Dus vandaar.
0: Ja, want volgens mij de plaatjes van Elvis zijn perfect voor dansles, hè?
2: Ja, ze zijn perfect voor dansles.
0: Ja, maar vond,
2: dus vandaar.
0: Vond iedereen het meteen mooi toen?
2: Ja, de muziek vonden ze mooi. Of dat specifiek, een heleboel had het niet specifiek. Ja, Elvis zeiden ze verder niet, maar het was niet zo als het nu. Dan weet je altijd gelijk alles. En iedereen had natuurlijk ook niet allemaal een platenspeler.
0: Nee, dat is waar. Dat is waar.
2: Want, begin 60e jaren echt nog niet, hoor.
0: Want waar hoorde je dan zijn muziek?
2: Op de radio.
0: Gewoon radio, inderdaad.
2: Radio,
0: okay.
2: En dan op de dansles. Nou ja, dan. Ja. Verder. Bij radio hadden we thuis wel, televisie ook later wel, maar. Nee, platenspeler was het niet.
0: Dat was er in de toernooi niet. Maar wat vond u er zo mooi aan de muziek van Elvis? Want ja, je hoort het overal, maar ja, je moet het dan ook maar mooi vinden natuurlijk ook, hè?
2: Nou ja, de melodie. Want ik kan het niet mee. Ja, ik kan sowieso niet goed zingen, maar ik kan het niet meezingen of zo. Nee.
0: Nee, oké. Okay.
2: Maar gewoon de muziek, ja. Maar,
0: ja, Elvis was ook wel een dingetje natuurlijk in die tijd natuurlijk ook, hè?
2: Ja, dat was toen echt wel een dingetje.
0: Ja, ja, ja.
2: Want ook al was het helemaal Amerika, dat wisten wij dus hier in Nederland ook wel.
0: Ja, ja, ja, ja. Maar nog steeds fan of is dat een beetje verdwenen?
2: Nou, het is niet. Ik ben er nooit echt zo'n fan geweest als iedereen naar alle concerten gaat of zo. Nee, maar gewoon de muziek vind ik nog steeds mooi, ja.
0: Ja, en het voelt een beetje als jeugdsentiment, een beetje teruggaan in de tijd ook.
2: Ja, precies.
0: Oké, okay, want als u dan die muziek hoort, wat ziet u dan voor zich?
2: Nou, de dansles en de middelbare school.
0: Oké. Okay. Was het een leuke tijd?
2: Hartstikke leuke tijd, maar degene die ik op dansles had, dat was later niet mijn man. Nee.
0: Nee, oké, okay, dat is toch iemand anders geworden?
2: Die heb ik wel op de dansles, op de dansvloer ontmoet.
0: Ja.
2: Maar niet op de middelbare school. Nee.
0: En ook niet op een nummer van Elvis?
2: Dat werd er toen ook nog vaak gedraaid, ja.
0: Oh, dus zou zomaar kunnen dat de liefde toch op Elvis is ontstaan.
2: Ja, maar toen was het dus zo waar wij gingen, dat was allemaal stijldansen, niet geen disco.
0: Ja. Yeah.
2: Maar dan had je vaak gewoon de bandjes ook wel, hè?
0: Ja, nee, dat klopt.
2: Er waren dus heel vaak kleine bandjes die dat, en die speelden ook wel zoiets, ja.
0: Ja, oké. Okay. Maar kijk in ieder geval terug op een mooie tijd met Elvis erbij.
2: Ja, ja, zeker.
0: Nou, we gaan het nummer nog een keer draaien.
2: Nou, hartstikke leuk.
0: Oké, okay, Sientje, dank u wel.
2: Graag gedaan.
0: Oké, okay, fijne dag.
2: Ja.
0: Dag.
2: Dank je wel, dag.

Earth in the Fire op Radio Noord. Het heet Let's Groove. Ja, het is zaterdagmiddag. Ideale middag om je auto even te wassen. En wat nou als dat gratis zou kunnen? Je kan bij ons zometeen weer een bon winnen voor die autowasstraat. Ik zou zeggen van blijf erbij. Dit is Santana samen met Michelle Branch.

0: Taylor Swift en Opa Light. Autodeskundige Jan Boonstra, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Rij je eigenlijk in een nieuwe auto of niet?
1: Nee hoor, nee. Toevallig hakken met een vrouw vanmorgen. Ik rij een van 20 jaar oud.
0: Eentje van 20 jaar oud, dus nog een benzine ook?
1: Ja, puur ja. Benzine. Ja.
0: Oké, maar heb je altijd in oude auto's gereden?
1: Ja hoor, ja.
0: Oké, dus de dealers hebben aan jou niet zoveel.
1: Ik heb een helemaal splinternieuw gekocht. Dat was een bedrijfsbus.
0: Ja.
1: En verder ook bij in tweedehandsjes, ja.
0: Oké, nou ja, in de eerste helft van het jaar ging het niet zo goed, hè, met verkopen van nieuwe auto's. Maar ineens in september is er een spurt ingezet, hè?
1: Ja, en het is natuurlijk het land van de statistieken.
0: Ja.
1: En als er dan een keer een type auto, een merk, de boom uitspringt, dan is er natuurlijk direct Nederlands wereldnieuws.
0: Maar ik begrijp ook dat de autoverkopen inderdaad 12,6% zijn gestegen in september ten opzichte van een jaar geleden. Heeft misschien ook wel een beetje met de hoge benzineprijs te maken, denk ik.
1: Nou, niet alleen met de hoge benzineprijs, maar ook het veranderen van. Want als je het goed leest, dan wordt er geen diesel meer verkocht.
0: Nee.
1: Zowel tweedehands als nieuw niet meer. Nee, het is allemaal hybride. En volledig elektrisch. Ja, en moet zeg ik de benzineauto's puur. Ja, volgens mij zijn ze er niet eens meer, maar die lopen ook achteruit.
0: Ja, nou ja, als je nu nog een diesel hebt, die raak je aan de straat zijn niet meer kwijt, denk ik, hè?
1: Nee, dan moet je naar Afrika, zeg je dan, hè?
0: Ja, dan moet je naar Afrika, inderdaad. En ik begrijp ook de belastingregels, die veranderen ook nog. Want werkgevers moeten dan meer belasting betalen als hun werknemers een leaseauto geven die nog op benzine gaat. Dus dat,
1: ja.
0: Daardoor trekt het natuurlijk ook een beetje aan met die verkopen van hybride en elektrisch.
1: Ja, zo ongetwijfeld zal dat effect hebben op het hele verhaal. En het moet ook nog voor 2027 gerealiseerd worden.
0: Ja.
1: En dan heb je helemaal voordeel, geloof ik, met volledig elektrische auto.
0: Ja.
1: Dan kost het dus niks. Maar goed, ja, dat zijn wel dingen die spelen heel erg mee. Ja.
0: Nou ja, de komende tijd zal dat nog wel een beetje aantrekken. Maar jij bent niet zoveel van elektrisch, hè, begrijp ik, toch?
1: Nou, nee, maar dat heeft ook te maken met wat je allemaal beleefd hebt in je leven. Eigenlijk heb ik al lang genoeg aan de diesels en aan de benzinemotoren gesleuteld.
0: Ja. Yeah.
1: En ik ben met pensioen en ik maak me niet meer druk om... Om de elektrische auto. Dat heeft ze reden. Als ik jaren 20 was geweest, had ik me daar volledig op ingezet.
0: Ja, oké. Okay. Maar ja, ik begrijp ook dat de elektrische auto's hebben ook minder onderhoud natuurlijk nodig. Hè? Of je minder aan de sleutelen, geloof ik, toch?
1: Nou ja, dat niet alleen. Maar ja, je hebt natuurlijk ook problemen.
0: Ja.
1: En die denken, vlieg me zo in de brand. Of dan is er weer een accupakket wat niet goed is.
0: En als ze in de brand vliegen, dan krijgen ze niet meer uit?
1: Dat soort storingen is natuurlijk... moeilijker te constateren dan dat je eens een keer een doorslaande muziekkabel had vroeger. Weet je?
0: Ja, dus dat is waar. Ja.
1: Ik denk ook dat in de autowereld ook hoger opgeleide jongens moeten komen.
0: Ja.
1: Die daar allemaal kunnen ontdekken wat er met die auto van de hand is.
0: Ja, het zijn complete computers. Hè? Ik bedoel, ik zou niet eens meer weten hoe ik een lampje zou moeten wisselen in mijn auto eigenlijk.
1: Nou ja, er zijn auto's bij, dat kun je hem niet zelf doen.
0: Nee, dat klopt.
1: Ja.
0: Maar
1: nou, hij heeft goed teruggekomen op die piek in de verkoop in september. Is er natuurlijk één merk wat natuurlijk met vlag en wimpel daar bovenuit staat. En wat anders eigenlijk niet zo is.
0: Mm.
1: En daarom viel er op af. En de vraag is, en daar komt hij dan natuurlijk, van welk merk was dat? Is dat A, was dat de Tesla? Was dat B, de Mazda? Of was dat C, de Volvo?
0: Dus welk automerk zag de verkoop in september dit jaar het sterkst stijgen ten opzichte van een jaar eerder?
1: Ja. In dezelfde maand, hè?
0: In dezelfde maand, inderdaad. A.
1: Tesla. B. Mazda. C. Volvo.
0: Oké, nou, als je het weet kan je bellen. Appen 050-388-288. 050-388-288. En dan maak je dus kans op een bon voor de Autowarstraat. Jan, dankjewel. Tot volgende week.
1: Ja, ik had nog één dingetje.
0: Oh ja, ja, oké.
1: Okay. Dit is wel de laatste bon. Ik moet wel nieuwe bonnen hebben.
0: Oh, oké. Okay. Nou ja, dan moeten we dat even gaan fixen dan.
1: Oké.
0: Oké, dankjewel. Fijne dag. Hoi.

0: Sam Cooke op Radio Noord in A Wonderful World. Geert Pop zet Garmen Wolde. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Heb je een beetje lekker weekend?
1: Ja, het is lekker weer nou, hè.
0: Ja, ben je lekker buiten ook?
1: Ik zit nou even binnen. Ik wacht even tot het voetballen begint achter thuis.
0: Oké, dan ga je even kijken.
1: Ja.
0: Oké, en heb je de auto al schoon of kan het nog wel een...
1: Nee, nog niet. Hij is braag of vies.
0: Oh ja, hoe komt dat dan?
1: Ja, de laatste tijd niet gewassen, hè.
0: Oh, dat is al weer een tijdje geleden ook.
1: Ja, ja.
0: Oké, rij je elektrisch, rij je benzine, rij je diesel?
1: Ik rij half elektrisch.
0: Halve hybride dus?
1: Ja.
0: Oké, nou ja, dan probeer je natuurlijk zoveel mogelijk elektrisch te rijden, want dan scheelt je natuurlijk aan de boel geld natuurlijk ook, hè.
1: Dat scheelt aanmerkelijk, hè?
0: Dat scheelt aanmerkelijk, inderdaad. Nou ja, juist vanwege die hoge benzineprijzen en veranderende belastingregels is het aantal autoverkopen in september flink gestegen ten opzichte van een jaar eerder, 12,6%. En welk automerk zag de verkoop het sterkst stijgen ten opzichte van een jaar eerder? Was het A, de Tesla, B, de Mazda of C, de Volvo?
1: Dat was C, de Volvo.
0: De Volvo. Gefeliciteerd.
1: Dank je.
0: Binnenkort ga je weer met een schone auto door het leven. Tenminste, moet je nog wel even door de autowasstraat heen rijden. Maar het kan in ieder geval gratis.
1: Ja, je moet eigenlijk wel duidelijk zeggen welke teststraat je door moet rijden. Want hier in de stad moet je er niet mee zijn. Dan ben je verkeerd.
0: Nee, dat klopt inderdaad. Nou ja, je moet gewoon even blijven hangen. En dan gaan we het allemaal regelen. En dan leggen we ook gewoon uit waar je dan je auto kunt laten wassen. Ja, de verkoop van de Volvo is in september met 313% gestegen.
1: Nou, ik heb dus nog een hele korte periode, of een wat langere periode, met Jan Boons gewerkt. Dus hij kent mij ook wel.
0: Oké, dus je bent een autoliefhebber. Dus dat was een hele makkelijke vraag voor jou.
1: Dat was voor mij geen moeilijke vraag.
0: Oké, Geert, dankjewel. Ik wens je een fijn weekend.
1: Dankjewel.
0: Veel plezier met voetballen. Hoi.
1: Ja, tot ziens.

0: Goedenavond, dames en heren. Hier is de regionale omroep Noord en Oost.
1: Al 80 jaar regionale omroep in Groningen, Drenthe en Friesland.
2: Dat komt nou een dikke knal.
3: Heb je toch niet zo'n onweer of zo, maar...
4: Het epicentrum van de beving ligt in de buurt van Loppersum.
1: Wat is de toekomst van de regionale journalistiek? De documentaire Het Nieuws van Morgen. Zie je morgen op TV Noord.
5: De Rono wenst u een goedenavond.
6: Hoor je nieuwe muziek uit Groningen.
7: Dit is deze week Gronings Goud. Maal om Vel van Bees Maal en Alex Lutjeboer.

0: Van Vullum, Alex Lutjeboer hoor je samen met B-Smaal, de nieuwe Gronings Goud. Dus die ga je extra vaak horen de komende week hier bij Radio Noord. Ja, Elwin is in Oostwold, want daar hebben ze vandaag een pompoenplukdag, hè Elwin?
1: Zeker, zeker. Er wordt volop geplukt. Maar je moet wel langzamerhand goed kijken hoor, om ze ertussen uit te kunnen pikken. Want er wordt al zo flink geplukt dat er heel veel oranje pompoenen...
0: De verbinding is niet helemaal lekker daar tussen de pompoenen, volgens mij, Elwin.
1: De verbinding is niet goed, nee.
0: Nou, je spekt het een beetje. Ja, nu wordt het al ietsje beter inderdaad.
1: Ja, dan lopen we langzaam weer terug naar de auto. Ja, de techniek staat voor niks, hè. Ik bedoel, we gaan bijna 100 jaar terug in de tijd. Want hoe dichter we bij de auto komen, hoe stabieler onze verbinding is, Lianne. Ja, het loopt goed, hè. Jij bent natuurlijk hier van de pompoenplukdag. We lopen gewoon weer richting naar de auto, maar we zien nog genoeg pompoenen. Hoe loopt het tot op heden vandaag?
2: Ja, prima. Het is mooi weer. Mensen genieten. Mensen komen, plukken een pompoen. Gaan daarna lekker naar de markt. De kinderen gaan spelen. Het is genieten.
1: Ja, en het weer zit natuurlijk ook nog mee. Vanochtend, hoe laat zijn jullie open gegaan en hoe chaotisch was het? Want ik kan me herinneren van andere jaren dat het dan ontzettend druk is hier.
2: Ja, dat is nog steeds zo. We gaan om 10:30 open en de eerste mensen zijn er rond 10:00 met de kruiwagen. Dus en dat was nu ook weer zo. Maar en dan staat het hier direct vol en nu verspreidt het wat meer. Dus dat blijft wel een beetje inderdaad. Toch op zoek naar die ene allermooiste pompoen.
1: Ja, ik zei al een beetje oranje. Nu komt er ook weer een met een buggy aan. Die kan ik tussendoor wel even vragen. Want het is wel een mega pompoen hoor. Die ik hier. Daar heb je een buggy voor. Voor een mega pompoen. Ik loop even snel naar je toe. Want ja, je kunt er een kindje in stoppen. Maar je kunt natuurlijk ook de pompoenen erin stoppen.
3: Ja, klopt.
1: Ja, wat heb je allemaal uitgekozen? Of wat hebben jullie uitgekozen?
3: Ja, zij heeft voornamelijk uitgekozen.
1: Zo. Wil jij even wat zeggen op de radio? Oh, dat snap ik wel. Dan gaan we weer snel weer door naar mama, denk ik. Hé, wat hebben jullie allemaal?
3: We hebben verschillende pompoenen.
1: Ja, maar één valt mij wel heel erg op.
3: Ja, een hele grote.
1: Oranje.
3: Een oranje, daar hebben we een kinderwagen voor nodig.
1: Ja, daar heb je hem wel voor nodig inderdaad, om hem te vervoeren. Wat ga je ermee doen?
3: Ja, bij de voordeur zetten.
1: Alles komt buiten, lekker te staan.
3: Ja, lekker onder het afdakje.
1: Ja. Ja, wordt er nog één uitgehold, toevallig, voor een lampje of zo?
3: Nee.
1: Nou, dat komt denk ik helemaal goed. Veel plezier.
3: Ja, dankjewel.
1: En jullie mogen naar de kassa, want dat is natuurlijk wel het idee. Hè? Je mag zelf pakken wat je wil. En dan kom je bij de kassa en dan wordt dat... Hoe werkt dat?
2: Ja, klopt. Je mag zelf uitzoeken wat je wil. En dan ga je naar de kassa en daar betaal je. Daar staan mensen die bekijken wat de prijs is. En dan betaal je. Dan mag je mee naar huis nemen.
1: Ja. Niet alleen vandaag, morgen ook nog. Want jullie hebben dan twee velden.
2: Ja, klopt. Vanmorgen hebben we nog een zondagveld, dus daar loopt niemand in vandaag. En er is nog een klein veldje met wat speciale mooie oranje-rode. Dus die is vanmorgen beschikbaar.
1: Ja, je doet het al 6 jaar. Valt je nou ook wat op in al die 6 jaar?
2: De oranje Halloween-pompoen blijft het meest favoriete pompoen. Ja, dat valt mij op. En de pompoen wordt steeds populairder. Ja, met alles. Het hoort bij de herfst. En dus voor mij
0: volgens mij moet je nog even een beetje dichter bij de auto, Elwin. Want het wordt steeds slechter. Ja.
1: Nou, heel goed. Dankjewel. Veel plezier vandaag. En wij hebben ook al een pompoen bij de voordeur staan. Dus laat Halloween maar komen.
0: Oké, lekker pompoenen plukken daar in Oostwold. Dankjewel, Elwin. Radio.

0: Blurf samen met Bent en het heette Hoe hou ik dit vast? Ja, het is alweer bijna 2 uur geworden en zometeen gaat de kroeg weer open. En Stefan, goedemiddag.
1: Ja, niet een beetje open. Die deuren die staan wagenwijd open. Iedereen is welkom, ook vandaag.
0: Ja, het kan ook open volgens mij. Het is best lekker weer buiten.
1: Het is heerlijk buiten. Het is behoorlijk aangenaam. Nou, mocht je toch nog iets te fris vinden, dan zou ik de heaters aanzetten voor je. Maar allemaal, je bent van harte welkom tussen 2 en 6. En we sluiten natuurlijk weer af met happy hour. Dus denk nu alvast na wat je laatste uur zou willen horen.
0: Welke plaat?
1: Mag je nu ook al aanvragen hoor. 050-3188-288.
2: Noord 9?
1: De Noord 9. Ik heb hem hier voor me. Ja, ik was van plan om niks te verklappen, maar ik ga het nu toch doen.
0: Hey, we hebben het niet eens om gevraagd.
1: Nee, maar toch doe ik dat. 2 nieuwe binnenkomers deze week.
0: Oh, 2.
2: En een nieuwe nummer 1?
1: Daar ga ik nog niks over zeggen.
0: Oh, ja, de zomer is weer een beetje voorbij. Er komt natuurlijk allemaal weer nieuwe muziek bij natuurlijk ook.
1: Ja, zo is het ja. We gaan langzaamaan richting de kerst. Nou, zover is het nog niet natuurlijk, hè, dat er al kerstnummers in staan. Maar je merkt wel aan de muziek dat de tijden veranderen.
3: Ja, de pepernoten zijn er ook alweer natuurlijk ook. Hè.
2: Ja.
1: Ja, chocoladeletters.
2: Ik heb gisteren tuinmannetjes gekocht.
1: Echt waar?
2: Zijn echt waar, ook grote zak tuinmannetjes.
1: Niet te hachelen, dat spul. Ja. Nee, maar jij vindt het lekker?
2: Ja. Heerlijk.
3: Ja, anders zou je niet een hele grote doos kopen. Oké.
0: Okay. En natuurlijk een nieuwe maand voor de pubquiz, hè?
1: Dat klopt, ja. Ja, vorige maand uit mijn hoofd Leo, die ging er vandoor met die prachtige bokaal. Maar ja, een nieuwe maand, nieuwe kansen. En dat betekent ook dat jij kans maakt op die prachtige bokaal die de maandwinnaar hoort te krijgen. Maar vandaag krijg je in ieder geval al een snuisterpuut als je de eerste vraag goed hebt.
2: Okay. Zit er pretzels in?
1: Die kanker bij je stoppen, ja. Zit er in ieder geval,
2: ik krijg wel vaak dorst van, trouwens.
1: Echt waar?
2: Ja.
3: Maar dan ben je in het café, ben je op een goede plek.
0: Oké. Okay. Het café gaat zometeen open.
1: Glazen.
0: Nog 6 minuten.
1: Kom goed.
0: Veel plezier erbij met Stefan. Zometeen tot 6 uur hier bij Radio Noord. Tot 2 uur zie ik ook Robin en Just Around the Corner.

0: Op zondagochtend hoor je bij Radio Noord Leven in Muziek.
1: Deze week gepresenteerd door Nivino Geertsema.
2: Mijn gast deze week is Jeroen Rusjen. En ik praat met deze creatieve duizendpoot over het maken van de allergrootste Nederlandstalige hit ooit. Over zijn werk voor en zeker ook met Wat Aans. En met welke artiesten zou hij nog graag willen werken? Dat hoor je ook. En we hebben het over het geloof.
1: Luister ook morgenochtend van 8 tot 10 Leven in Muziek.
0: Hier bij Radio Noord.
3: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
4: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
3: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
5: Ah, hier kan het.
3: Dus, gaatje boren plus leiding zoeken via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
6: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
7: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskil. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskil op Texel.
8: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
7: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskil op Texel.
9: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
10: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
11: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
12: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
11: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 2 uur.
13: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bij een schietpartij in Amsterdam is vannacht een dode gevallen. Het gaat om een 34-jarige man uit Amsterdam. Het schietincident was in de buurt van het Vondelpark. Er is nog niemand aangehouden en over de toedracht is nog niets bekend. Het Britse OM heeft 2 Iraniërs in staat van beschuldiging gesteld voor het voorbereiden van een aanslag op een synagoge in Manchester. De aanslag stond volgens het OM gepland voor 20 september... op de belangrijkste Joodse feestdag. De Iraniërs zouden een bom willen maken. Ze waren volgens het OM op zoek naar onderdelen, gereedschap en een instructievideo. De strijd om de IJsselcup, de traditionele start van het lange baan schaatsseizoen, is onzeker. Op de kunstijsbaan in Deventer, waar de wedstrijden worden verreden, is het koelsysteem kapot. Er kan geen ijs worden gemaakt en een oplossing is nog niet gevonden. Schaatsbond KNSB is op de hoogte en bekijkt wat er nu moet gebeuren. Ook de Irene Wüst ijsbaan in Tilburg heeft technische problemen met de koeling. Bij een pinautomaat in de Amerikaanse staat Texas heeft een man een tas gevonden met $128.000 erin. Hij dacht dat het geld van een kiprestaurant was, omdat er een logo van het restaurant op de tas stond, maar dat bleek niet het geval. Hij belde toen maar de politie, die ontdekte dat het geld van een bank was. Iemand die voor onderhoud met de pinautomaat bezig was, was vergeten de tas met geld weer mee te nemen. Het geld is teruggegeven. En Max Verstappen heeft pole position veroverd voor de Grand Prix van Bahrein in Maleisië. Voor het eerst dit seizoen was hij de snelste in de kwalificatie. De laatste keer dat Verstappen op de eerste plek begon was bij de slotrace van vorig jaar in Abu Dhabi. En daar pakte hij ook zo'n laatste overwinning. Het weer zonnig met vooral in het noorden en westen sluierbewolking. Het wordt een graad of 21. Ook morgen vrij veel zon. In het noorden misschien wat regen. En ook dan ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Hallo, Anneke hier van Boske Meubelen in Siddeburen. Op onze mooiste bedden en heerlijkste matrassen kunt u lekker slapen en uitgerust wakker worden. Maar niet in de winkel natuurlijk. Groetjes van Anneke, Boske Meubelen in Siddeburen.
15: De winter, Riool Service.
16: Los
15: elke verstopping en lekkage snel op.
16: De winter, rioolservice.
15: Kijk op uriool.nl.
17: Als kaal zijn niet je keuze is, geef Frans Kopal je haar terug. Haar stylen zoals jij het graag wilt. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
18: Zonne te veel? Jokason.nl. Albino 60 jaar zijn weer en rolloen.
17: Nu verkrijgbaar bij Frans Kopal Haarwerken. Secret Hair, de onzichtbare haaraanvulling voor man en vrouw. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
19: Ben jij nieuwsgierig naar het effect van kalkvrij water? Een waterontharder van Emisoft is dé oplossing. Kom langs in onze showroom in Leek voor een demonstratie.
20: Het Vesta Woonforum bestaat 20 jaar en dat vieren we de hele maand oktober. Met activiteiten, workshops, muziek, exposities, hapjes en drankjes en heel veel jubileumacties. Vier het met ons mee. Vesta Woonforum, al 20 jaar de hotspot voor je hele interieur. Bekijk de agenda op woonforum.com.
21: Radio Noord. Café Martini.
22: Met Stefan Kosters.
23: Goedemiddag en fijn dat je er weer bij bent in de bruinste kroeg van stad en ommeland. Het café ook met de mooiste muziek zoals deze. Hier is Dasha met Austin.

0: Ja, de voetjes gingen van de vloer hier in Café Martini. En ze klinken natuurlijk heel internationaal, hè. Maar de zanger van de Time Bandits komt gewoon uit de buurt. Elias Hidding komt uit Drenthe. I'm Specialized in You, hoorde je op Noord. Ja, en nogmaals, van harte welkom hier in ons café. De plek waar je gewoon wil zijn op de zaterdagmiddag. Een hoop gezelligheid ook weer vandaag. Zo kun je nu al meepraten via de app van Noord. Ons nummer is 050-3188-288. Ja, en dat nummer heb je zeker nodig als je bijvoorbeeld tijdens happy hour, dat is tussen 5 en 6, een heerlijke plaat wil aanvragen. Ook als je een mooie prijs wil winnen, is het verstandig om dat nummer uit je hoofd te leren. 050-3188-288, want later vandaag spelen we natuurlijk weer een pubquiz om mooie prijzen. Verder zit er heel veel lekkere muziek in de jukebox en hoor je de grootste hits uit Stad en Ommeland van dit moment. We zetten ze allemaal weer voor je op een rijtje, hoor, in onze eigen hitlijst, de Noord 9. Met deze week, ja, toch wel een paar verrassingen. Je hoort zo de hitlijst van deze week. Ik ga je helemaal bijpraten. Tot 6 uur ben je in ieder geval meer dan welkom. Tot 6 uur is dit Café Martini.
1: Wat op

0: Sinds eind jaren 70 al op de radio. Een grote hit was het, hè? If I Can't Have You. En daarvoor de man die kan dansen, acteren en zeker ook zingen. Bruno Mars, On My Soul.
1: De graadmeter van de Groninger muziek.
2: De Noord 9.
0: Van zaterdag 3 oktober 2026, jaargang 13, week 40 alweer. Met natuurlijk vlak voor 6 de nummer 1 van Groningen. En tot die tijd ga je de rest van onze hitlijst horen met enkel muziek. Oet Grun. Te beginnen bij de nummer 9 van deze week. En dat is een plaat die al 4 weken te horen is in onze hitlijst. Namelijk de nieuwe van Lisa Ploeger. Ze is nog jong, maar heeft nu al op alle grote podia gestaan. Ik noem er even een paar. Het Bevrijdingsfestival, Jubbersonic Noorderslag. En ze stond ook al in Paradiso. En op al die plekken was het publiek onder de indruk van haar rauwe country pop en verhalen diep uit haar hart. En dat hoor je ook allemaal terug in haar nieuwste My Own Way to Rome. Hier is Lisa Ploeger.
2: Nummer 9.

0: slechte muziek maken kunnen ze gewoon niet, hè? Deze kwam uit ongeveer 3 decennia na hun hoogtijdagen. En ze waren het zeker nog niet verleerd. De Stones hoorde je met Anybody Seen My Baby. Ja, en iedere dag valt wel iets te vieren. Ook vandaag op 3 oktober. En als er iets te vieren valt, zijn we daar natuurlijk graag bij. Altijd leuk om reden te hebben voor een feestje. Zo is het vandaag, de dag van de wol. Het is ook Nationale Kringloopdag. En alsof dat al niet genoeg is, is het ook nog eens wereld, jawel, hula hoepdag. Echt waar. En zo valt er nog veel meer te vieren op deze zaterdag.
1: De Jukebox.
0: Ja, het is tijd om jullie eigenlijk allemaal te feliciteren met deze dag. Want het is de dag van het Bruine Café. Vaart allemaal hier in Café Martini. En om dat te vieren staat het Bruine Café centraal in de Jukebox. Je hebt de keuze uit de volgende platen.
2: Nummer 1.

0: Box.
1: Ja, de dag van het café gaan we groot vieren hier in Café Martini. En aan jou de taak om de mooiste plaatsen, hier zojuist de woorden, uit te zoeken. Nou, laat me weten waar jouw voorkeur naar uitgaat. Dat kan via de app van Noord 050-3188-288. Hoor je het liefst optie 1, Jannes met In Ons Café. Ga je toch voor optie 2, Harry Nieuw, Café op Driefklaai. Of hoor je zo meteen toch het liefst die allerlaatste door de speakers schallen. Vader Abraham met het kleine café in de haven. 050-3188-288. Heb gerust even optie 1, 2 of 3 namen. Is dat optie 1 Jannes, optie 2 Harry Nieuw of optie 3 Vader Abraham? Ben heel benieuwd wat jij wil horen. Maar wacht zeker niet te lang hoor, met de knoop doorhakken. Want de uitslag hoor je al naar de Eurythmics.
2: De

0: Samen met 54 Ultra en Talk To You.
1: De Jukebox.
0: Ja, werkman of bankier, iedereen is welkom hier. Zeker vandaag op de dag van het Bruine Café. Vieren natuurlijk graag mee hier in Café Martini. En er is ontzettend veel muziek gemaakt waarin cafeetjes centraal staan. Drie daarvan zitten bij ons in de jukebox. En jij had de schone taak om de mooiste eruit te zoeken. Nou, bij deze ga ik de lijnen sluiten. Je kan niet meer stemmen. Veel reacties kwamen wel binnen. Veel fans van Jannes bijvoorbeeld in de app. Daar kon je op stemmen. Maar ook vader Abraham heeft nog altijd een hoop fans hier in stad en ommeland. Het kleine café in de haven kon je op stemmen. Maar de absolute topper is op dit moment Harry Nieuwhof. Hij kreeg verderweg de meeste stemmen. En samen met hem vieren we vandaag de dag van het Bruine Café. Hier is Café op Driefplaai.
2: De Jukebox.

0: De King of Pop, Michael Jackson, hoor je Noord met Beat It. Het is tijd voor een update in de Noord 9 van deze week.
1: De Noord 9.
0: We zijn toe aan de nummer 8 en daar komen we een bekende tegen. Namelijk de gitarist van Orange Skyline, Simon Christiaanse. Hij maakt ook solo muziek onder de naam Simon Joan. Don't Leave staat al 11 weken in de hitlijst van Noord. En die past hier heel goed hoor, hier in Café Martini.
2: Dit nummer gaat over in de kroeg zitten. En dat je dan met je vrienden in de kroeg zit. En dat ze zeggen van, dat je eigenlijk wil gaan. Maar dat ze dan zeggen van, nee, blijf nog even, nog één laatste biertje, kom op. Altijd wel een van de personen die als eerste weg wil. Maar dan blijf ik toch plakken.
1: Nummer 8.

De nummer 8 in de Noord-9 van deze week. Simon John en Don't Leave. Nou, voor de nummer 1 moet je nog even geduld hebben. Die hoor je natuurlijk vlak voor 6, zoals iedere week. Al komen er nog 2 nieuwe binnenkomers aan. En ik kan alvast verklappen dat dat stuk voor stuk pareltjes zijn. En zo meteen op Noord, The Window of Hope van Olita Adams. Maar nu eerst de man die bekend werd door zijn deelname aan One Direction. Hij kreeg in korte tijd veel fans. Inmiddels is hij al jaren solo. Hier is Niall Horan met Under Loose.

0: Alita Adams in Café Martini en Our Window of Hope. Ja, ben je ook zo benieuwd wat er allemaal gebeurd is op deze zaterdag? Nou, je hoort het zo hoor, tijdens het NOS Journaal van 3 uur. En daarna kun je nog veel meer platen meezingen. One Republic komt er bijvoorbeeld nog aan. En ook de Pointer Sisters ga je zo horen op Noord.
1: Goedenavond dames en heren, hier is de regionale omroep Noord en Oost.
2: Al 80 jaar regionale omroep in Groningen, Drenthe en Friesland.
3: Dat komt nou een dikke knal.
4: We hebben toch niet zo'n onweer of zo, maar...
5: Het epicentrum van de beving ligt in de buurt van Loppersum.
2: Wat is de toekomst van de regionale journalistiek? De documentaire Het Nieuws van Morgen zie je morgen op TV Noord.
6: De RONO wenst u een goedenavond.
7: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
8: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
9: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
10: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
8: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot €1800 subsidie. Dewarmte.nl.
10: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
11: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskil. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskil op Texel.
12: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
13: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
11: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskil op Texel.
2: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
14: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
15: Dit is Radio Noord.
2: Nu het nieuws van 3 uur.
16: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Bij een Israëlische luchtaanval in Gaza zijn vannacht zeker 5 Palestijnen gedood. Er werd een appartementengebouw in Gaza-stad aangevallen. Waarom Israël het daarop gemunt had, heeft het leger nog niet laten weten. Volgens ooggetuigen zijn de slachtoffers christen en hadden ze niks met de strijd tussen Israël en Hamas te maken. Woensdag kwamen bij een Israëlische aanval ook al 3 Palestijnen om het leven. Het leger zei toen dat de aanval gericht was op een Hamas-militant. Bij een schietpartij in Amsterdam is vannacht een dode gevallen. Het gaat om een 34-jarige man uit Amsterdam. Het incident was in de buurt van het Vondelpark. Er is nog niemand aangehouden. Volgens ooggetuigen is de schutter een man met een tatoeage op zijn rechterhand. Over de toedracht is nog niets bekend. De co-piloot die deze week de piloot van een vlucht tussen Dubai en Tel Aviv aanviel, deed dat waarschijnlijk met een noodbel waarmee piloten zich kunnen bevrijden na een crash. Justitie in de Verenigde Arabische Emiraten spreekt nu ook van een terroristische aanslag. Israël zei dat eerder al. De co-piloot werkte eerder voor Oman Air. Daar werd hij geschorst toen hij betrapt werd op het bezit van extremistisch materiaal. Hoe hij aan een baan kon komen bij Fly Dubai is niet duidelijk. Bij een pinautomaat in de Amerikaanse staat Texas heeft een man een tas gevonden met $128.000 erin. Hij dacht dat het geld van een kiprestaurant was, omdat er een logo van het restaurant op de tas stond. Maar dat bleek niet het geval. Hij belde toen maar de politie, die ontdekte dat het geld van een bank was. Iemand die voor onderhoud met de pinautomaat bezig was, was vergeten de tas met geld mee te nemen. Het geld is inmiddels teruggegeven. Het is niet duidelijk of de eerlijke vinder nog een beloning heeft gekregen. Het weer, het is zonnig, met in het noorden en westen soms sluierwolken. Het is vanmiddag 19 tot 22 graden. Morgen schijnt de zon opnieuw veel en dan wordt het ook weer zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
17: Meer Tijdens Meubelen.
18: In Tapijthuis. De vriendelijkste woninginrichter heeft alle soorten meubelen, een slaapafdeling, raamdecoratie en vloeren.
17: Meertens Meubelen.
18: En Tapijthuis in Veendam. En Rolf?
19: De koffie staat klaar.
20: Hey, waar was jij?
18: A7 Car Wash Hoge Zand natuurlijk.
17: Meertens Meubelen.
18: En Tapijthuis. En natuurlijk hebben we ook thee.
21: Van Uffelen. Dat is Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
22: Badkamer renoveren? Kom naar de nieuwe showroom van Vaatstra in Bedum. Vaatstra. Nu ook voor sanitaire tegels. Verbindingsweg 19 in Bedum.
21: Van Uffelen Broekenweek. Tweede broek, halve prijs. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
23: Een keukenkastje vervangen? Kan je keukenrenovatie gebruiken of wil je een compleet nieuwe keuken? TWA Keukens in Pijzen is de andere keukenspecialist. Altijd maatwerk, want standaard doen ze niet aan. Ze denken mee in praktische oplossingen en je krijgt direct een eerlijke prijs. Kom naar de showroom of kijk op twakeukens.nl.
24: Radio Noord.
25: Café Martini.
26: Met Stefan Kosters.
0: Goedemiddag, zometeen kunnen de voetjes van de vloer hoor. We gaan disco dansen hier. En de Pointer Sisters komen er namelijk aan. Maar nu eerst Sunshine van One Republic.

0: Ja, een nummer speciaal geschreven, hè, voor de Olympische Spelen van 1984 alweer. En daar kwam dus ook dat onderwerp vandaan, hè, Jump. Een heerlijk nummer om op te sporten, lijkt me zo. De Pointer Sisters op Noord.
1: De graadmeter van de Groninger muziek.
2: De Noord 9.
0: En deze week hebben we twee nieuwe binnenkomers in de hitlijst van Groningen. En die komen hoog binnen, hoor. Want op 7 staat de langst genoteerde plaat van dit moment. De nieuwe van Wybrand Bronsma en Jason Staal. Alhoewel nieuw, ze staan inmiddels gewoon al 13 weken bij ons in de hitlijst. En hun stemmen die klinken bijzonder goed samen, hoor. En ook de teksten zijn raak. En als je al zo vaker hebt gehoord, dan weet je dat ze moeilijke thema's makkelijk kunnen laten klinken.
3: Kijk, als je de studio ingaat, dan verzin je natuurlijk een aantal onderwerpen of die komen ter sprake. En daar was spijt toch een van de dingen van, denk ik. Misschien zaten Jason en ik allebei in die periode, dus tijd een beetje spijt. Maar het gaat in ieder geval over spijt en ja. Je moet toch dingen aandacht geven, anders raak je ze kwijt. En we wilden ook gewoon een zomerplaat maken. Dat moet ik wel eerlijk zeggen.
2: Nummer 7.

op 7. Deze week een nummer over spijt. En daar moet je gewoon over zingen, anders ben je het kwijt. Tenminste, dat zeggen ze zelf. 13 weken staan Bronsema en Staal al in de hitlijst van Groningen met Had ik je maar nooit laten gaan. En zometeen hier in Café Martini, Stevie Wonder, I Wish, naar de nieuwe van Douwe.

deze kennen we natuurlijk allemaal, hè? Stevie Wonder, I Wish. En die plaat daarvoor, die ken je misschien nog niet. Want dat was de nieuwe van Douwe Bob. No To Self heet die. Plaat vol levenslessen en persoonlijke groei. En het leuke is, binnenkort komt hij naar Groningen. Over 2 weken om precies te zijn. En ongetwijfeld doet hij dan ook zijn nieuwste. Nou, wil je erbij zijn? Dat is een beetje flauw. Dan heb je pech, want het is tot en met het laatste stoeltje helemaal uitverkocht. En zo meteen op Noord een artiest die niet in de planning heeft staan om weer op te treden. De laatste keer dat ze op een groot podium stond, is behoorlijk lang geleden zelfs. Het is zo stil rondom haar persoon dat ik eigenlijk verwacht dat ze binnenkort wel weer iets nieuws gaat aankondigen. Een grote tour of zo. En hopelijk een beetje in de buurt. Want de concerten van Tracy Chapman zijn legendarisch. Je gaat er zo horen naar This Is The Last Time van Keane.

Ja, lied waarmee Tracy Chapman in 1988 in één klap wereldberoemd werd. Fast Car, hoor je op Noord in Café Martini. En het gaat eigenlijk over hoop, the American Dream. En dat het ook niet vanzelfsprekend is. Nou, en over dromen gesproken. Ook Shakira droomde al vroeg van een grote carrière. Als tiener speelde ze rolletjes in een soapserie. Toen bleek dat ze ook kon zingen. Nou, snap een liedje op. Whenever, wherever, heb je vast wel eens gehoord. En dat terwijl ze toen nog helemaal geen Engels kon. Ze vond het gewoon leuk om op te nemen. De verwachtingen waren laag. Maar toen kwam er opeens een telefoontje. Dag Shakira, jij bent nummer 1 in Mexico. Nou, toen viel het stil aan de andere kant van de lijn. Is ze daar direct naartoe te gaan om op te treden. En inmiddels is ze natuurlijk de superster die we allemaal kennen. Haar laatste hit ga je zo horen. Nu eerst Alex Vissering. Hoen als een wolf.

Begin jaren 80, een grote hit van Soft Cell, Tainted Love, hoorde je op Noord. En zometeen krijg je natuurlijk weer een update in de Noord 9, onze hitlijst. Twee nieuwe binnenkomers komen er nog aan. En de eerste daarvan ga je zo horen, op nummer 7. En dat is een bijzondere samenwerking hoor. Eentje die je zeker niet verwacht. Ik ga je zo helemaal bijpraten. Nu eerst de Queen of Eurovision. En dat is de bijnaam die deze dame kreeg nadat ze twee keer dat Liedjesfestijn won. De eerste keer won ze met overmacht. Euphoria is uitgegroeid tot Eurovisie-klassieker. De tweede keer won ze weer met gemak. En dat is nog maar een paar jaartjes geleden. Douze points vlogen om haar oren. Hier is Tattoo van Maureen.

0: Ja, vrijheid is een volgetikte Mercedes, zong een man ooit. Nou, voor George Michael had het vast een heel andere betekenis. Freedom hoorde je op Noord. Lisa Ploeger, Simon Joan en ook Bronsma en Staal zijn er gewoon bij, hè. Ze staan in de Noord 9 van deze week. Het is tijd om een nieuwe naam aan dat rijtje toe te voegen.
1: De Noord 9.
0: En dat is direct een nieuwe binnenkomer in de hitlijst van Groningen. De eerste van twee zelfs. En het gaat nu om een gelegenheidsduo. Nou, de een zou je kunnen kennen van de formatie Sprookwater. De ander vertrouw je voor haar kennis en kunde van het weer. Ik heb het over Martin Blok. En jawel, onze eigen Harma Boer.
2: Als het in de zomer snijdt, het gewoon eigenlijk een beetje over ups en downs in het leven. Over een relatieprobleem. Nou ja, toen gaat eigenlijk alles over in het leven, hè?
1: Nieuw in de Noord 9.
3: Nummer 6.

0: steeds natuurlijk Total Touch op Noord. En ja, artiesten van nu. Wat dacht je van Martin Blok en onze eigen Harma Boer?
1: Een topdag. Joehoe!
0: Dat wou ik zeggen, die blijdschap. Want ze komen nieuw binnen in de hitlijst van Noord. Martin Blok en Harma Boer. Nou, heb je zin om wat te winnen? Haal hem dan op Noord. Want na het NOS-journaal van 4 uur hoor je hier hoe je kans maakt op die felbegeerde snuuste puut.
2: Expeditie.
3: Vanaf maandag is het de Expeditie Grun jubileumweek.
4: Dat zijn meer dan 1000 afleveringen.
3: En dat is niet alles.
4: Zo!
3: Want op zaterdag 10 oktober sluiten we de week af met een speciale jubileumuitzending.
2: Echt leuk.
3: Expeditie Grun, 10 jaar bij RTV Noord.
2: Ik kan er weinig aan toevoegen.

0: eerste stap naar meer vrijheid? Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
3: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
4: Dit is Willem van Oranje The Musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
5: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
6: Zin in vakantie? Verleng je zomer. En boek nu een all-inclusive reis naar de tropische en zonovergoten pneumokokken.
7: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
8: Een initiatief van Pfizer.
9: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
10: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
11: Dit is Radio Noord.
9: Nu het nieuws van 4 uur.
12: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Bij een Israëlische luchtaanval in Gaza zijn vannacht zeker 5 Palestijnen gedood. Er werd een appartementengebouw in Gaza-stad aangevallen. Waarom Israël het daarop gemunt had, heeft het leger nog niet laten weten. Volgens ooggetuigen zijn de slachtoffers christen en hadden ze niets met de strijd tussen Israël en Hamas te maken. Woensdag kwamen bij een Israëlische aanval ook al 3 Palestijnen om het leven. Het leger zei toen dat de aanval gericht was op een Hamas-militant. De co-piloot die deze week de piloot van een vlucht tussen Dubai en Tel Aviv aanviel, deed dat waarschijnlijk met een noodbijl waarmee piloten zich kunnen bevrijden na een crash. Net als Israël spreekt nu ook justitie in de Verenigde Arabische Emiraten van een terroristische aanslag. De co-piloot werkte eerder voor Oman Air. Daar werd hij geschorst toen hij betrapt werd op het bezit van extremistisch materiaal. Hoe hij aan een baan kon komen bij Fly Dubai is niet duidelijk. Bij een schietpartij in Amsterdam is vannacht een dode gevallen. Het gaat om een 34-jarige man uit Amsterdam. Het schietincident was in de buurt van het Vondelpark. Er is nog niemand aangehouden. Volgens ooggetuigen is de schutter een man met een tatoeage op zijn rechterhand. Een deel van knooppunt De Poel in Zeeland is afgesloten. Over een lengte van honderden meters ligt een lading suikerbieten. Een bietenboer had de lading aan het eind van de ochtend verloren, meldt Omroep Zeeland. Volgens een woordvoerder van Rijkswaterstaat gaat het om 2000 kilo. Dat moet eerst worden opgeruimd voordat de weg bij Goes weer open kan. Dat is waarschijnlijk rond 8 uur vanavond. Een man in de Amerikaanse staat Texas heeft bij een pinautomaat een tas gevonden met $128.000 cash erin. Hij besloot het geld niet zelf te houden, maar belde de politie. Die ontdekte dat een onderhoudsmedewerker van de pinautomaat het geld had laten liggen. Het geld is teruggegeven aan de bank. Het weer zonnig, met in het noorden en westen soms sluierwolken. Het is 19 tot 22 graden. Morgen ook veel zon en dan opnieuw zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Het Vesta Woonforum bestaat 20 jaar. En dat vieren we de hele maand oktober. Met activiteiten, workshops, muziek, exposities, hapjes en drankjes en heel veel jubileumacties. Vier het met ons mee. Vesta Woonforum, al 20 jaar de hotspot voor je hele interieur. Bekijk de agenda op woonforum.com.
14: Sensatie, spanning en acties, dat is topbasketbal bij Donar. Kom aanstaande dinsdag ook naar de thuiswedstrijd van Donar in Martini Plaza in Groningen. De wedstrijd tegen Leuven Bears begint om 19:30. Kaarten via donar.nl. Tot Donar!
15: De Winter Riool Service lost elke verstopping en lekkage snel op. De Winter Riool Service. Kijk op uriool.nl.
16: Ervaar de pracht van Groningen op het landgoed van Museum Borg Verhildersum. En bezoek de exposities in het koetshuis en op de boerderij. Ga naar verhildersum.nl.
8: Bekijk de gerestylede winkel, ontdek de nieuwste woontrends en win fantastische prijzen. Tijdens ons gezellige woon-event op 19 en 11 oktober. Bij Prummel Interieur in Stadskanaal.
17: Radio Noord.
18: Café Martini.
19: Met Stefan Kosters.
20: Ja, wie oh wie gaat er zo vandoor met die goed gevulde snuisterput? Dat is de vraag. We gaan erachter komen, want we gaan pubquizzen om mooie prijzen.

0: Christopher Cross, Solid North en Ride Like the Wind. Nou, ik hoop dat je er alvast klaar voor zit. Want we gaan zo weer pubquizzen om mooie prijzen. En dat doen we allemaal na een update in de hitlijst van Noord.
1: De graadmeter van de Groninger muziek.
2: De Noord 9.
0: Met vlak voor zessen de nummer 1 uit de Noord 9. De nummer 1 van Groningen. Nou, wie dat is, nog even afwachten, want we zijn nog maar halverwege. En op 5 deze week Marieke Schenk en haar nieuwste Adrenaline.
3: Adrenaline vind ik altijd best wel een lastig onderwerp. Want in principe was het gewoon de bedoeling om best wel een toegankelijk nummer te maken. Maar gaandeweg ben ik er best wel achter gekomen dat het nog een diepere lading heeft. En ik merk dat ik zelf best wel... Ik vind het zelf heel erg fijn om iets te voelen, ook op het podium. En dan ben ik heel erg op zoek naar het gevoel van adrenaline. Omdat ik dan denk dat de show beter wordt. En dan ben ik zo erg op zoek naar dat gevoel.
2: Nummer 5.

0: hij is goed, hè? De nieuwe van Alex Warren. Emerald Eyes, hoor je op Noord. Ja, het is tijd om mooie prijzen te winnen. De Snoesterput kan van jou zijn. En misschien win je nog wel meer prijzen.
1: De Pubquiz.
0: Een nieuwe maand is begonnen. Een nieuwe kans op die prachtige bokaal die de maandwinnaar krijgt. Daar spelen we voor. Maar ja, het is nog maar even afwachten, hè. Of die helemaal van jou is, dat weten we pas over een paar weken. Maar nu al maak je dus kans op die goed gevulde Snoesterput. Kan van jou zijn als je je opgeeft voor onze Pubquiz. En dat kan vanaf nu. 050-3188-288. Bel of even maar naar dat nummer. Hoe werkt het ook alweer? Nou, je krijgt een minuut lang allemaal vragen op je afgevuurd. Vragen over muziek uit Groningen, Nederland en de rest van de wereld. Het kunnen makkelijke vragen zijn, moeilijke vragen en alles ertussenin. En na precies een minuut hoor je een gong, stoppen we de tijd en weten hoeveel goede antwoorden je hebt gegeven. En dat is dus belangrijk, hè, voor die ranglijst waar ik het net over had. Want de maandwinnaar krijgt dus een prachtige bokaal. Maar goed, dat is pas veel later een zorg. Je nu gewoon lekker opgeven, want het is gewoon leuk om mee te doen. Tenminste, dat hoor ik iedere week weer van al die kandidaten. 050-3188-288. En de Snoesterput, die is dus van jou als je het antwoord weet op die eerste vraag. En die eerste vraag, ja, die verklap ik altijd. Dus deze week ook. Welke zangeres speelt een hoofdrol in de film A Star Is Born? Welke zangeres is dat ook alweer? 050-3188-288. Welke zangeres speelt een hoofdrol in de film A Star Is Born? Weet je het antwoord? Wil je een gokje wagen? Geef jezelf op voor de Pubquiz. 050-3188-288.

0: de Kings of Leon, hoor je op Noord en Sex on Fire.
1: De pubquiz.
0: Ja, dat gaan we spelen met Petra Griffioen. Udo Gezant, mooi Petra.
2: Ja, hi.
0: Hoe is je weekend tot nu toe?
2: Ja, lekker aan het genieten van het zonnetje.
0: Wou ik zeggen, wat een cadeautje nog, hè?
2: Nou, fantastisch.
0: Heerlijk. Ja, en wat was je dan aan het doen, behalve radio luisteren?
2: We zijn eigenlijk terug aan het verhuizen van de camping weer naar ons huisje.
0: Ah, dus je bent op de camping geweest. Lekker hoor.
2: Ik ben op de camping geweest, ja, heerlijk.
0: Ja, en dan, waar was de camping waar je naartoe bent geweest?
2: Dat is camping De Lijna.
0: Oh, ja, dat is mooi daar, hè? Ja, het water.
2: Heerlijk.
0: Oh, even genieten. En dan had je op zich nog wel een paar dagen kunnen blijven met dit weer.
2: Ja, had zeker gekund. Maar ja, we moeten er toch een keer van komen, hè?
0: Ja, op een gegeven moment gaat het gewone leven toch ook weer verder. Ja,
2: daarom.
0: Zo is het wel. Maar goed, je hebt wel die mooie herinneringen gemaakt en die neem je gewoon weer mee. Die pakt niemand jou meer af.
2: Daarom.
0: En ik hoop dat ik dat over een paar minuten ook kan zeggen over de snoesterpuut. Dat die helemaal van jou is en niemand er meer van je afpakt. Want daar spelen we in ieder geval voor. Misschien nog wel meer prijzen, maar dat ligt een beetje aan hoe goed je het doet. Want aan het einde van de maand ga ik een bokaal uitdelen aan degene die de meeste goede antwoorden in een minuut weet te geven.
2: Oké.
0: Ja, dus ook jij maakt daar kans op. Maar ja goed, dat is even afwachten welke kandidaten nog meer krijgen. En of die net zo goed zijn als jij natuurlijk.
2: Yes.
0: Zo is het. Een minuut lang ga ik allemaal vragen op je afvuren, Petra. Vragen over muziek. Muziek uit Groningen, Nederland en de rest van de wereld. Iedere keer als jij een goed antwoord geeft, dan hoor je dit.
1: Goed.
0: Geef je een fout antwoord of als je past, dan komt dit voorbij.
1: Fout.
0: En na precies een minuut tellen we alle goede antwoorden bij elkaar op. Dat is ook een aantal punten wat je hebt gescoord. En dan weten we ook waar je staat in onze ranglijst.
2: Oké.
0: Helemaal duidelijk?
2: Yes.
0: Nou, dan gaan we gewoon die pubquiz spelen. En de tijd die begint pas te lopen als ik die eerste vraag heb gesteld. Dus die kan ik gewoon heel rustig voordragen. Heel veel succes, Petra. Daar komt-ie.
2: Yes.
0: Welke zangeres speelde een hoofdrol in de film A Star Is Born?
2: Lady Gaga.
1: Goed.
0: Wat is de voornaam van de vrouw van Lucas Hulshoff?
2: Hea.
1: Goed.
0: Wat is de naam van een populaire bordspel waarbij je liedjes moet raden en op een tijdlijn moet leggen?
2: Hoe heet het ook alweer? Liedjes moet raden op een tijdlijn moet leggen. Doe nou. Ik ben die naam kwijt.
0: Als je niet weet, dan kun je passen, hè?
2: Oh, pas. Sorry.
1: Fout.
0: Uit welke provincie komt de band Raccoon?
2: Raccoon, die komt uit Zeeland.
1: Goed.
0: Ede Staal zingt over genoot. Maar wat is dat, genoot?
2: Genoot? Garnalen.
1: Goed.
0: Wat is de achternaam van Elvis?
2: Presley.
1: Goed.
0: Presley. Van welke band zijn de hits Go Your Own Way, Everywhere en Seven Wonders?
2: Go Your Own Way. Pas.
1: Fout.
0: Welk instrument bespeelde Jimi Hendrix fantastisch?
2: Jimi Hendrix, fantastisch. Gitaar?
1: Goed.
0: En dan gaat de gong al. Het gaat altijd razendsnel. We gaan de goede antwoorden even bij elkaar optellen.
1: De pubquiz.
0: Nou, hoe vond je het zelf gaan, Petra?
2: Matig.
0: Matig? Nou, ik vond het hartstikke goed.
2: Oké, nou.
0: Hier, staande ovatie voor jou in ons café. 6 goede antwoorden kreeg ik van jou terug. Ja, dat was vorige maand net niet genoeg om de maandwinnaar te worden. Maar als ik een beetje in het verleden kijk in de historie van de pubquiz, zou het zomaar eens kunnen zijn dat je aan het einde van de maand nog steeds bovenaan staat.
2: Nou, wie weet.
0: Wie weet. Nou, we gaan het allemaal afwachten. Dat is voor later pas een zorg. Waarmee ik je wel heel blij kan maken, is de snoesterpuut van Noord. Die ga ik opsturen.
2: Nou, super.
0: Dankjewel voor het meedoen, Petra. En een goed weekend verder.
2: Ja, zelfde, hè.

0: Ja, er komt hier een vraag binnen van Corrie. Tijdens Midnight Oil. Stefan, wat waren eigenlijk de goede antwoorden? Want ja, zo leren we helemaal niks. Dat is een hele goede. Ja, ik ben er natuurlijk een aantal weken niet geweest. Dus dan weet ik bijna niet meer hoe het werkt. Maar ik heb hier inderdaad de goede antwoorden nog voor je. Die Petra net niet goed had. Van welke band zijn die hits? Go Your Own Way, Everywhere, Seven Wonders. Natuurlijk, Fleetwood Mac. Ja, en een populaire bordspel waarbij je liedjes moet raden en ze op een tijdlijn moet leggen. Nou, in elke huiskamer hebben ze dat wel eens gespeeld. Dat is het spel Hitster. Zo, ben je weer helemaal op de hoogte. En dat is altijd fijn, hè, op de hoogte zijn. Ja, misschien ben je ook al op pad geweest vandaag op deze zaterdag. Heb je het al gezien? Heel veel witte kentekens in stad en omland. Ja, niet omdat hier extra veel te doen is, maar omdat er in Duitsland juist weer helemaal niks te doen is. Het is dan namelijk de dag van de Duitse eenheid. In het Duits Tag der Deutschen Einheit. Een feestdag dus. Maar bij onze oostenbuurt is een feestdag niet zoals hier. Nou ja, iedereen is wel vrij, maar alles is dicht. Er is gewoon echt helemaal niks te doen, niks te beleven.
1: De Jukebox.
0: En dat is een beetje jammer, dus komen ze hier winkelen, bezoeken ze hier een terrasje en doen ze nog veel meer leuke dingen in stad en omland. Om de Duitsers een beetje welkom te heten vandaag op de Tag der Deutschen Einheit hebben we drie heerlijke Duitse meezingers bij ons in de Jukebox. En jij bepaalt welke je graag wil horen op deze zaterdag.
2: Nummer 1.

0: Ja, dat is schwierig.
1: Moeilijk om een keuze te maken. Wat is jouw favoriete Duitse plaat die bij ons in de jukebox zit? Is dat optie 1 Cindy und Bert in Lieder Sonntag? Hoor je toch liever Nena met 99 Luftballons? Optie 2. Of ga je voor die laatste? Optie 3. Matthias Reim. Verdammt, ik liep dich. Laten we weten via de app van Noord 050-3188-288. Welke Duitse plaat mag ik voor je draaien op de Tag der Deutschen Einheit? Is dat Cindy und Bert met Immer wieder Sonntags, Nena, nog een Nootje Luftballons of die laatste, Matthias Reim, verdammt ik liep dich. Laat me weten via de app van Noord. Maar wacht niet te lang hoor, met je keuze door te geven. De uitslag hoor je al naar Driesand en Irene Wilkens. Hier is Lamme Buren.
2: De Jukebox.

0: She's from Texas, I can tell. Ella Langley, Horio Noord met Choose in Texas.
1: De Jukebox.
0: Heb je ze gezien? Al die witte kentekens op de A7. Richting Winschoten, richting Knol, richting Stad. Al die Duitsers die komen deze kant op. Het is namelijk 3 oktober. De dag van de Duitse eenheid, oftewel Tag der Deutschen Einheit. Zo noemen de Duitsers het zelf. Een feestdag daar. Maar je weet, in Duitsland is er altijd vrij weinig te vieren. Zelfs op een nationale feestdag. Je bent wel vrij, maar er is gewoon niks te doen. Dus komen ze naar hier om hier een feestje te vieren. Gaan ze hier lekker winkelen. Gaan ze hier al die hardverdiende euro's uitgeven. Ook op het terras. En wij verwelkomen ze hier op Radio Noord met Duitse muziek. Je had de keuze tussen Cindy en Bert met Immer wieder sonntags. Je kon ook stemmen op Nena, Nog een genoeg van ons. En je kon ook stemmen op Matthias Reim met Verdammt ik niet dicht. Nou, ik heb het geweten. Er is ontzettend veel gereageerd. Dank daarvoor. Er kan natuurlijk maar één Duitse plaat winnen. Die ga je zo horen. Matthias Reim.
2: Welkom bij Radio Noord. Die stemmen van Groningen.
1: De Jukebox.

0: zo lekker bombastisch, hè? Donna Summer hoor je op Noord en The State of Independence. We naderen een ontknoping van onze hitlijst. De lijst met de beste muziek uit stad en ommeland van dit moment.
1: De Noord 9.
0: En vlak voor 6 hoor je de nummer 1 van deze week. Er komt bijvoorbeeld nog een nieuwe binnenkomer aan. Maar eerst de nummer 4 van deze zaterdag. Dat is een Drents-Groningse samenwerking. En die gunnige die ken je zeker. Dat is namelijk Dion Bouwers van Steenvanger. 6 weken lang stonden ze zelfs op nummer 1. Maar na 11 weken staan ze nog altijd in het linkerrijtje van de Noord.

0: The First Time van Damiano David hoorde je op Noord. En wil je nou meer Damiano David of hoor je liever totaal iets anders? Dat kan allemaal, want aan vijf ben jij de baas natuurlijk. Dan bepaal jij wat je hoort op Noord. Laat me weten via de app 050-3188-288. En misschien komt jouw verzoekje zo wel voorbij.
1: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
2: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel. Om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de Kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
3: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
4: Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de koe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van boeren die het kalfje wel bij de koe houden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn, Plus en Picnic.
5: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
6: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
7: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
8: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
7: Radio Noord. Nu het nieuws van 5 uur.
9: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. In het zuidoosten van Spanje is een dorpje overstroomd na een zware wolkbreuk. Een vrouw van 102 kwam daarbij om het leven. Het water in haar woning stond meer dan een meter hoog, zegt de brandweer. Zo'n 90 mensen zijn gered. Door de overstroming dreven de auto's door het dorpje Madrigueras. Volgens de autoriteiten viel er per vierkante meter 142 liter regen. Gisteren waren er ook al zware buien in delen van Spanje. Bij een Israëlische luchtaanval in Gaza zijn vannacht zeker 5 Palestijnen gedood. Er werd een appartementengebouw in Gaza-stad aangevallen. Waarom Israël het daarop gemunt had, heeft het leger nog niet laten weten. Volgens ooggetuigen zijn de slachtoffers christen en hadden ze niks met de strijd tussen Israël en Hamas te maken. Woensdag kwamen bij een Israëlische aanval ook al 3 Palestijnen om het leven. Het leger zei toen dat de aanval gericht was op een Hamas-militant. In Spanje wordt opnieuw geprotesteerd tegen de hoge huurprijzen. In de hoofdstad Madrid zijn volgens de politie zo'n 70.000 mensen de straat op gegaan. De organisatie heeft het over 500.000 mensen. Ook in tientallen andere steden wordt gedemonstreerd. De protesten leidden vorige week op nadat een vrouw van 87 uit haar huis werd gezet omdat ze haar huur niet meer kon betalen. Na veel protest mocht ze weer terugkeren. Er wordt nu weer gedemonstreerd omdat de regering in Spanje niet akkoord ging met voorstellen om de crisis aan te pakken. Een deel van knooppunt De Poel in Zeeland is afgesloten. Over een lengte van honderden meters ligt een lading suikerbieten. Een bietenboer had de lading aan het eind van de ochtend verloren, meldt Omroep Zeeland. Volgens een woordvoerder van Rijkswaterstaat gaat het om 2000 kilo. Dat moet eerst worden opgeruimd voordat de weg bij Goes weer open kan. Dat is waarschijnlijk rond 8 uur vanavond. Het weer zonnig, maar aan de kust is ook wat bewolking. Vanavond kan daar een bui vallen. Het koelt vannacht af naar een graad of 10. Morgen opnieuw zonnig en zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Kom ook naar het stoffenspektakel. De grootste stoffenmarkt van Nederland. Woensdag 7 oktober in de Martini Plaza in Groningen. De toegang is gratis. Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
11: Riga!
12: Riga Keukens, daar word je blij van.
13: De Winter Riool Service
14: lost elke verstopping en lekkage snel op.
13: De Winter Riool Service.
14: Kijk op uriool.nl.
12: Riga. Riga Keukens installeert zelf, als een van de weinigen, ook alle benodigde leidingen. Geen gedoe dus.
11: Riga.
12: Riga Keukens. Daar word je blij van.
15: Hey, waar was jij?
16: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
17: November, 30 jaar kunstmaand Ameland. Op 40 plekken ontmoet je internationale kunst. Is er muziek? Zijn er films, rondleidingen en verhalen die je meenemen? Laat je verrassen en vier ons jubileum mee. Kijk op kunstmaandameland.com.
18: Het is Happy Hour. Happy Hour.
0: Ja, en dat is iedere zaterdag, hè, tussen 5 en 6. Dan bepaal jij gewoon wat je hoort op Noord. Laat het me weten, hè, via 050-3188-288.
19: Radio Noord.
20: Café Martini.
19: Met Stefan Kosters.
0: Nou, Richard is groot fan van Queen, laat u weten. Die band komt er zo aan. En Irene uit Veendam heeft al zin in Coldplay. Hier is Higher Power.

0: krijg gewoon zin om te stofzuigen als je dit hoort. Queen, I want to break free.
1: Het is Happy Hour.
0: Aangevraagd door Irene via 050-3188-288. Wil je net als Irene ook zo'n heerlijke plaat aanvragen? Onderdruk jezelf vooral niet. Vraag hem gewoon lekker aan. Hè. Misschien komt hij dan ook nog wel voorbij. Zou zomaar kunnen. Christel die stuurde al een appje naar 050-3188-288. En ze zegt, nou, een week geleden waren wij 27 jaar getrouwd. Van harte natuurlijk. En dan gaan we even terugrekenen. 1999 is het dan. Wat was toen een grote hit? Nou, Christel die heeft het opgezocht. En ze zegt, nou, ik wil graag de Mavericks horen met Dance the Night Away. Ik ga hem opzoeken. En voor jou natuurlijk een heel goed weekend, Christel. Komt er zo aan. Na de verzoekplaat van Luc. En ik ben heel benieuwd, wat wil jij horen?
2: En een goede middag, Stefan, met Lucas Zuiderhoek.
0: Ah, mooi, Luc. Goeiedag.
2: Goeiedag, Stefan. Ze hebben voetbal gekeken, maar ze hebben verloren van de koploper.
0: Ah, nee toch. Wat jammer.
2: Ja, dat geeft niks. Dat kan gebeuren. Het was ook wel mooi weer vandaag, Stefan.
0: Nou, het was prachtig zelfs. Of niet?
2: Ja, vind ik ook. Ik wou een liedje ervaren van 1975. Dat is een Nederlandstalige liedje. Dat is George Baker Selection met Una Paloma Blanca.

0: Oh, wat een feest was dat. 26 jaar geleden, 27 jaar geleden moet ik zeggen, bij het feest van Christel en haar man. Want ze waren toen getrouwd en het was dit een grote hit. En hierop hebben ze hun openingsdans gemaakt. The Mavericks, Dance the Night Away. Dankjewel voor het aanvragen en het feestje hier in Café Martini. Dankjewel daarvoor. Nou, ook heel veel appjes komen er binnen met allemaal leuke verzoekplaten. Heb je nog iets in gedachten? Laat het ons weten. 050-3188-288. Tineke die appt, nou, om een beetje in de Duitse sfeer te blijven, zou ik heel graag Marianne Rosenberg met Ich bin wie du willen horen. Nou, ik ga hem opzoeken. Hij komt er zo aan. Maar nu eerst. Uit Tolbert. Hier is Peter.
1: Hele goede middag, Stefan. Dit is Peter. Peter uit het Westerkwartier. Hallo. Nou, ik hoop dat je voor mij het liedje wilt draaien van Alicia Dixon. En dat heet The Boy Does Nothing. Het is een heerlijke verlaat van ik van haar. Er zit heel veel tempo in. En je wordt hier gewoon vrolijk van als je dit nummer hoort. Als je op je stoel zit, dan ga je gewoon mee in de muziek wat je hoort, weet je wel. Dus echt zo'n tempo liedje dat je zegt van heerlijk.

0: Ja, als je het ontgaan was, dan weet je nu. Het is taak der Deutschen Einheit op 3 oktober. Ieder jaar weer. Dag van de Duitse eenheid. Nou, Tineke was me voor, want ik probeer ieder uur even een lekkere Duitse meezinger te draaien. En Tineke vroeg deze aan, omdat Happy Hour is. Marianne Rosenberg, ik bin Wido. Nou, heb je nog een plaat in gedachten die niet mag ontbreken? Nu, tussen 5 en 6. Want het is Happy Hour hier in Café Martini. Stuur mij gauw een berichtje. 050-3188-288. Of bel even. Dat mag natuurlijk ook. Mag een bekende hit zijn uit het verleden of een hit van nu, die zelfs ik nog niet ken. Nou, dat is zojuist gebeurd. Samuel Welton wordt aangevraagd met Boom. Nou, ik ken hem helemaal niet. Maar we gaan hem opzoeken. We gaan hem gewoon draaien, want het is Happy Hour. Dus jij bepaalt. En ook Alrik, die wilde al iets horen. Dag Alrik, zeg het maar.
1: Goedemiddag Stefan. Alrik Meijerhuizen, Hogezand hier. Ik zou heel graag het nummer Tribute van Tenacious D willen aanvragen. Een prachtig nummer voor zo'n zonnige zaterdagmiddag. Alvast een fijn weekend voor heel Groningen. Ciao!

needless to say, the beast was stunned.

0: Ja, leuk en nog maar net uit en nu al aangevraagd. Samuel Welten en boom. Je hoort hem op Radio Noord, hier in Café Martini, waar het happy hour is. Ja, dat is iedere zaterdag, hè, tussen 5 en 6. En dan bepaal jij gewoon wat je hoort op Noord. Spreek hem bijvoorbeeld in via de app en dan komt het vanzelf voorbij.
1: Met Fiep Kokom uit Belem. Ik heb even een verzoekje. Vitesse met Rosalind. Dat is ook speciaal voor Expressie Gun, voor die jaar bestaat. Ik doe even speciaal voor hun.
0: Ja, dat klopt inderdaad. Expeditie bestaat 10 jaar. Gaan we volgende week groots vieren. Het zal je niet ontgaan. Daarom wil Siepko dus Rosalind horen. Ga ik opzoeken. Komt er zo aan na het verzoekje van Tineke.
2: Tineke, ik wou even in die sfeer blijven waar we net over hadden. I can't stop loving you, Ray Charles. Nou, omdat hij mooi is.

0: Vitesse, Rosalind.
1: De Noord 9.
0: Ja, de ontknoping van de hitlijst van Groningen heb je natuurlijk nog van mij te goed. Met zo, op 2, de dochter van Lucas Egea. Maar nu is van 3, een nieuwe binnenkomer. De nieuwe van Steenvanger was afgelopen week nog Gronings goud. En nu hoor je de Roemte op.
1: Nummer 3.

0: Mariska Hulshof stijgt in de tweede week van 3 naar 2. Ik hoor je stem nog, staat gewoon weer in de Noord 9. En terecht natuurlijk, hè. Nou, voordat je de nummer 1 van Groningen gaat horen, krijg je van mij nog een klein overzichtje van de lijst van deze week.
1: De graadmeter van de Groninger muziek.
2: De Noord 9.
0: Van zaterdag 3 oktober 2026, jaargang 13, week 40 alweer. En deze week begonnen we zoals elke week met de nummer 9. En daar staat Lisa Ploeger, My Own Way to Rome. What you want. Vier weken staat ze al in de lijst van Groningen. Lisa Ploeger, My Own Way to Rome. Plekje hoger, op 8 komen we Simon Joan tegen. Elf weken alweer, hè. Ja, en de langsgenoteerde plaat, die staat op 7. 13 weken staat hij al bij ons in de hitlijst. Had ik je maar nooit laten gaan van Bronsma en Staal.
3: En houd de deur wel voor je open. En schuif de stoel wel voor je aan.
0: En deze week hebben we twee nieuwe binnenkomers. De eerste komen we tegen op 6. Martin Blok en Harma Boer.
4: Die hem alles beleeft. Het duurt te lang, lijkt de gruidel was het geest. Dan wordt hij al de best.
0: Als het in de zomer snijdt. 8 weken staat Marieke Schenk al in onze hitlijst met Adrenaline. Deze week halverwege op 5.
5: Adrenaline.

En in de 11e week zakt Simsland van 2 naar 4 met Dada Dansen. Met onder andere Dion Bouwers daarin natuurlijk. Hè? En Dion die is toch wel teleurgesteld, denk ik, dat ze 2 plekjes zakken. Maar hij is ook heel tevreden, hoor. Want er komt ook nieuw binnen op 3. Steenvanger, Deur de Roemte.

0: prachtig, hè? In de tweede week stijgt ze dus gewoon door van 3 naar 2. Mariska Hulshoff, ik hoor je stem nog. Ja, en dan de nummer 1 van Groningen. En daar staat een man die zichzelf iedere keer opnieuw blijft uitvinden. Ook dit popnummer met een vleugje rap is populair in stad en ommeland. Hier is Erwin de Vries met Testosteronie.
1: Nummer 1.

0: Oké dan.
1: De nummer 1 van Groningen. En dat al 4 weken achter elkaar. Erwin de Vries en Testosteroni. En vanaf nu kun je gewoon de hele Noord 9 vinden, hè, bij ons in de app of op rtvnoord.nl. Ja, en daarmee is het bijna sluitingstijd voor Café Martini. Maar niet voordat ik jou verteld heb dat je straks op TV Noord kunt kijken naar een nieuwe aflevering van Expeditie Grun. En op de radio komt er zo nog veel meer mooie muziek aan, hoor. Na het NOS-journaal van 6 uur in de avond van Noord. Wat dacht je bijvoorbeeld van Prince? I Would Die For You. Je gaat het zo horen. Maak er een mooie avond van met z'n allen. En wat mij betreft, tot volgende week hier in Café Martini.

0: Dag iedereen!
1: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
2: De nieuwe Wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
3: Morgen!

0: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
1: Echt waar, joh?
0: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet BTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
2: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
2: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
4: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingscentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
5: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
6: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
7: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app. Dit is
6: Radio Noord. Nu het nieuws van 6 uur.
8: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een prominent lid van hackersgroep Shiny Hunters is opgepakt in Jordanië. Dat gebeurde eerder deze week, zeggen bronnen tegen persbureau Reuters. De hackersgroep zei anderhalve week geleden dat het de gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen had. De opgepakte verdachte zou inmiddels samenwerken met de FBI en helpen met het identificeren van andere leden van Shiny Hunters. De Amerikaanse geheime dienst wil niets kwijt over de aanhouding in Jordanië en zegt door te zoeken naar de daders. Eerder deze week werd ook al een Nederlander opgepakt die lid was van de hackersgroep. In Spanje wordt opnieuw geprotesteerd tegen de hoge huurprijzen. In de hoofdstad Madrid zijn volgens de politie zo'n 70.000 mensen de straat op gegaan. De organisatie zelf heeft het over 500.000 mensen. Ook in zeker 50 andere steden wordt gedemonstreerd. De protesten leidden vorige week op nadat een vrouw van 87 uit haar huis werd gezet omdat ze haar huur niet meer kon betalen. Na veel protest mocht ze terugkeren. Er wordt nu weer gedemonstreerd omdat de regering in Spanje niet akkoord ging met voorstellen om de crisis aan te pakken. Amateurvoetbalclubs maken zich zorgen over de slechte staat van kunstgrasvelden. Onder meer in Eindhoven zijn 10 velden er zo slecht aan toe dat de rubberkorrels aan elkaar klonten. Groene brokken kunstgras blijven aan de noppen onder de schoenen kleven, waardoor het veld steeds kaler en harder wordt. Daardoor krijgen spelers eerder blessures. En ook liggen kantines en kleedkamers vol met rubberklonten. De gemeente Eindhoven laat de velden onderzoeken om te kijken welke maatregelen er kunnen worden genomen. Bij de EK wielrennen in Slovenië heeft Demi Vollering de wegwedstrijd voor vrouwen gewonnen. Ze kwam solo over de finish nadat ze 15 kilometer voor het eind was weggereden bij haar concurrenten. Vorige week had Vollering ook al de wereldtitel op haar naam geschreven. Het zilver ging naar Puk Pietersen. Het weer zonnig, maar aan de kust is ook wat bewolking. Vanavond kan er een bui vallen. Het koelt af naar een graad of 10 vannacht. En morgen opnieuw zonnig met zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: De avond van Noord.
10: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.

0: voor Expeditie.
1: Vanaf maandag is het de Expeditie Gun Jubileumweek.
2: Het zijn meer dan 1000 afleveringen.
1: En dat is niet alles.
2: Zo!
1: Want op zaterdag 10 oktober sluiten we de week af met een speciale jubileumuitzending.
0: Echt leuk.
1: Expeditie Gun. 10 jaar bij RTV Noord.
0: Ik kan er weinig aan toevoegen.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
0: Noord. Nu het nieuws van 7 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een prominent lid van hackersgroep Shiny Hunters is opgepakt in Jordanië. Dat gebeurde eerder deze week, zeggen bronnen tegen persbureau Reuters. De hackersgroep zei anderhalve week geleden dat het de gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen had. De opgepakte verdachte zou inmiddels samenwerken met de FBI en helpen met het identificeren van andere leden van Shiny Hunters. De Amerikaanse inlichtingendienst wil niets kwijt over de aanhouding in Jordanië en zegt door te zoeken naar de daders. Eerder deze week werd ook al een Nederlander opgepakt die lid was van de hackersgroep. In het zuidoosten van Spanje is een vrouw van 102 om het leven gekomen door overstromingen. Na een zware wolkbreuk stond het water in haar woning tot een meter hoog. Door de vele regen dreven de auto's door de straten van Madrigueras. Er is een grote reddingsoperatie in gang gezet en zo'n 90 mensen zijn gered. Op de dag van de Duitse eenheid heeft het Duitslandmuseum in Berlijn een bijzonder stuk aan de collectie toegevoegd. Het gaat om een brood dat in 1990 werd gekocht door een student, een half jaar na het vallen van de muur. Dat was de periode dat ook het oosten van Duitsland met de mark zou gaan betalen. De student sloeg in die periode extra broden in, omdat hij bang was dat hij door lange rijen geen eten zou hebben. Dat bleek niet zo te zijn en het brood bleef liggen in zijn vriezer. Brood werd een bijzondere herinnering en nooit meer weggegooid. Het museum wilde het brood graag hebben. Bij de EK wielrennen in Slovenië heeft Demi Vollering de wegwedstrijd voor vrouwen gewonnen. Ze kwam solo over de finish nadat ze 15 kilometer voor het eind was weggereden bij haar concurrenten. Vorige week had Vollering ook al de wereldtitel op haar naam geschreven. Het zilver ging vandaag naar Puk Pietersen. Het weer dan nog. Er is wat bewolking aan de kust en vanavond kan daar ook een bui vallen. Het koelt vannacht af naar een graad of 10. En morgen wordt een kopie van vandaag opnieuw zonnig, behalve in het noorden. Het wordt ook zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Noord. De avond van Noord.
3: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg. Waar je gaat.

0: in Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
0: Dit is Radio Noord. Nu het nieuws van 8 uur.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een prominent lid van hackersgroep Shiny Hunters is opgepakt in Jordanië. Dat gebeurde eerder deze week, zeggen bronnen tegen persbureau Reuters. De hackersgroep zei anderhalve week geleden dat het de gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen had. De opgepakte verdachte zou inmiddels samenwerken met de FBI en helpen met het identificeren van andere leden van Shiny Hunters. De Amerikaanse inlichtingendienst wil niets kwijt over de aanhouding in Jordanië en zegt door te zoeken naar de daders. Eerder deze week werd ook al een Nederlander opgepakt die lid was van de hackersgroep. In Spanje zijn weer tienduizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen de hoge huurprijzen. De protesten leidden op toen een bejaarde vrouw van 87 uit huis werd gezet omdat ze haar huur niet meer kon betalen. Ze mocht uiteindelijk terug. Nu zijn er opnieuw protesten omdat de Spaanse regering voorstellen om de wooncrisis aan te pakken heeft weggestemd. Voetbalclubs maken zich zorgen over het samenklonten van rubberkorrels op kunstgras. Die klonten blijven aan schoenen zitten en het veld wordt daardoor steeds kaler en harder. Spelers kunnen daardoor eerder blessures krijgen. In Eindhoven zijn 10 velden er zo slecht aan toe dat de gemeente gaat onderzoeken welke maatregelen er genomen kunnen worden. De persconferentie voor het Nations League-duel tussen Ierland en Israël is abrupt afgebroken. Dat gebeurde na kritische vragen van een Israëlische journalist aan het adres van de bondscoach van Ierland. Israëlische journalisten stelden de bondscoach vragen over de vlucht waarbij een piloot werd neergestoken en mogelijk racistische uitspraken van Ierse voetballers. De persvoorlichter van de Ierse Voetbalbond stopte daarop de persconferentie. Vorige week speelden de landen ook al tegen elkaar. Aanvankelijk wilden de Ieren niet spelen vanwege de oorlog in Gaza. Het weer. Aan de kust is het bewolkt. Vanavond kan er een bui vallen. Het koelt vannacht af naar een graad of 10 en er kan mist ontstaan. Morgenmiddag opnieuw zonnig en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Noord. De avond van Noord.
2: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg. Bye.

0: is jouw schillen ook.
1: Aha. Hey, doe.
2: Doe eerst die neusje even boven.
0: Onzin.
1: Aha. Wat geef je niet van schild, wat schild met een mooie snuit.
0: Aha. Hey, doe. Wat is jouw dikke kut?
1: Aha. Hey, doe.
2: Wat ben je daar voor een spruit?
1: Aha. Wat geef je niet van schild, wat

0: En zijn kop als een envelop.
1: Aha.
0: Een woord geeft me niks verschil, maar het scheelt met een mooie slijt.
1: Aha.
0: Hey doe. Maar deze jaar krom en poot.
1: Aha.
0: Hey doe. En die noor zit ook kloot.
1: Aha.
0: Een woord geeft me niks verschil, maar het scheelt met een mooie slijt.
1: Aha.
0: Aha.
1: Aha.
0: Ja, ja.
1: Ja, ja.
0: Boe, boe, boe.

0: Morag, die bags nooit schooien. Ja. Ah. Ah. Want je weet niks van schil, wat schil met een mooie nooit. Aha. Hey doe, wat is kont je al bruid? Aha. Hey doe, zo'n bril staat je nooit.
1: Nee.
0: Aha. Want je weet niks van schil, wat schil met een mooie nooit. Aha. Hey doe,
2: even een valt gebit.
0: Aha. Hey kijk dan. Hey doe, doe echt niet kom ook nooit meer. Wat geeft me niks verschil, wat scheelt met een mooiste nooit. Aha. Leeft geeft me niks verschil, wat scheelt met een mooiste nooit. Aha.
1: Hartstikke bedankt. Yeah. Hartstikke bedankt.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 9 uur.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In Amsterdam is iemand aangehouden voor de dodelijke schietpartij van vannacht. Daarbij kwam voor de deur van een bar een man van 34 om het leven. Volgens de politie werd er gericht op hem geschoten. De schutter ging er vandoor en werd vandaag aangehouden bij een inval in een woning in Amsterdam-West. Marathonschaatser Jan Roelof Kruithof is overleden. De marathonschaatser won 9 keer de alternatieve Elfstedentocht. Hij trainde ook vaak voor een Elfstedentocht in Friesland, maar in zijn beste jaren was het ijs nooit dik genoeg. Bij de tocht in 1985 deed hij wel mee, maar hij viel en werd 12e. Kruithof was toen al 48. Tot enkele jaren geleden bleef hij trainen, hopend op een nieuwe editie van de Tocht der Tochten. Jan Roelof Kruithof werd 89 jaar. Op het Oktoberfest in München krijgen vrouwen gratis fietsbroekjes om te voorkomen dat er onder hun rokken wordt gefotografeerd. Ze krijgen

0: De broekjes bij een van de oudste attracties van het feest. Het gaat om een sneldraaiend rad waar deelnemers zo lang mogelijk op moeten blijven zitten. Journalisten ontdekten dat online duizenden foto's en video's staan van vrouwen van wie het ondergoed te zien is. Wie in Duitsland onderrokken filmt of fotografeert, kan er maximaal 2 jaar cel voor krijgen. De persconferentie voor het Nations League-duel tussen Ierland en Israël is abrupt afgebroken. Dat gebeurde na kritische vragen van een Israëlische journalist aan het adres van de bondscoach van Ierland. Israëlische journalisten stelden de bondscoach vragen over de vlucht waarbij een piloot werd neergestoken en over mogelijke racistische uitspraken van Ierse voetballers. Een persvoorlichter van de Ierse Voetbalbond stopte daarop de persconferentie. Vorige week speelden de landen ook al tegen elkaar. Aanvankelijk wilden de Ieren niet spelen vanwege de oorlog in Gaza. Het weer. Aan de kust is het bewolkt. Vanavond kan daar een bui vallen. Vannacht koelt het af naar 1 graad of 10 en er kan mist ontstaan. Morgen opnieuw zonnig en ook dan zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Noord. De avond van Noord.
2: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg. Bye.

0: Goud hoor je nieuwe muziek uit Groningen.
1: Dit is deze week Gronings Goud. Maal om Vel van Wees Maal en Alex Lutjeboer.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 10 uur.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In Amsterdam is iemand aangehouden voor de dodelijke schietpartij van vannacht. Daarbij kwam voor de deur van een bar een man van 34 om het leven. Volgens de politie werd er gericht op hem geschoten. De schutter ging er toen vandoor. De politie hield aan het eind van de middag een man van 32 aan bij een inval in een woning in Amsterdam-West. Marathonschaatser Jan-Roelof Kruithof is overleden. Hij won 9 keer de alternatieve Elfstedentocht. Kruithof trainde ook vaak voor een Elfstedentocht in Friesland, maar in zijn beste jaren was het ijs nooit dik genoeg. Bij de tocht in 1985 deed hij wel mee, maar hij viel en werd 12e. Kruithof was toen al 48. Tot enkele jaren geleden bleef hij trainen, hopend op een nieuwe editie van de Tocht der Tochten. Jan-Roelof Kruithof werd

0: 89 jaar. Op het Oktoberfest in München krijgen vrouwen gratis fietsbroekjes om te voorkomen dat er onder hun rokken wordt gefotografeerd. Ze krijgen de broekjes bij een van de oudste attracties van het feest. Het gaat om een snel draaiend rad waar deelnemers zo lang mogelijk op moeten blijven zitten. Journalisten ontdekten dat online duizenden foto's en video's staan van vrouwen van wie het ondergoed te zien is. Wie in Duitsland onder rokken filmt of fotografeert, kan daar maximaal 2 jaar cel voor krijgen. Op de dag van de Duitse eenheid heeft het Duitsland Museum in Berlijn een bijzonder stuk aan de collectie toegevoegd. Het gaat om een brood dat in 1990 werd gekocht door een student, een half jaar na het vallen van de muur. Dat was de periode dat ook het oosten van Duitsland met de mark zou gaan betalen. De student sloeg in die periode extra broden in, omdat hij bang was dat hij door lange rijen geen eten zou hebben. Dat bleek niet zo te zijn en het brood bleef al die jaren liggen in een vriezer. Het brood werd een bijzondere herinnering en nooit meer weggegooid. Het museum wilde het brood graag hebben. Het weer, aan de kust is het bewolkt. Daar kan ook een bui vallen. Het koelt vannacht af naar 1 graad of 10 en er kan mist ontstaan. Morgen opnieuw zonnig en zo'n 20 graden wordt het dan. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Noord. De avond van Noord.
2: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 11 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De directeur van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee stapt op na de mislukte executie eerder deze week. Een vrouw die de doodstraf kreeg overleefde 2 injecties en ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. Artsen proberen de middelen die in de injectie zaten weer uit haar lichaam te krijgen. Er is een onderzoek gestart naar de mislukte executies en voorlopig mogen er in Tennessee geen worden uitgevoerd. Het is niet duidelijk of de executie op een later moment alsnog doorgaat. In Amsterdam is iemand aangehouden voor de dodelijke schietpartij van vannacht. Daarbij kwam voor de deur van een bar een man van 34 om het leven. Volgens de politie werd er gericht op de man geschoten. De schutter ging er vandoor. De politie hield de man van 32 aan het eind van de middag aan bij een inval in een woning in Amsterdam-West. In Rusland is een vrouw van 28 overleden aan de pest. Ze werkte in een laboratorium en zou per ongeluk een reageerbuisje hebben gebroken waar pestbacteriën in zaten. Zo'n 200 mensen die daarna nog contact hadden met de vrouw zitten in quarantaine. De pest dook in de middeleeuwen op en er vielen miljoenen doden toen bij een pandemie. Tegenwoordig is de ziekte goed te behandelen en is de kans dat mensen besmet raken klein. Zo nu en dan sterft er toch nog iemand aan de ziekte. 9 jaar geleden was er nog een grote uitbraak van pest in Madagaskar. In de Nations League heeft het voetbalelftal van Engeland een flinke tik uitgedeeld aan Kroatië. Het werd 7-0. Niet eerder had Kroatië met zulke cijfers verloren. In dezelfde groep speelden ook Spanje en Tsjechië tegen elkaar. Die wedstrijd eindigde in 3-1. Spanje gaat nu aan de leiding met 9 punten, gevolgd door Engeland met 6. Morgen speelt het Nederlands elftal tegen Servië. Het weer. In het noorden kan een bui vallen. Verder is het droog. Het koelt vannacht af tot een graad of 10. Morgen mogelijk eerst nog mist, maar daarna is het zonnig. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Noord. De avond van Noord.
1: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg. Radio.

0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
0: Noord. Nu het nieuws van 12 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De directeur van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee stapt op na de mislukte executie van Christa Pike eerder deze week. Pike kreeg de doodstraf vanwege de moord op een vrouw ruim 30 jaar geleden. Maar ze overleefde 2 injecties en ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. Artsen proberen de middelen die in de injecties zaten weer uit haar lichaam te krijgen. Er is een onderzoek gestart naar de mislukte executies. Voorlopig mogen er in Tennessee geen worden uitgevoerd. Het is onduidelijk of de executie van Pike op een later moment alsnog doorgaat. In Rusland is een vrouw van 28 overleden aan de pest. Ze werkte in een laboratorium en zou per ongeluk een reageerbuisje hebben gebroken waar pestbacteriën in zaten. Zo'n 200 mensen die daarna nog contact hadden met de vrouw zitten in quarantaine. In de middeleeuwen was er een grote pestpandemie. Er vielen toen miljoenen doden. Tegenwoordig is de ziekte goed te behandelen.

0: is de kans dat mensen besmet raken klein. Zo nu en dan sterft er toch nog iemand aan de ziekte. Marathonschaatser Jan-Roelof Kruithof is overleden. Hij won 9 keer de alternatieve Elfstedentocht. Ook trainde hij lang voor een Elfstedentocht in Friesland. Die kon hij pas rijden op zijn 48ste, toen werd hij 12e na een val. Jan-Roelof Kruithof was 89 jaar. In de Nations League heeft het voetbalelftal van Engeland een flinke tik uitgedeeld aan Kroatië. Het werd 7-0. Niet eerder heeft Kroatië met zulke cijfers verloren. In dezelfde groep speelden ook Spanje en Tsjechië tegen elkaar. En die wedstrijd eindigde in 3-1. Spanje gaat nu aan de leiding met 9 punten, gevolgd door Engeland met 6 punten. En vandaag speelt Nederland tegen Servië. Het weer, hier en daar een bui en kans op mist. Het koelt af naar een graad of 10. Overdag eerst mist, in het noorden regen. In de middag wordt het zonnig. Het wordt dan 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Noord.
2: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 1 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. In Rusland zitten honderden mensen in quarantaine die contact hebben gehad met een vrouw die overleed aan de pest. De vrouw werkte in een laboratorium en brak een reageerbuisje met pestbacteriën. In de middeleeuwen stierven tientallen miljoenen mensen aan de ziekte. Tegenwoordig is die goed te behandelen met antibiotica in een vroeg stadium. De directeur van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee stapt op na de mislukte executie van Christa Pike eerder deze week. Pike kreeg de doodstraf vanwege de moord op een vrouw ruim 30 jaar geleden. Maar ze overleefde 2 injecties en ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. Artsen proberen de middelen die in de injecties zaten weer uit haar lichaam te krijgen. Er is een onderzoek gestart naar de mislukte executie. Voorlopig mogen er in Tennessee geen worden uitgevoerd. In Amsterdam is iemand aangehouden voor de dodelijke schietpartij van afgelopen nacht. Daarbij kwam een man van 34 om het leven voor de deur van een bar. Volgens de politie werd er gericht op de man geschoten. De schutter ging er vandoor. De politie hield de man van 32 afgelopen middag aan bij een inval in een woning in Amsterdam-West. Marathonschaatser Jan-Roelof Kruithof is overleden. Hij won 9 keer de alternatieve Elfstedentocht. En ook trainde hij lang voor een Elfstedentocht in Friesland. Die kon hij pas rijden op zijn 48ste, toen werd hij 12e. Jan-Roelof Kruithof was 89 jaar. In de Nations League heeft het voetbalelftal van Engeland een flinke tik uitgedeeld aan Kroatië. Het werd 7-0. Niet eerder heeft Kroatië met zulke cijfers verloren. In dezelfde groep speelden ook Spanje en Tsjechië tegen elkaar en die wedstrijd eindigde in 3-1. Dan het weer, hier en daar een bui, een kans op mist. Het koelt af naar een graad of 10. Overdag eerst mist, in het noorden regen. In de middag wordt het zonnig, het wordt dan 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Noord. Noord non-stop.
3: Non-stop muziek voor wakker Groningen. Wakker.